0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste vraag.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Frisco. It ain't no country club either.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en de organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Mensen vragen me vaak. Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8 app. 8 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws op Regio 8. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop. op de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final Sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke...

0: Dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op regio 8. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op regio 8.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Ah, oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Prima Hollandia.
12: Wanneer komt er nu eindelijk regen, jongens? Het wordt toch een beetje penibel allemaal.

Rachel van Femke Hengeveld hoor je. En het feestje is weer begonnen hier op de zondagmorgen. Ik wens je allemaal een hele goede morgen. Welkom, nieuwe aflevering Prima Hollandia. Vandaag zondag 9 augustus 2026. En we zijn er weer. Ja, bij leven en welzijn zeg ik altijd nog. Ik kom er straks nog wel even uitgebreid op terug. Maar we hebben ook van alles weer meegemaakt van de week. 6 minuten over 9. De lijnen hebben we opengezet. 0314-65-2345. Je mag ook een mailtje sturen. Twan, apenstaartje, regio8.nl. Of een appje. 0647-470022. Zo, de telefonist is vandaag Annette. Daar kun je bijna alles bij kwijt. Geen enkel probleem. En Robert die heeft hier vandaag de productie in handen. We gaan straks in de uitzending een aantal artiesten bellen. We gaan zometeen om 9:15 de Dutch Boys bellen. Ja, ze zijn terug van vakantie. En ze hebben een nieuwe single gemaakt. En we gaan eens even horen wat die jongens ervan gemaakt hebben. Perry Zuid dan, die gaan we straks naar 10 uur nog even bellen. En Gianluca, die gaan we na 11 uur nog eventjes bellen. Ja, inderdaad. Dus, reden genoeg om daar alleen al voor te luisteren. En natuurlijk de groeten en de felicitaties die voorbij komen. Maar wij gaan ook wat anders doen. Jawel, we gaan straks na 10 uur gaan wij 2 vrijkaarten weggeven voor het Openluchttheater Engbergen. Muziekfilms onder de sterren. Zaterdag 15 augustus gaat het allemaal gebeuren met onder andere Evert Stroet. Kom ik zometeen uitgebreid op terug hoe dat in zijn werk gaat. En wij gaan een Regio 8 zomertas weggeven. Ja, een zomertas met een handdoek, een zonnebril, een pet erbij in. En daar gaan wij een speciaal spelletje voor spelen. Want die zomertas krijg je niet zomaar. Nee, daar moet je wel wat voor doen. Straks om 9:30 na de Piraatplaat ga ik alles uitleggen. Het is een hartstikke leuk spelletje. Je kunt je alvast een klein beetje op voorbereiden. Je hebt het misschien gisteren bij de collega's van mij gehoord, bij Jorre en bij Koen. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Ja, dus dan kun je alvast bedenken wat je mee wilt nemen. Nou, ik kom daar zo meteen om 9:30 en gaan we daar de lijnen voor openzetten. Dan hoor jij nog heel veel meer daarvan. We beginnen, jongens. Twan, goedemorgen. Zou je eventjes na 9 uur ingekuild gres van André van Gessel voor alle luisteraars willen draaien. Bedankt en de vriendelijke groetjes komen van Alfred Meijer uit Weel. Nou, dat gaan wij zeker doen. Ja, zoveel gres wordt er niet meer ingekuild met deze gigantische droogte. Ik gaf het al aan, jongens. Het wordt nu toch langzamerhand wel een beetje penibel. En ik heb begrepen, de eerste 14 dagen nog geen regen. Ja, dit is niet leuk meer, hè? Nee, laten we hopen dat we zo snel mogelijk een klein beetje nattigheid van de bovenkant krijgen. We horen het allemaal straks van onze grote vriend Gerrit Vosses. Eerst gewoon weer een beetje gres inkuren. André van Gessel.

0: André van Gessel van het album Terug naar de Blauwhorst. En we hebben geluisterd naar het nummer Ingekuild Gres. Ja, inderdaad. Zo, we gaan het sneeuwbaltrio draaien met de bruiloft van Kleine Paloma. Kijk, dan hebben we een speciale verzoekplaat voor, jongens. Twan en medewerkers, ik vraag een plaat aan van het sneeuwbaltrio. De bruiloft van Kleine Paloma voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort. Olga en Erik en Tony Gaasing en Jan en Toos Banning en Benny en Riat Dossos en alle luisteraars van, en ook natuurlijk voor mezelf, Benny Bosman. Benny, de groetjes terug. Fijne zondag. En we gaan een speciaal voor jullie draaien, hoor. Zeker weten, de Kleine Paloma, de bruiloft van Kleine Paloma.
1: In de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuurt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van Kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing en uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

Muziek van het sneeuwbaltrio hoorde je en de bruiloft van de kleine Paloma, inderdaad. Zo, we gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Zometeen om 9:30, dan hebben wij weer een piraatplaat, jawel. We gaan terug in de tijd naar 1972, voor de rest klap ik nog eventjes niks. En uiteraard gaan we hem straks ook op Facebook Primolandia zetten. Sebe gaat dat straks allemaal regelen. Twan, goedemorgen en medewerkers. Ik vraag een plaat aan voor mijn vader Teun Engel, die vandaag 86 wordt. Tussen 9:15 en 9:30, als het kan. Nou, we zitten aardig strak op schema, jongens. Zou het kunnen met een plaat van Django Wagner, met Daar zijn vaders voor. Alvast dankjewel, fijne zondag en groetjes komen van Patricia. Nou, Patricia, we hebben hem klaarstaan. Uiteraard gaan we hem zo meteen draaien. En ik wil deze plaat ook speciaal even draaien voor Benny Onstein, die vandaag 80 jaar is geworden. Benny, van harte proficiat, maakt een hele mooie zondag van. En de vriendelijke groetjes komen natuurlijk van het hele Primolandia-team en ook namens Desiree en Tony natuurlijk. Maak er wat moois van. Ik denk dat dat best gaat goedkomen. Ja, jongens, daar zijn vaders voor. Django Wagner.

Ah, mooi liedje voor alle vaders natuurlijk. Django Wagner hoorde je. En het is ongekend dat je mijn vader bent. Dat was de titel zo'n beetje. Oh, wat gaat er hier gebeuren? Ja, inderdaad. Hij gaat er even door, inderdaad. Nou, verder met de volgende groetjes en felicitaties. We gaan de boetnes draaien. Ja, ook een zomerse plaat natuurlijk. Zomer, zo moet het in de dialect verteld worden. Beste Twan, donderdag 6 augustus mocht Roel Engelbaars 70 kaarsjes uitblazen. Zou je voor hem de boetnes met zomer willen draaien? Twan en team, alvast bedankt voor en weer een zonnige zondagmorgen. Liefst van Ellen Engelbaars. Ellen, de groetjes terug. En jullie natuurlijk allemaal een hele fijne zondag. Geniet van het zonnetje en jullie de boetnes. Zomer, jongens. Zon, zee, strand, palmbomen, mooie vrouwen. Ja, wat kun je allemaal wensen op de zomer, hè? Ah, we gaan zo meteen een zomertas weggeven. Regio 8 zomertas. Zometeen daar veel meer over.

Boetes en zomer. Ja, en dat is het wel, hè. Oh, jongens, we hebben een echte zomer, hè. Ik zal het toe vertellen, we hebben erin te pakken. Zo is het wel. Maar goed, ook wel een beetje zorgelijk allemaal. We wachten met spanning af of er een klein beetje regen een keer langs gaat komen, hè. Inderdaad. Zo, jongens, we pakken er nog eentje voordat we naar de Piraatplaat gaan. Rob de Nijs, deze zee werd aangevraagd. Speciaal ter nagedachtenis van Wilma Helmus, die 2 jaar geleden overleden is. Namens de familie Gert Helmus allemaal gaan wij deze plaat draaien, jongens. Van Rob de Nijs en deze zee.

0: tonight. En deze zee. Ja, natuurlijk draaien wij platen hier op de zondagochtend in Primalandia in goede momenten en ook een wat mindere goede momenten. Maar wel mooie herinneringen, jongens. En daar is deze plaat speciaal geschikt voor, absoluut. 9:50 geworden, luisteraars, en de hoogste tijd om de Piraatplaten te gaan draaien. Jazeker, en we gaan terug in de tijd naar 1972. Ja, Corrie en de Gekkels, weet je het nog? Ja, Corrie en de Gekkels, en die heeft heel mooie muziek achtergelaten. We gaan luisteren naar Ik hoor nog je stem. Een B-kantje van Corrie en de Gekkels, maar zeker enkel een dubbel A-kant van deze single. Deze gaan we draaien, jongens.
1: De Piraatplaat van de week, uitgekozen door de IJsbeer. En Lady.

Free en de Rekels hoorde je een opname uit 1972. Dat was de piraatplaat van deze week, jongens. We gaan hem zometeen op Facebook Primolandia zetten. En dan kun je ook zien dat we hem echt met pick-up en naald gedraaid hebben. Ja, we zitten hier de zaak niet voor de gek te houden. Nee, dat willen we niet. Zo is het. Hey, volgende week hebben we er weer een. Rond 9:30 gaan we weer een piraatplaat draaien. Ik denk dat het ook wel weer een hele mooie gaat worden. Even kijken. Ja, we gaan naar de volgende verzoekplaat. We gaan Duits Talig draaien. Ook dat doen wij hier in Prima Hollandia. Ik kreeg net een appje binnen, jongens. Twan, goedemorgen. Zou jij een plaatje van Andrea Berg willen draaien voor mijn vader? Hij wordt vandaag 80 jaar. Alvast jullie een fijne vakantie gewenst. Dankjewel. En wij zijn nu onderweg naar Frankrijk. En luisteren natuurlijk live mee op de stream. De felicitaties en de groetjes komen van Inge en Bas, Lotte en Anne. Nou, wens jullie natuurlijk een hele goede reis in het Franse land. Maar jullie crossen geloof ik nog ergens anders naartoe, heb ik wel begrepen. Heel veel plezier en een hele fijne vakantie. En kom alsjeblieft wel weer heel hard thuis, hè. Maak geen breuk, jongens. Goed, en dan gaan wij natuurlijk voor de vader van Inge natuurlijk Du hast mir tausendmal belogen gaan we draaien van Andrea Berger.

0: Du hast mij tausendmaal belogen van Andrea Berger. En dat is het natuurlijk speciaal voor Benny Onstein. 80 jaar is hij vandaag geworden. En nogmaals, Benny, van harte proficiat, jongen. Hij maakt er een hele mooie zondag van. Dat zal best helemaal goed komen. We gaan verder met de volgende verzoekplaat, jongens. Maar eerst voordat we dat gaan doen, dan hebben wij... ik gaf het al aan, wij gaan een mooie Regio 8 zomertas weggeven. Met een handdoek erin. We hebben er een petje in. We hebben een zonnebril erin. En dat allemaal gaan wij weggeven. Maar dat geven we niet zo weg. Want we gaan een spelletje spelen op de radio. Dat gebeurt niet elke dag hier in Primalandia. Vandaag gaan we dat wel doen. Je kent het wel. Ik ga op vakantie en neem mee. Nou, daar hebben we een heel mooie jingeltje voor.
1: Oké, jongens. We gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee. En we

Nou, wat neem je mee als je op vakantie gaat? Ik gaf het al aan, in onze Regio 8 tas zit onder andere een handdoek, er zit een bril in en er zit een pet in. Maar er kan er veel meer in, jongens, maar dat is natuurlijk een beetje fysiek. Wij gaan naar ons toe bellen, 0314 65 2345. En geef aan wat jij meeneemt op vakantie. De meest ludieke product wat opgegeven wordt via de telefoon of via de app, die belonen wij met die prachtige tas. Straks om 11 uur maken wij daar de winnaar van bekend. En dan gaat dat helemaal goed komen. Dus 0314 65 2345, dat is ons telefoonnummer. Of je mag ook even een appje sturen, 06 47 47 0022. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Nou, bedenk het maar. Neem aan.

Nou jongens, je weet het, dus ik ga op vakantie en ik neem mee. En we horen het zo meteen wel. Even lekker bellen. Appen mag ook. En de meest ludieke wat je meeneemt wil op vakantie, die zoeken we er straks uit. We hebben hier een gerenommeerde jury. En om 11 uur maken we hem bekend. Je moet wel even in de gelegenheid zijn tussen 11 en 12 die prachtige zomertas, regio 8 zomertas, op te halen. Hij ligt dan voor je klaar. We bellen natuurlijk uiteraard terug. Makkelijk zat. Morgen van de medewerkers, vandaag begint het seizoen van de Graafschap. Verheug me erop. Graafschap, het plaatje van het clublied. En Graafschap voor alle superboeren en boeren in hem. Groetjes komen van Erik en Diana uit Vassenveld, Poggedam.

0: De superboeren natuurlijk. En vanmiddag 11:15 live verslag van de wedstrijd van de Graafschap. Blijf dus gewoon luisteren naar Primo Landia. En daarna natuurlijk de wedstrijd van de Graafschap. Het wordt hier ook in Doetinchem gespeeld. De Doetinchemse Harmonica Club speelt vanmiddag om 14:30 tot 15:30. Mooie harmonica muziek bij de koffieboerderij Nibbelink. Koffieboerderij Nibbelinklaan 12 in Sinderen. Ja, toegang is geheel gratis. Iedereen hier van harte uitgenodigd. Dus als je niks te doen hebt, pak je fietsje. Rij eventjes naar de Nibbelinklaan 12 bij de koffieboerderij Nibbelink. 14:30 tot 15:30. Een prachtige harmonica-spel dus van de harmonica-groep in Doetinchem. Ja, Graafschap vanmiddag dus. Die moeten spelen tegen Helmond, heb ik begrepen, hè?
1: In Helmond.
0: In Helmond is dat. Oh, ik dacht dat hij in Doetinchem was. Nee, in Helmond dus. Oh ja, zo ben ik op de hoogte van voetbal, jongens. Maar in ieder geval, in Helmond is de wedstrijd dus. En wij, Regio Acht, doet daar live verslag van. Twan, goedemorgen. Graag de plaat van de Sunstreams met aan de grens van de Duitse heuvelen voor Benny Bosman, Benny en Ria Tedossos. Prima Hollandia-team. Twan van Zee, dankjewel. En Tony Gazing. En voor iedereen die luistert, groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. En de fijne zondag allemaal, toppetjes staat erbij. Nou jongens, dan gaan we de Sunstreams inhaken en meedijnen. Aan de grens van de Duitse heuvelen.

Sensdienst en aan de grens van de Duitse heuvelen. Waar staat, jongens? Zo, wij gaan een instrumentaaltje draaien van de Shadows. Ja, Wonderful Land. En we willen graag een plaat aanvragen voor Katrien Kuil, Ina en Jan, Toon Halle, Gert en Annie en Erik en Miranda en Ria. Maar ook voor Wijnand en José. En wensen alle luisteraars van Regio 8 een hele fijne zondag toe. En een plaatje van de Shadows, als dat zou kunnen, van Wonderful Land. Nou, dat gaan wij zeker doen, jongens.

Heerlijke muziek op de zondagmorgen van de Shadow Soria en Wonderful Land. Jongens, wat een mooie keuze van de luisteraars, hè? Inderdaad. Zo, we gaan met de laatste aan de gang van dit uurtje. Ja, niet getreurd, we zijn er nog twee. Blijf lekker bellen voor groetjes en felicitaties, maar ook voor het spel. Ik ga op vakantie en neem mee. Bedenk maar eens eventjes een leuke, ludieke artikel of wat je mee wil nemen in de tas. We hebben hier een hele mooie Regio 8 zomertas met een paar leuke artikeltjes erin. En daar kun jij straks mee aan de haal gaan. Want zometeen om 11 uur dan gaan we door een gerenommeerde jury de leukste artikels uitzoeken. En de meest mooiste artikel wat je in, mee wil nemen naar de zomer op vakantie, die wordt beloond met de Regio 8 zomertas. Goed, we hebben een mailtje binnengekregen van de week van Bob Stroek. Dat was een zoekplaatje voor ons. Want Bob zegt, ik weet helaas de titel niet meer van Marco Hollande, maar het is op de melodie van het Weekends Volkslied van Sound Selection. Zou je jullie die willen draaien in die uitzending? En de groetjes komen dus van Bob Stroek uit Sassenheim. Nou, we hebben hele goede contacten met Marco Hollande. Sebe die heeft dat van de week eventjes onze grote vriend Marco opgebeld. En het verhaal voorgelegd, dat je in, mee wil nemen naar de zomer op vakantie, die wordt beloond met de Regio 8 zomertas. Goed, we hebben een mailtje binnengekregen van de week van Bob Stroek. Dat was een zoekplaatje voor ons. Want Bob zegt, ik weet helaas de titel niet meer van Marco Hollande, maar het is op de melodie van het Weekends Volkslied van Sound Selection. Zou je jullie die willen draaien in die uitzending? En de groetjes komen dus van Bob Stroek uit Sassenheim. Nou, we hebben hele goede contacten met Marco Hollande. Sebe die heeft dat van de week eventjes onze grote

Ik denk en ik hoop dat ik het goed heb. Dans tot morgen vroeg. Dat het nummer is wat Bob bedoelt. Is het niet zo, Bob? Horen we het volgende week wel, hoor. Dan gaan we het nog wel weer eventjes rechtzetten. Maar deze gaan wij draaien. En wij gaan naar de koffie en de koeken. En we zijn zometeen nog 2 uurtjes terug met Prima Hollandia. Marco de Hollander dus, met Dans tot morgen vroeg. Speciaal voor Bob Stroek uit Sassen. En Bob, fijne zondag. Fijn dat je weer luistert. En de groetjes daar in het westen des lands.

0: Elke dag als vakantie. Deze week Joma Salades, alle bakjes van 175 gram. 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
4: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
3: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met wit

0: mooiste toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. Decovic.nl. Oh.
13: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op Brugink. bruginkgroep.nl.
8: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
8: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
15: Prima Hollandia.
16: De cake en de koffie was lekker. Ja, dan kunnen we er een uurtje tegenaan, hè. Regio. Nou, je hoorde net op Luchttheater Engbergen. Ja, heel toevallig, want wij gaan daar twee vrijkaarten voor weggeven voor die zaterdag 15 augustus. Op zaterdag 15 augustus staat de avond volledig in het teken van Elton John. Het Openluchttheater wordt omgetoverd tot een muzikaal eerbetoon, waarbij de sfeer en muziek bij deze legendarische artiest centraal staan. Voorafgaand aan de film Rocket Man verzorgt Evert Stroet een live optreden van een half uur met de mooiste en bekendste nummers van Elton John. En gaat dus allemaal gebeuren in het Openluchttheater Engbergen. Zaterdag 15 augustus om 8 uur 's avonds. En iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. En voor meer informatie kunt u altijd even kijken op www.openluchttheaterengbergen.nl. Nou, wij mogen hier twee vrijkaarten voor weggeven. Als je denkt van, doh, maar daar wil ik heel graag bij zijn. Als je echt een Elton John fan bent. En het is ook wel een mooie zanger, een goede zanger. Dan eventjes een belletje plegen naar Annette. 0314 65 2345. En dan schrijven we je naam en adres op. En 11 uur halen wij de winnaar uit de Hoge Hoed. En je moet wel even in de gelegenheid zijn om de kaarten op te halen hier in de studio van Regio 8. Goed, we gaan meer weggeven. Ja, het is net Sinterklaas, jongens. Want we gaan een Regio 8 vakantietas gaan wij weggeven. En even kijken. Daar hebben wij een... Ik ben mijn hele papiertje kwijt. Ik weet helemaal niet waar die gebleven is. Nou, we gaan zo meteen even kijken, maar... we gaan een spelletje spelen. Ik ga op vakantie en neem mee.
17: Oké, jongens, we gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee. En we

Nou, je hoort het. Ik ga op vakantie en ik neem mee. We hebben hier een prachtige Regio 8 zomertas met een aantal spullen erin. Er zit een zonnebril in, er zit een prachtige handdoek in. En ja, wat zit er nog meer in? Maar in ieder geval, er kan natuurlijk veel meer in. En als hij denkt van, nou, ik wil eigenlijk een heel mooi, ludiek product hebben... wat ook bijvoorbeeld met vakantie meegenomen kan worden. Er zijn al reacties. Je mag eventjes bellen naar Annette, 0314-65-2345. En je mag het ook met een appje doen, 06-47-47-0022. En dan schrijven wij die artikelen op. We schrijven natuurlijk het telefoonnummer op. En het meest ludieke artikel wat vanmorgen... eventjes hier naar de studio geappt wordt of gebeld wordt. Die wordt gehonoreerd met een prachtige Regio 8 zomertas. Houd in de gaten, om 11 uur maken wij de winnaar bekend. En je moet wel even in de gelegenheid zijn om tussen 11 en 12 even deze prachtige zomertas op te halen. Hoeft geen probleem te zijn, zo wereldreis is het hier niet naar Ulf toe. Dus wat dat betreft is dat geen punt. Dus bedenk maar eens eventjes wat. Wat neem je mee op vakantie? Dat artikel eventjes doorbellen. 0314-65-2345. En als je wil appen, mag dat ook, want dat hou ik ook even in de gaten. 06-47-47-0022.

Twan, goedemorgen. En alle luisteraars van Regio Achterhagen, dan wil ik een plaatje aanvragen van onze begeleiding Marianne Holterman. Als het kan, een plaatje van Nick en Simon met Rosane. Aangeboden namens één lieve dame van de Dr. Blomstraat in Weel. De vriendelijke groetjes komen dus van Dirkje van der Weijden.

0: Zo, 11:10 geworden. Prima, Hollandia. En wij hebben, als het goed is, Henry van de Dutch Boys aan de telefoon. Henry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat ging eventjes heel schielijk hier, maar blij dat ik jullie toch even heb kunnen pakken. Want terug van weg geweest, Henry, heb ik begrepen. Heb je vakantie gehad, hè?
1: Ja, lekker vakantie gehad. Mooi in Kroatië gezeten.
0: Ja, was een mooi land volgens mij, hè?
1: Stond mooi overwege stil.
0: Ja, mooi. Oh ja. maar wel een heel mooi land volgens mij, Henry, hè?
1: Kroatië is een supermooi land. Ja, dit is de vierde keer dat we daar naartoe zijn gegaan. En we hebben alweer geboekt voor volgend jaar. Dus,
0: kijk eens aan.
1: Hey, gewoon naar thuis komen.
0: Ja, inderdaad. Nou, ik heb de vakantie nog te goed. Volgende week gaat het goed is. Ergens een keer, dan reizen we af. Maar jullie hebben het er alweer op zitten. Nieuwe single gemaakt. De vorige single was trouwens ook een prachtige, ludieke single met die wolf, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik vond hem echt fantastisch. Een heel mooi filmpje erbij gemaakt. Heeft hij een beetje gedreven? Goed gedraaid, Henry.
1: Nou, natuurlijk. Een hit maken, dat is altijd lastig. En dat is maar net hoe het valt.
0: Ja.
1: Maar hij wordt wel goed opgepakt hier. Dus ja, dat moet niet klaar.
0: Oh, kijk eens aan. Hartstikke mooi. Ja, ik doe het gewoon een beetje in dialect, want volgens mij kun je gewoon dialect praat door, hè?
1: Ja hoor, zeker. Ook net een plat praat wat we zelf ook.
0: Ja, kijk nou. Hartstikke mooi. Dat vind ik ook. We hebben allemaal de Neder-Saksisch dialect. Zo is het. Hey, eerst eventjes over vakantie. Want ik heb begrepen, een van de Dutch Boys, die is eigenlijk super bang om met vliegtuigen op pad te gaan, leuk, hè?
1: Ja, dat was vooral wel anders. Vroeger hadden mensen nog wel eens een keer met de vliegtuig naar Spanje gaan, maar daar kiept ze van over en er komt er wat meer vliegangst bij. Hè? Dus Jan die wil maar op de trekker gaan.
0: Ja, inderdaad. Dus lekker met de trekker naar de Costa del Sol.
1: Precies.
0: Ja, het is wel een eentje jaren, denk ik, Henry.
1: Hoe zei je dat?
0: Het is wel een eentje jaren.
1: Ja, dat is zeker. Ik heb begrepen dat het iets van 2200 kilometer is naar de Costa del Sol.
0: Ja. Nou, dan wordt er wel een beetje diesel in de trekker, hè?
1: Ja, behoorlijk veel. Ja, dan wordt er ook wel een dieselkar achter hem.
0: Ja. Zo is het. Hey, een prachtige nieuwe single. Echt een ludieke mooie single geworden. Hij is nog niet zo lang uit, maar hij had een beetje goede reacties gehoord, zo links en rechts.
1: Ja, bij hem op zich wel goede reacties. Ja. Die valt ook makkelijk met te zingen. Dus,
0: ja, zeker. Geen probleem.
1: Ja. En de eerste keer dat we hem live hebben gedaan, dat was bij Radio Continu en op hetzelfde V&M. Ik moet zeggen, dat viel ons niks tegen. Oh. Qua publiek niet, dus dat is mooi.
0: Ja, mooi. Zeker. Hartstikke mooi dat de Dutch Boys weer gewoon een beetje in beeld komen. En ook hier in Nederland weer, of niet dan?
1: We gewoon een beetje Dublin draaien, dat is het beste.
0: Ja, nee, zo is het. Absoluut. Dat is niks wat zeker is. Hey, als luisteraars wat meer willen weten, omtrent jullie jongens, de Dutch Boys, op de sociale media ben je absoluut te vinden, denk ik, hè?
1: Ja, gewoon op Facebook kun je het vinden onder de Dutch Boys.
0: Ja.
1: En natuurlijk TikTok hebben we dan ook nog.
0: Ja.
1: En dat blijft eigenlijk. Maar
0: en dan moet het goed zijn, toch? Dan moet het goed zijn.
1: Ja hoor. En als je bij ons wilt boeken, dan kan natuurlijk altijd bij Lucas.
0: Ja.
1: Dus
0: geen probleem.
1: We zijn goed te winnen.
0: Ah, geen enkel probleem. Hartstikke mooi. Hey, ik vind het top jullie even gesproken te hebben. Ik wens jullie natuurlijk heel veel succes met de nieuwe single.
1: Ja, dankjewel. En jullie bedankt voor de aandacht voor de plaat. Dus,
0: ja, heel graag gedaan, Henry. We gaan hem hier in de Achterhoek draaien. Mocht er weer wat nee onder de zon zijn, dan bellen we elkaar weer, hè?
1: Dan hebben we zeker weer contact, kerel.
0: Hartstikke goed. Henry, dankjewel. En we gaan hem draaien, jongens. De nieuwe single van de Dutch Boys. Op de trekker naar de Costa del Sol.
1: Hey, fijne zondag.
0: Hey, goed gaan, hè. Groetjes.
1: Yo, kerel. Hoi.

3 hadden we net aan de telefoon een van de mannen van de Dutch Boys. We gaan op de trekker naar de Costa del Sol. Prachtige nieuwe single hebben ze gemaakt, jongens. En we gaan er nog van horen, hè? Absoluut. Ja, je hebt het misschien allemaal wel meegekregen, luisteraars. Er gaat een grote zeppelin de lucht in. Vanmorgen vanuit Essen in de Ruhrpottor in Duitsland stijgt hij op. Een gigantisch ding met een deursnee van 14 meter en iets van 175 meter lang. Niet te geloven. En die stijgt op en die geeft ergens hier de grens over. Met een beetje geluk kunnen we hem misschien wel spotten en kunnen we er een mooie foto van maken. Ding vlucht zo'n beetje 300 meter hoog. Richting Arem en dan van Arem naar de Veluwe. En dan gaat hij naar Utrecht. En of hij nou weer terug reist naar Duitsland, heb ik geen idee. Of hij daar aan de grond gaat, ik heb geen benul. Maar ja, ze gaan daar van alles meten. Ja, inderdaad. Nou, we wachten met spanning af als ze daar gaan meten. Maar in ieder geval wel leuk als je hem toevallig in de lucht mocht zien. Dan denk je, jeetje, wat is er aan de hand? Nou, een hoop meetinstrumenten hebben ze daarin ingebouwd. En ze gaan eens even kijken hoe schoon hier de lucht in de Achterhoek is. Nou, volgens mij vult het allemaal nog wel met, hè. Dan weet je in ieder geval dat hij onderweg is. Hij is opgestegen en we wachten met spanning af waar hij ergens aan de grond geeft. Inderdaad. We gaan het Ettersmannenkoor draaien, jongens. De trotse Ettenaar voor Eduard Poot. Dinsdag jarig. Fijne dag namens Lisbeth.

0: En dus met ik hoor in de trotse etterenaar. Zometeen om 10:30 hebben we het weekend weerbericht met onze grote vriend Gerrit Vosses. Ja, hij is niet live. Ik hoop dat ik het goede weerpraatje heb. Ik vrees met grote vrezen, maar ja, we kijken wel eventjes. Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaat aanvragen voor mijn broer, zwager René Kuil, die afgelopen vrijdag jarig was. Graag een mooie jodelplaat. En dat wordt aangevraagd namens Gerry en Karel Straub. Nou, jodelplaten hebben wij hier in de aanbieding. Ik heb een hele mooie uitgezocht van de Sigrid en de Magina. We gaan luisteren naar de Liebes Jodler.
1: Du, ich muss dich mal was fragen.

Marina, jongens. En de Liebesjodle, mooi nummer, hè? Inderdaad, absoluut. Hey jongens, ik heb hier nog twee vrijkaarten van het Openluchttheater in Engbergen. Zaterdag 15 augustus staat deze avond volledig in het teken van Elton John. En het Openluchttheater wordt omgetoverd tot een muzikaal eerbetoon, waarbij de sfeer en de muziek van deze legendarische artiest centraal staat. Voorafgaand aan de film Rocket Man verzorgt Evert Stroet een live optreden van een half uur met de mooiste en bekendste nummers van Elton John. Zing mee, laat je meevoeren door de muziek en beleef het onvergetelijke filmavond onder de sterren. Zo gaat het allemaal heten. Ik heb hier twee vrijkaarten. Als je denkt, ik wil er graag naartoe, eventjes een belletje naar Annette. 0314 65 2345. Nou, ik kreeg net een live melding binnen dat de Zeppelin op dit moment vertoeft boven Kalkar. Dus nou, hij kan wel zo een beetje richting Emmerich gaan. En ja, iedereen houdt even in de gaten. Grote Zeppelin, 75 meter lang is hij, 14 meter doorsnee. En hij gaat de luchtkwaliteit controleren van de Achterhoek en de Veluwe. Nou, we laten ons verrassen dan, hè. Inderdaad, succes daar, jongens. Houd het in de gaten, niet. Hij denkt van, wat gebeurt daar nou? Maar hij vliegt dus. Ja, we zijn allemaal mensen en mensen kunnen wat overkomen. En mij overkwam afgelopen donderdag wat niet leuk was. En ik wil dat toch even met de luisteraars een beetje delen. Ja, ik werd op een of andere manier niet helemaal lekker. En ik kreeg hartritmestoornissen. En het neigde allemaal naar een hartinfarct of een hartaanval. En ik denk, dit gaat niet helemaal goed. Nou, de huisarts gebeld en ik kon gelukkig direct terecht. En daarna direct met mijn broer afgereisd naar het ziekenhuis, het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Nou goed, ik werd daar aangesloten aan alle toeters en bellen. En uiteindelijk met veel metingen, met een scan, met een foto, bleek het inderdaad een longontsteking te zijn. Een aantal ontstekingetjes in de longen. En daar reageerde het hart heel bijzonder op. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik heb er ook weer goede medicijnen voor gekregen. En dankzij alle doktoren en verplegend personeel van de afdeling hartbewaking en voor de scanafdeling van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor de hele goede verzorging. Ik heb begrepen enkele mensen die ook luisteren naar Prima Hollandia van deze afdeling. Ik vond het hartstikke leuk. Nogmaals, dankjewel voor alles. En dankzij jullie zit ik hier vanmorgen weer programma te maken. Ja, hoe mooi kan het zijn, hè? Speciaal voor jullie, alle personeel, verplegend personeel en natuurlijk ook de doktoren van de hartafdeling en de scanafdeling Slingeland ziekenhuis, dankjewel. De volgende is speciaal voor jullie. Als de zon schijnt, laten we hem laten schijnen en komt het allemaal goed. Dankjewel voor de goede zorgen.

André van Duin, en als de zon schijnt, lekkere zonnige muziek op deze zomerradio Regio 8 Prima Hollandia. Zo, Twan, goedemorgen. Ik zou graag een plaatje willen vragen voor opa en oma Bouwman. Graag het plaatje van Sofietje. De groetjes komen uit de Bostalzee aan in het Saarland, in het mooie Duitse Saarland. Kijk aan, daar worden geluisterd naar Prima Hollandia. Is voor een die gekke worden, hartstikke mooi toch? Dag, jullie hebben hem klaarstaan hoor. Sofietje, Johnny Line.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie in de liefde in.

0: wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
1: Johnny Lijn met Sofietje, jongens. Een legendarisch nummer. Goed, we gaan Marco Schuitenmaak draaien met... waar hadden we er klaarstaan? Marco Schuitenmaak. Met... Dat wordt niet gek geworden. Engelbewaren, ja, inderdaad. Ja, jongens, er komen hier van allerlei berichten binnen. De Zeppelin schijnt al goed te zien zijn boven Seerberg, heb ik begrepen. Kijk, dat is mooi. Daar kunnen we mooie foto's van maken, van die grote Zeppelin. Maar we gaan Marco Schuitenmaak draaien natuurlijk met het nummer De Engelbewaren. Die werd aangevraagd voor Joop Lovink vorige week. 65 jaar geworden, van harte proficiat namens Lidie.

0: Doheem, de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
1: De dag die is fris begonnen, want we hadden ook afgelopen nacht nog weer temperaturen die net onder de 10 graden lagen. Ja, en de zon die was er al wel vrij betiets bij. Temperatuur zal ook snel oplopen. En als we naar buiten kijken, zien we nog wel wat sluierbewolking. Maar verder is het helemaal de zon die de hoofdrol gaat spelen vandaag. Het is wel zo dat de wind in de loop van de dag wat naar het westen draait en dan wat meer bewolking op kunt zetten die de zon soms een klein beetje af zal schermen. Maar verder bleef het droog en de wind die zwakt het matig uit het zuiden en dan werd het tropisch warm met temperaturen van een graad of 30. Vanavond is de zon er nog een tietje bij en bleef het ook nog lang warm. De komende nacht dan koelt het af naar een graad of 15. En morgen, de maandag, dan hebben we ook met wat bewolking te maken, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind die wijdt dan uit het noordwesten is matig en dan wordt er ook wat minder warme lucht aangevoerd. Daardoor zal de temperatuur ook wat lager uitkomen met 25 tot lokaal 27 graden. Verder blijft het ook droog en later op de middag dan bunt er wat meer opklaring, komt de zon er ook steeds beter bij. Dus zondag, of maandagavond is het toch wel weer zonnig te nemen. En dan zal het in de nacht naar de dinsdag bij weinig wind weer afkoelen naar 9 tot 10 graden. Dinsdag wordt een rustige dag met bewolking, morgen zon. Eind van de middag weer wat meer zon. Weinig wind, temperaturen komen dan nu op 22 tot 24 graden. En dat bent ook normale temperaturen voor tijd van het jaar. Maar ja, we hebben het al wel gezien of gehoord. De wind die draait woensdag weer naar oostelijke richtingen en dan wordt de warme lucht aangevoerd. De zon die schijnt volop met alleen wat sluierbewolking. En woensdag dan kan het alweer een graad of 30 worden. Donderdag en vrijdag dan wordt het ook tropisch warm en blijft het wel droog beide dagen. 33 tot lokaal 35 graden. En in het volgende weekend gaat de wind weer naar het noordwesten. Ja, en dan wordt het weer wat minder warm. Er is wat meer bewolking, maar het lijkt erop dat het voorlopig nog wel droog blijft, ook in het volgende weekend. Maar het is wel zo dat het langzamerhand wel ietsjes gaat rommelen en dat de kans op een bui wat groter gaat worden. Maar hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen, dat is nog even afwachten. Ik wens iedereen nog in ieder geval een fijne zondag en hou de komende week het hoofd goed gaan.
2: Dankjewel Gerrit voor het wijze weerpraatje van deze keer. En ja, wij gaan op vakantie en nemen mee.
3: Oké, jongens, we gaan even een spelletje doen. Een spelletje van ik ga op vakantie en ik neem mee.

0: Ja, we gaan op vakantie. En wat nemen we allemaal mee, jongens? We gaan een hele mooie zomertas, een Regio 8 zomertas weggeven. En we doen daar een spelletje voor. Je krijgt het niet zo cadeau. Nee, je kunt nog even tot 11 uur bellen of appen. Geef het even een mooie ludiek product wat je mee zou nemen op vakantie. Geef dat even door aan 0314 65 2345 of app het eventjes 0647 470022. We kregen een hele hoop hele leuke reacties. Dus dat is best wel leuk. De meest ludiekste die wordt om 11 uur beloond met de tas. Die gaan wij terugbellen. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om de prachtige Regio 8 tas op te halen tussen 11 en 12 hier in de studio van Regio 8. Ik denk dat dat geen probleem is. En dan gaat dat helemaal goed komen, jongens.
1: Van Zee, Regio 8.
0: Zo, en dat gezegd hebbende gaan wij verder met de volgende groetjes en felicitaties. Ik heb hier een plaat voor Bewaar je dromen niet voor morgen van Hartentien. De groetjes komen van Frans. Die gaan we speciaal draaien voor Frans. En de groetjes komen van Richard ten Haven. Nou, die hebben wij op dit moment even niet zo snel voorradig, maar wel een andere van Hartentien. Speciaal voor jullie gaan we die draaien. De groetjes daar.

Ja, kwart voor 11 geworden. Primolandia. We proberen zo meteen nog even contact te zoeken met Perry Zuidam. Maar eerst gaan we nog een Suzanne en Freek draaien. Voor Ricky Wolters, Dini Schut, Ria Hatjes en mezelf. En regio 8 groetjes komen van Thea.

Suzanne en Freek hoor je en ik bel je vanavond. Eens even kijken, wij kijken op de klok, jongens. Het is 10 voor 11 geworden. Ja, we gaan toch denk ik wel de laatste draaien. Als ik het goed heb. Of kunnen we deze nog erbij tussendoor? Deze kunnen we er denk ik misschien nog wel even snel bij tussendoor doen. Voor mijn man Jan, omdat hij mij goed verzorgt na de knieoperatie. Namens zijn vrouw bij deze dus. En dan voor Nicky Pardijs. Hof van Renen en Katrien Keul. René en Nathalie en Chantal in Zeddam en Nienke in Ulft, Zorg van de Meulenbeek. En de familie Bisseling en Regio 8 en Ans. Daar wordt allemaal aangeboden namens Ans Kniest. En Twan, goedemorgen. Wij van harte feliciteren Mariette Wissink, die 6 augustus haar 85e verjaardag mocht vieren. En dinsdag 11 augustus hoop Wilma Hansen 80 jaar te worden. Fijne dag allemaal. Tevens mocht Annie Hansen 4 augustus haar 77e verjaardag vieren. We wensen de dames heel veel geluk en gezondheid voor de komende jaren. Groetjes van de familie uit de Krozenhoek. En zou het kunnen met Simino Rossi Roots Zunt die

Semine Rossi en Rood Sint die Rozen. Omwille van de tijd gaan we met dat laatste nummer aan de gang. En daar wordt België van het goede doel. Die hebben klaarstaan voor mijn zus Irmi Immink. Ze is afgelopen donderdag 6 augustus 68 geworden. Maar helaas voor haar broers en zusters dit jaar geen feestje. Want ze is vertrokken naar België voor een korte vakantie. Oké, maar daarom graag het nummer België van het goede doel. Feestje houden we daar nog maar te goed. Groetjes komen van Willy Immink. Ah, dat feestje, daar komen ze niet onderuit hoor. Wij gaan naar de koffie en de cake. En we zijn zometeen nog een uurtje terug met Prima Hollandia. Blijf lekker bellen, mailen en appen. En we gaan zometeen de winnaar bellen van de Regio 8 zomertas. Ah, een hele mooie hoor. Het is echt een hele mooie tas.

de koffie en de cake. En we zijn zometeen nog een uurtje terug met Prima Hollandia. Blijf lekker bellen, mailen en appen. En we gaan zometeen de winnaar bellen van de Regio 8 zomertas. Ah, een hele mooie hoor. Het is echt een hele mooie tas.

Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met twee accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja.

0: Abrabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers!
3: Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8... In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi,
9: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikt.

0: NL.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: 6 minuten over 11 geworden. We hebben een winnaar van het Regio 8 zomerpakket wat we weggegaan geven. En die wil ik alvast feliciteren. Hij is onderweg hier naar de studio. Ik wil iedereen dankjewel zeggen voor vele reacties over het prachtige spelletje dat we gedaan hebben. We gaan op vakantie en we nemen mee. Nou, we hebben de meest ludieke producten binnengekregen hier. Maar de meeste ludieke die gaat nu aan de haal met het prachtige pakket van Regio 8. Hij is onderweg naar de studio en ik kom zo meteen het eventjes ophalen. Maar nogmaals, iedereen, dankjewel. Het is een spelletje. Je kunt niet allemaal winnen, maar bij deze, dankjewel voor het meedoen. 6 over 11 geworden en we zeggen goedemorgen, Perry Zuidam.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het was eventjes een geschakel, maar we hebben het gered, Perry.
1: Ja, inderdaad. Zo is dat.
0: De techniek laat ons...
1: Ik heb net een nieuwe telefoon en op een of andere manier gaat het geluid nog niet echt helemaal naar mijn zin.
0: Ah, nou, dat regelen we dan binnenkort nog wel eventjes. Dat komt goed, hè?
1: Zo is dat, absoluut.
0: Ja, zo is het. Hey, fijn dat je even tijd maakt voor ons, want we gaan het zo meteen hebben even over jouw nieuwe single. Maar voor de luisteraars hier in de Achterhoek. Perry, waar kom je precies vandaan?
1: Ik kom uit Rotterdam, van het westen van het land.
0: Ja, inderdaad. Wel bekend daar. Goed vertoeven daar, Perry?
1: Ja hoor, zeker. Ja, absoluut. Wat dat betreft ben ik opgegroeid, dus ja, ik ben een kind aan huis.
0: Kijk aan, hij staat geboren en getogen. Mooi man. Hey, nieuwe single gemaakt, Perry. Zing, Senorita. Hoe is die eindelijk ontstaan?
1: De tekst die kwam ik tegen en die vond ik heel erg leuk. En toen dacht ik van, goh, hier moeten we iets mee gaan doen. Toen ben ik naar de jongens gegaan van Sonic Solutions, die mijn producties tegenwoordig maken. Ja. En gevraagd van, joh, maak hier nou eens een lekkere hele zomerse vibe van. Een beetje, ik kom heel graag altijd in Spanje, ik treed ook veel op in Spanje. Dus ik heb heel veel met Spanje, dus vandaar dat ze zeiden, nou, dan moeten we dat ook een beetje Spaans georiënteerd gaan maken.
0: Ja.
1: Nou ja, en zo is eigenlijk die single ontstaan. En het is een liedje wat we merken, waar de mensen echt vrolijk van worden. Het refrein zingen ze eigenlijk heel snel mee. En het is heel lekker dansbaar. Dus dat merk je ook goed op feestjes en partijen terug. Dat het liedje gewoon lekker in het gehoor ligt.
0: Ja, inderdaad. Met veel Spaanse, lekkere Spaanse invloeden. En een hele mooie feestsong, zeggen ze dan. Er staat hier zo mooi in de biografie. En hoe is het publiek daar in Spanje? Oh, natuurlijk ook veel Nederlanders, denk ik, Perry, hè?
1: Ja, in Spanje waar ik optreed, dat is voornamelijk de Canarische eilanden.
0: Oh ja.
1: Dat is natuurlijk praktisch een en al toerisme. Dus heel veel Nederlanders, heel veel Duitsers.
0: Leuk man.
1: Die daar komen. En het is altijd supergezellig om daar te zijn.
0: Ja, daar kan ik me echt bij iets bij voorstellen. Hey Perry, de single is nog niet zo gek lang uit, maar wel goede reacties links en rechts.
1: Ja, zeker. De reacties zijn heel positief. Zowel in het land... Als ik kijk naar de streamingcijfers, het liedje wordt lekker opgepakt. En ja, daar zijn we heel blij mee. Ook weer heel fijn dat radiostations zoals jullie daar ook gewoon weer veel aandacht aan besteden.
0: Ja, zeker. Nee, dat doe ik ook met liefde en plezier. Dat is gewoon zo. Perry, ik vond het even leuk je gesproken te hebben. We gaan hem draaien hier in de Achterhoek, jouw nieuwe single. Zing, Senorita. Nogmaals wat ik zeg, veel succes met je nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: En als er weer wat nieuws onder de zon is, dan horen we dat hier graag in de Achterhoek. En dan bellen we elkaar nog wel eventjes, hè?
1: Zeker, heel graag. Dankjewel. Fijn. En ik wens jullie allemaal en ook de luisteraars natuurlijk een hele fijne zondag.
0: Dankjewel. Niks minder. En de groetjes daar in Rootje Knor, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi.

Nieuws van Perry Zuidam. Uiteindelijk hebben we hem toch aan de telefoon kunnen krijgen. We hadden wat problemen met de technische toestanden al daar. Perry had een nieuwe telefoontoestel, heb je misschien wel gehoord. Maar uiteindelijk goed gekomen. Zometeen gaan we nog even contact zoeken met Gianluca. Gianluca, ik weet niet precies hoe ik het uitspreken moet, maar we gaan eens even kijken of we ook eventjes hun aan de telefoon kunnen krijgen. Zondag 30 augustus organiseert Brooms Kabaal een uniek veilingconcert te baten van Clinic Clowns. Het muzikale evenement vindt van 2 uur 's middags tot 4 uur plaats in de tuinen van Hotel Ruimzicht in Zeddam. Hotel Brooms Kabaal staat bekend als een bruisend orkest met karakter dat garant staat voor sfeer, muzikaliteit en gezelligheid. En met een verrassend gevarieerd repertoire weet het orkest jong en oud te raken. Tijdens dit bijzondere concert gaat alles echter net even anders dan normaal. En de muziek wordt namelijk niet zomaar gespeeld. Onder leiding van een echte veilingmeester worden de muziekstukken deze middag per opbord geveild aan het publiek. Pas wanneer de hoogste bord is uitgebracht, zal het gekozen nummer live worden gespeeld voor de koper en alle andere aanwezigen. Van Hollandse klassiekers tot disco-hits, van sfeervolle meezingers tot swingende big band muziek. Het repertoire biedt voor ieder wat wils. De volledige opbrengst van deze middag komt ten goede aan de Clinic Clowns. Deze organisatie zet zich dagelijks in om zieke kinderen en mensen met een beperking of dementie een moment van ontspanning en plezier te bezorgen. Met humor, spel en verbeeldingskracht laten de clowns kwetsbare mensen ervaren dat ze ertoe doen. Juist op het moment waarop zieke en zorg centraal staan. Dat allemaal dus op zondag 30 augustus aanstaande in de tuinen van Hotel Ruimzicht in Zeddam tussen 2 en 4 uur in de middag. Binnenkort komt de organisatie hier naar de studio van Regio 8 op de zondagochtend een bakkie doen en we gaan het dan uitgebreid over hebben. Twan, goedemorgen en medewerkers. Hierbij willen we Willem Egging feliciteren die gisteren 8 augustus 70 is geworden. Dit wordt aangevraagd door de broer en zussen Egging. Als het kan na 10 uur, nou, volgens mij zitten we ruim. Zou het kunnen met de randfietsen? Leeft de alte Holzmichel nog? Groetjes en de felicitaties van de familie Egging. En Willem natuurlijk ook namens het hele Prima Landenteam de hartelijke groetjes en de felicitaties. En we gaan speciaal voor jullie de Holzmichel draaien. Hier zijn de randfietsen.

Jan Vichten met Leef de Alte Hals Micheldach. Ja, die Hals Michel leeft nog, hoor, inderdaad. Goed, jongens, we gaan verder met onze poes en buurman Skater. Het moet niet gekker worden. Twan, goedemorgen. Graag wel op een plaatje aanvragen voor Coco van den Berg, die vandaag 60 jaar oud is geworden. Aangezien hij al oud is, dan ook maar een oud plaatje aanvragen tussen 10 en 11. Nou, we zitten ietsjes laat. Doe maar de evening staas met onze poes en buurman Skater. Groetje van Monique Engelbarts en Rudy Gengeling.

onze poes en buurmans Kater. Legendarisch nummer toch, hè? Inderdaad, de Evening Star, sorry. Goed, Twan, goedemorgen. En medewerkers, wil je een plaatje draaien voor Marieke Buiting-Godschalk? Marieke wordt woensdag 12 augustus 50 jaar en dat gaat groots gevierd worden. Kan je het liedje draaien, Tot ziens mijn lieve kleine teddybeer? Dat werd toen gezongen door Sandy. Ja, dat willen we nog wel. Als kind zong zij dit luidkeels mee. Dit wordt aangevraagd namens pa en ma Godschalk uit Didam. En als het kan na 10 uur, nou, we zitten ruim op schema, denk ik dan, hè. En we gaan hem ook draaien voor Mariska, Richard ten Haven, Anouk, Marion, Roelofsen, Gert-Jan van Ginkel en Nienke te Braak. De groetjes komen van Fransje.

0: Dat is lang geleden dat we die plaat een keer gedraaid hebben. Ook wel weer hartstikke leuk, toch? Zo is het. Ja, dat is het mooie van dit programma, interactief. De luisteraars die bepalen wat er een beetje gedraaid wordt. Tenminste, ongeveer plusminus, hè? Ja, inderdaad. Twan, goedemorgen. Gisteren, zaterdag, 8 augustus, zijn Lin en Jirte Cornelissen uit Goed Gewoon Ulft 15 jaar geworden. 15 jaar geworden. Wil je een mooi plaatje hiervoor draaien? Aangeboden namens opa en oma aan de Schuttersweg. Natuurlijk komen daar ook de felicitaties vandaan. Groetjes van Lex en José Cornelissen. Twan, goedemorgen. Zou je een plaatje aan willen vragen voor mijn opa Roel Engelbarts, omdat hij 70 is geworden en dat we nog maar vaak samen naar ons clubpie mogen kijken, staat erbij. En dat het clubpie is in dit geval Ajax, heb ik gezien. Groetjes komen van Max. Nou, bij deze dus. Gaan wij de volgende speciaal voor jullie draaien, jongens.
1: Zag er liggen in de zon, bikini, die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand, deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd.

0: Lekker lekker in de zon!
1: Hike en lekker lekker in de zon blijft ook al een leuk plaatje. En een mooie zomerse plaats. En vooral omdat we toch gewoon in de zomer zitten. Hè? Zo is het. Hey, bijna 11:30 geworden. We hebben nog een aantal verzoekjes. Maar eerst heb ik nog even wat een mededelingtje van Natuurtheater Zeddam. Jazeker, de U2 Tribute Band van de Lage Landen. Met de echte sound en één eigen sausje. See it, hear it, I love it, staat erbij. Dat is allemaal Engels. Engels, sorry. Vrijdag 21 augustus om 8 uur staat het Natuurtheater in Zeddam volledig in het teken van de grootste hits van U2. Radio U2 belooft een avond vol energie, herkenning en kippenvelmomenten. Zet je schrap, want deze band komt het theater gegarandeerd op zijn kop zetten. Het gaat allemaal gebeuren. Dus op vrijdagavond 21 augustus aanstaande, s'avonds om 8 uur, Natuurtheater Zeddam. En voor meer informatie kijk even op de site www.natuurtheaterzeddam.nl. Daar kunt u alles op terugvinden. Twan, goedemorgen. We willen graag een lied en een sla in arm om je schouder van Dick van Altena aanvragen voor Trudy en Willy Jansen. We willen ze graag een hart onder de riem steken. Dat namens Hans en Wilma Meijer en ook Hans en Yvonne Ketelaar. Twan, bedankt, staat erbij.
2: Twan van Zee, regio 8.

Jack van Altena hoorde je hier op de radio bij Regio Arte, de Prima Hollandia, de troubadour uit de Betuwe, zeggen we ook wel eens, hè, inderdaad. Hey, je hebt een leuk mailtje binnengekregen van Marieke Wolters. Die zegt het volgende: Twan, goedemorgen. Onder het genot van een bakje koffie genieten we bij de Beumische Troom, zo dat gedraaid kunnen worden. Ja, tuurlijk. En nu de ramen dicht en de gordijnen dicht, houden we het lekker koel en fris binnen. En dan kunnen we vanmiddag weer lekker voetbal kijken en zien wat de clubs allemaal gaan doen. Groetjes dus van Marieke Wolters. En wij hebben nog een verzoekje daarbij. Twan, goedemorgen. We willen graag op zondag 9 augustus de Beumische Troom aanvragen voor alle inwoners van Spijk. Dit weekend is het Spiekse kermis erbij. De groetjes komen u Spiek, onder andere Dik, Jolanda Kelderman en Robbie Jansen, ook trouwe luisteraars van Primalandia. En we wensen jullie natuurlijk een hele fijne Spiekse kermis. Fantastisch weer erbij, dus dat gaat helemaal goed komen.

De geswisters net met de Bohemische Droom. Ja, mooi toch? Goedemorgen, steeds boven de volgende beeld. Graag een plaatje voor onze kameraad Bolinda Heijster. Ze is hoogzwanger, het is hartstikke warm en we denken aan u. Graag een plaatje van Mieke. Ik heb vandaag de zon besteld. Groetjes van alle leden van de carnavalsvereniging de Grensgevallekes uit Mechelen. Jongens, de groeten terug. Fijne zondag en de volgende speciaal voor jullie. En ook in het bijzonder Mieke. Vooral met dat warme weer vult dat gewoon niet met, hè? Inderdaad. Dus nee, niet Mieke, maar Bolinda, moest ik even zeggen. Ja, inderdaad. Bolinda Heijster dus. Heel veel toi, toi, toi met de zwangerschap. En vooral met deze hits is het niet makkelijk.

Marieke. En ik heb vandaag de zon besteld. Nou, dat is wel u gekomen dan, hè? Oh, zo naar buiten kijken. Prachtig weer vandaag. Goed, hoi van de medewerkers. Graag willen we een plaat aanvragen voor onze oudste zonnebloemvrijwilster Henny Zwarts uit Zilvolde. Ze is vorige week zaterdag jarig en is jarig geweest en is 85 geworden. Ja, staat erbij. 85 altijd is Henny van de partij deze bezige bij. Het wordt namens alle vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Zilvolde aangevraagd. Twanne medewerkers, hartelijk dank. Groetjes van Rian. Hoi Twanne medewerkers. Dan nog een plaatje voor Reni Brouw uit Zilvolde. Ze is woensdagjarig en voor Henny Zwarts uit Zilvolde is in augustus jarig. 85 geworden en heeft vorige week zondag een prachtig feest gegeven. Het feest met uitgebreid diner was geweldig. Dank je wel daarvoor. Henny nog bedankt en geweldige groetjes van Rian. En zou het kunnen met de wieldekker Hetsboeben, weil wir Freunden sind. Ah, zeker kan dat. Die twee gezellige dikke mannen, die gaan we nog een keer voorbij laten komen hier in Primalandia. Ja.

Wildekker Herzbuben, bekend van Herzlijn, maar dit keer door Auf geht's. En wir sind Freunden, weil wir Freunden sind. Dat is de originele titel, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Goedemorgen Twan en team, we willen graag een mooi plaatje aanvragen voor Twan, omdat hij iedere zondag toch weer staat om iedereen een mooie ochtend te geven met deze prachtige muziek. We luisteren iedere week met heel veel plezier. Nou, dat doet ons deugd. We doen het ook met liefde en plezier. Het is ook een heel dankbaar programma. Dankjewel daar allemaal voor. Groetjes uit het mooie Mechelen van Benny en Sandra Smeenk. Ja, en dan een opmerkelijk bericht van een zorgelijke boer. En ik kan er mij ook wel iets bij voorstellen, jongens, hoor. Zo wordt het ook allemaal weer een zaak verdraaid. Twan, goedemorgen. Ik hoorde je bericht van de Zeppelin vanmorgen, die metingen verricht. Ja, inderdaad. Een van deze metingen is stikstof dat uitgestoten wordt door de industrie, verkeer en de landbouw. En nu kun je natuurlijk op de klump aanvoelen dat wanneer je gaat meten op een zondagochtend in de bouwvak met een landbouw die op dit moment op volle toeren draait, juist de landbouw en met de stikstof hoog uit gaat komen in dit onderzoek. En zo wordt er een onderzoek gecreëerd dat onze politici in Den Haag goed uitkomt. Vriendelijke groetjes van Boer Lubbers. Boer Lubbers, de groetjes terug. Ik snap het helemaal. Ja, dat zijn toch inderdaad metingen die je toch regelmatig moet doen. En niet zo'n keer op een zondagmorgen, toch? Inderdaad. We gaan voor jullie de nieuwe single draaien van Renier Peters. Hij komt uit Didam. Nooit meer weg.

0: Nooit meer weg.
1: Nee, we gaan hier nooit meer weg, zeker niet. De nieuwe single van René Reinier Peters uit Didam. En hij komt binnenkort naar de studio van Regio 8 om een babbeltje te maken. Het was even moeilijk om hem te vinden, maar ik deed vorige week 1 oproep. En ik kreeg, huppakee, in 1 keer iets van 6 of 7 meldingen met de telefoonnummers van Reinier. We hebben hem inmiddels gesproken en hij komt naar de studio. Aangeschoven, Martijn. Martijn, goedemorgen. Ah, wacht even. Ja, maar moet je al wel even openzetten. Ja, goedemorgen.
2: Nou, Bekt, nou sta ik helemaal open voor je.
1: Nou, daar sta je helemaal open, inderdaad. Hey, de Graafschap gaat weer voetballen vanmiddag. Het seizoen is volgens mij weer geopend. Ik ben niet zo'n goede voetbalman, maar ik heb wel begrepen, het seizoen is weer begonnen. En vanmiddag de wedstrijd, de Graafschap, AZ?
2: Nee, andersom. Het is Helmond Sport tegen de Graafschap. Dus wij hebben iemand naar het mooie Brabant gestuurd.
1: Brabant gestuurd, ja, inderdaad.
2: Ja, Siep is onderweg.
1: Kijk aan, hartstikke mooi.
2: Zal wel zijn.
1: Ik ben benieuwd, wat gaat de Graafschap doen, denk je?
2: Dat is heel leuk. Ik denk in ieder geval voetballen. Als je even naar de voorbereiding kijkt, dan als je sec naar de cijfers kijkt, dan denk je, nou, dat is huilen met de pet op. Want ze hebben eigenlijk in de voorbereiding 1 mooie wedstrijd gewonnen tegen de Griekse ploeg.
1: Ja.
2: De rest allemaal strak verloren. Maar toch hele aardige wedstrijden op de mat. Ik zit even te denken, Utrecht hebben ze ook nog gewonnen volgens mij. Dus alles bij maar. Ze hebben ook bewust een aantal hele zware tegenstanders, met name uit de Eredivisie, uitgekozen voor die oefencampagne. Misschien ook wel met het idee van, van je fouten kun je leren. En zoek zwaardere tegenstanders uit. En dat zijn ook wel de tegenstanders waar ze zich graag mee zouden willen meten.
1: Mm-hmm.
2: Maar de ambitie blijft er natuurlijk. Ze willen heel graag een keertje promoveren. Ja. Maar het wordt niet uitgesproken keihard op dit moment in Doetinchem.
1: Nee.
2: Ergens snap ik dat ook wel. Want 2-3 seizoenen geleden hebben ze dat wel gedaan. Nou, en toen kwam het niet uit. En toen was de Vijverberg te klein.
1: Ja.
2: Vorig seizoen werd het ook niet uitgesproken. En moet je eigenlijk zeggen dat ze gewoon een heel mooi seizoen op de mat hebben gelegd. Maar dat je ook eerlijk moet zijn dat Volendam en Willem II en ADO Den Haag, dat gewoon ook echt wel toppers waren in de keukenkampioendivisie.
1: Ja.
2: Dus ja, weet je, dat je dan niet promoveert is op zich geen schande. Maar ze hadden gewoon een heel leuk team. Het was ook echt een heel hecht team. Dat vond ik ook fantastisch. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de aanloop naar de playoffs had een van de jongens een mooie rap gemaakt. En dat had hij samen met de videoanalist gedaan. En er kwam gewoon iedere speler en ieder staflid kwam erin voorbij in die rap.
1: Ja,
2: dat zegt iets over de teamspirit.
1: Ja.
2: Ja, en dit seizoen toch best wel wat nieuwe jongens erbij. Een aantal jongens vertrokken. Heeft heeft ook aardig wat geld opgeleverd voor de clubkas.
1: Ja.
2: En nu is natuurlijk de vraag, wat gaan ze daarmee doen?
1: Ja.
2: Ga je daarmee een aantal andere toppers aantrekken, zodat je komend seizoen een grotere kans maakt om te promoveren? Of zeg je toch van, nou, we gaan dat geld in de club steken. We gaan voor een lange termijn visie. We gaan de club steviger opbouwen. We gaan met de jongens die we nu hebben proberen die weer op een hoger plan te tillen, zodat we daar ook weer wat geld aan kunnen verdienen. Dus ik ben heel benieuwd wat dit beleid gaat worden en wat dat ook gaat betekenen voor de wedstrijden.
1: Ja.
2: Ja, en voor de wedstrijd van vandaag, ik ben heel benieuwd. De stemming is heel positief als je dat zo in de media leest.
1: Ja, klopt.
2: Dus in dat opzicht denk ik van, prima, leuk.
1: Ja.
2: Maar goed, je hebt een nieuwe trainer die de ploeg natuurlijk al wel door en door kent, omdat hij assistenttrainer is geweest. Je hebt een heleboel nieuwe jongens. Het moet weer een clubje, een team worden. En ik denk dat je dat vandaag voor het echt pas serieus gaat zien.
1: Ja,
2: dus als je dan vraagt, wat verwacht je? Ja. Terwijl ik geen idee.
1: Nee. Je durft ook geen uitslag te geven, denk ik.
2: Nou, voor vandaag wedstrijd. Ja? Als je naar Helmond Sport kijkt, die zijn vorig seizoen maar liefst 18e geworden. Die had alleen MVV en Jong Ajax nog onder zich.
1: Oh ja.
2: Dus dat zijn niet echt hoogvliegers. De Graafschap daarentegen, pittige voorbereiding. Ik heb wel het idee dat die daar toch wel gewoon moeten gaan winnen vandaag.
1: Goed, hartstikke mooi. Martijn, we wachten het af. We gaan zo meteen na 12.
2: Een trainer is geweest. Je hebt een heleboel nieuwe jongens. Het moet weer een clubje, een team worden. En ik denk dat je dat vandaag voor het echt pas serieus gaat zien.
1: Ja,
2: dus als je dan vraagt, wat verwacht je? Ja. Terwijl ik geen idee.
1: Je durft ook geen uitslag te geven, denk ik.
2: Nou, voor vandaag als je naar Helmond Sport kijkt, die zijn vorig seizoen maar liefst 18e geworden. Die had alleen MVV en Jong Ajax nog onder zich.
1: Oh ja.
2: Dus dat zijn niet echt hoogvliegers. De Graafschap daarentegen, pittige voorbereiding. Ik heb wel het idee dat die daar... Dat die dat

live verslag van de Graafschap, jongens. En we wachten met spanning af. Dankjewel. En succes natuurlijk met het programma van middag. Twan, goedemorgen. Graag een nummertje van Bofoy toch. Groetjes van Jeroen en Michelle Hunting vanuit het mooie Zweden. Daar wordt ook geluisterd naar Primalandia. Waar we onze huwelijksreis doorbrengen in de Zweedse stad. In de Zweedse stuurgas zit erbij. Ja, en soms zelfs in een stapelbed. Het moet niet gekker worden. No. Heel veel plezier. Het zal best goed komen daar in Zweden. En leuk dat jullie luisteren naar Primalandia op de stream al daar. Jongens, dat was de laatste. Ik vond het een hartstikke leuke uitzending vanmorgen. Ik wil jullie danken voor het mailen, voor het appen en voor het vele bellen. Annette, zij was de telefoniste vanmorgen. Dankjewel. Robert, dankjewel voor de productie achter de schermen. En natuurlijk ook Sebe, die een paar dingetjes weer ook op Facebook heeft gezet. Volgende week zijn we weer terug, direct naar Sebe's muziekbox. En houd het in de gaten, mocht je een verzoekplaat aan willen vragen, alleen per mail alsjeblieft, twan@regio8.nl. Door de week kunnen we de app niet volgen. En dan zijn we de verzoekjes kwijt. Willen we niet. En dat moeten we ook echt niet willen, inderdaad. Fijne zondag. Veel plezier met de Graafschap vanmiddag. En graag tot de volgende week.

0: Ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op regio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit... meubels die net zo uniek zijn als u. Sofaforyou.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Dit is Regio 8. Sport.
9: Ja, heerlijk. We zijn afgetrapt met 8 sport. De wedstrijd waar het vandaag om gaat, die nog niet. Die begint over een kleine 7,5 minuut in Helmond. Dan hebben we het over Helmond Sport tegen de Graafschap. Maar hier in ieder geval de aftrap al geweest met Sven Dindendaal, Martijn en Bram Berkenveld in de studio. En zo dadelijk Siep Unk vanuit Helmond in het stadion. En bij de Graafschap zijn ze natuurlijk al een tijdje bezig met de voorbereiding. Laten we eens even kijken naar afgelopen week. Want toen werd er op Sportpark Pluimerskamp in Zelhem onder toeziend oog van tientallen supporters getraind en voorbereid op de wedstrijd van vanmiddag. De Doetinchemmers trappen dan hun 8e seizoen op rij in de eerste divisie af met een bezoek aan Helmond Sport.
10: Hier doe je het voor. De voorbereiding is altijd leerzaam en leuk om met elkaar op trainingskamp en zo te gaan, een goede band te creëren. Maar nu gaat het om de knikkers en dat is toch wel het allerleukste om de druk erbij. Dus ja, heel veel zin in.
11: Met welk gevoel reizen jullie af naar Helmond?
12: Nou, wel met een goed gevoel. Ik denk dat we hard werken met elkaar, bepaalde ideeën hebben over hoe we met elkaar willen omgaan. Teamcultuur, bepaalde ideeën hebben over hoe we willen spelen. Nou, daarna zie je dat we best goede stappen zetten. Niet alles gaat nog goed. Dat is ook in de oefenwedstrijden wel gebleken. Maar we zetten goede stappen, dus het gevoel is goed.
10: Ik ben heel benieuwd hoe wij er zelf voor staan, hoe Helmond ervoor staat. Wat er vanavond gaat gebeuren. Dus vanavond even schakelprogramma kijken hoe de andere teams ervoor staan. En dan wordt het een mooi seizoen.
13: Voor Verder de Jong was het in de voorbereiding even schakelen. De aanvallende middenvelder werd gebruikt als spits en lijkt ook zondag deze rol te moeten vervullen tegen Helmond.
10: Ja, ook wel weer leuk. Nieuwe uitdaging. En in de voorbereiding veel gescoord. Dus ik kom veel in de positie om goals te maken en dat is altijd leuk natuurlijk.
11: Verder is de selectie ook relatief jong. Ben jij toch een van de ervaren jongens al aan het worden? Hoe bevalt die rol?
10: Ja, dat is een beetje nieuw. Ik ben normaal gesproken een van de jongste binnen de selectie en nu een van de ervaren jongens. Ook met het aantal wedstrijden die ik al heb gespeeld. Maar ik vind het alleen maar leuk. En we hebben wel een jonge groep, maar wel die gretig is. Dus iedereen is goed met elkaar. En we hebben genoeg leiders binnen de selectie, dus daar maak ik me niet geen druk om.
13: De selectie van de Graafschap is voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd nog niet klaar. Afgelopen week presenteerde de club wel 2 nieuwe aanwinsten. De Duitsers Julian Kania en Jannes Wiekhoff. Beide starten zondag niet.
12: Julian zou kunnen starten, voor Jannes komt dat te vroeg.
11: Hoe is het verder met je selectie? Hoe staat het ervoor?
12: Goed, het ligt eraan vanuit welk perspectief je het bedoelt. Of die gasten fit zijn, zeker. Volgens mij krijgen ze de speelwijze ook steeds beter onder de knie. Als je doelt op Of de selectie nu klaar is? Nou, is het antwoord nee. We zoeken nog versterking.
11: Welke posities zijn dat?
12: We zoeken sowieso aan de buitenkant of erin nog iets. Om maar wat aan te geven. En ik denk dat dat ook wel algemeen bekend is. En ja, daar blijven we doen. We blijven onze zoektocht vervolgen. Ik heb veel contact met Marco en Berry daarover. Het contact is prettig en goed. En we hebben allemaal hetzelfde, de neuzen dezelfde kant op. Dus ik ga er ook vanuit dat we in de komende weken nog wel wat zullen gaan doen.
9: Jorde Verder de Jong en trainer Thomas Duivenvoorde in gesprek met Tim Rondeel.
8: Regio 8.

0: Yannick en Does It Matter? Ja, we staan op het punt om de wedstrijd De Graafschap tegen Helmond Sport af te trappen. In het stadion Siep, is de opstelling al bekend?
1: Ja, zeker is die bekend en die kan ik zeker ook voor jullie gaan opnoemen. Laten we dan beginnen met de thuisspelende ploeg, dat is Helmond Sport wel te verstaan. Die beginnen met doelman Bersen op goal. De viermansverdediging bestaat uit Dekkers, Kochlin, de jonge landheer en linksachter Wassim Lantaki. Helmond Sport speelt in een 4-4-2 opstelling, dus vier middenvelders. Dat zijn van rechts naar links Huiberts, Ludwig, Van der Velde en de IJslander Ingason. En de twee spitsen zijn Chichiro en Bayrami. En dan de opstelling van De Graafschap. Veel nieuwe gezichten, ook een paar oude bekenden. Op doel staat Ties Wiegers, vorig seizoen ook de keeper. Linksachter staat Kaya Simons, die staat daar omdat Levi Schopma nog geblesseerd is. Het centrale duo wordt gevormd door Gijs Bolt, afgelopen zomer overgekomen van FC Emmen, en Joran Hardeman. De rechtsachter positie wordt ingevuld door Jason Meerstad. Speelde vorig seizoen vaker op het middenveld, maar kan zeker ook als rechtsachter uit de voeten. Dan op nummer 6 Clint Leemans, de aanvoerder, 30 jaar, transfervrij overgekomen van NAC Breda en by far de meest ervaren speler van De Graafschap. Hij moet het middenveld samen gaan vormen met Donny Warmerdam, die ook terugkeert op de Vijfberg, en Denzel Eiken. En dan de buitenspelers zijn Ahmeti en Kaninda. En in de spits, en dat is al een interessante, want het is eigenlijk een aanvallende middenvelder, Fedde de Jong. Dus dat is hoe de mannen van Thomas Duivenvoorde aan het nieuwe seizoen gaan beginnen.
0: Ja, ja, en de wedstrijd die staat natuurlijk op het punt om te beginnen. Wat verwacht je ervan? Wat verwacht je van De Graafschap? Want er hoopt natuurlijk nieuwe spelers in het team. Wat verwacht je daarvan?
1: Veel nieuwe spelers beginnen nog op de bank. Niet iedereen is fit. Julian Kania, de nieuwe spits, overgekomen van Arminia Bielefeld, zou kunnen starten, zei Thomas Duivenvoorde vrijdag na de laatste training. Alleen hij kiest toch nog voor Fedde de Jong. Overigens hebben ze Jannes Wiekhoff gehaald van Heracles, wat een uitstekende versterking is, lijkt mij. Maar hij is nog niet fit genoeg om te beginnen. En verder zijn er veel nieuwe gezichten, maar ook twee oude bekenden op het middenveld, Donny Warmerdam en Clint Leemans. En daar verwacht ik het meeste van. Ondertussen rolt de bal op de nieuwe Braak. Het is maar liefst 2630 dagen nadat De Graafschap gedegradeerd is. 7 jaar, 2 maanden en 12 dagen. Dit seizoen zou het dan toch echt moeten gebeuren. En de eerste hoorde is Helmond Sport. En dat moet helaas gebeuren zonder uitsupporters. Dat is natuurlijk altijd vervelend. De Graafschap heeft die straf gekregen na de wedstrijden in de play-offs tegen Almere City, waar er herhaaldelijk vuurwerk werd afgestoken. Zo concludeerde de KNVB. Daarnaast krijgt de Graafschap ook nog eens €7500 boete. Dat is natuurlijk geen lekkere seizoenstart. Maar volgende week staat Jong AZ op het programma. En dan mogen de mensen weer massaal naar de Vijfberg. Ondertussen rolt de bal, dus de eerste minuut is verstreken. En de Graafschap zoekt gelijk de aanval. Die mondde helaas tot niks uit. Kaninda, de rechtsbuiten, werd gezocht, maar niet gevonden. Dus rolde de bal over de zijlijn. En is het doelman Bergse, die voor een lange bal kiest vanaf naar de spits. Die wordt niet gevonden. Gijs Polk zit daartussen. Joran Hardeman, jongen uit de eigen jeugd dus. Lang geblesseerd geweest. Kwam vorig seizoen tot 6 wedstrijden uiteindelijk in het blauw-wit van de Graafschap. En nu dus in de basis. De Graafschap speelt vandaag overigens niet in het blauw-wit. Ze spelen in het nieuwe uitenu. Dat is donkerblauw met iets minder donkerblauwe mouwen. En op dat shirt is een volledige zebraprint te zien. Wat natuurlijk een vette knipoog is naar het de geuzennaam. De zebra's in het blauwe wit. Dat komt van het nummer op gewijde grond van normaal. Ik vind het zelf een prachtig shirt. Ik heb hem mezelf in de kast liggen. Ik ben benieuwd wat jullie in de studio van het nieuwe uitshirt vinden.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik het ook wel fraai uit vind zien. Al moet ik zeggen, ik vond destijds ook dat groene met de Achterhoekse vlag, dat vond ik ook wel geweldig.
0: Die vond ik heel gaaf ook.
2: Ja, ja. Die van vorig jaar, van vorig seizoen, ja, moet ik eerlijk zijn, een beetje saaitjes. Maar dit mag er toch ook wel bij wezen, hoor. En ik zit even te kijken, ja, ik zit gewoon in een lichtblauw polootje zonder enige opdruk. Maar Bram, die zit hier naast me, die zit in het thuistenu. Dus kun je vertellen hoe het eruit ziet? Of zeg je van nou, vertel eens.
3: Het is wel mooi.
2: Ja? Oké, okay, ja. Nou, het nieuwe thuistenu is in ieder geval mooi. Nieuwe uitenu ziet er ook op hard uit. Ja, jij zit eigenlijk gewoon in het wit, hè? We missen het blauw nog. Jij blauwe ogen heb je, dus we zijn er.
0: Precies, ja. Ik heb in ieder geval iets blauws meegenomen. Nee, ik vind het eigenlijk... Ja, ik hou wel van dat donkerblauwe op zich. Het is wat anders wat jij zegt. Dat groene vond ik ook wel tof, hè? Met de Achterhoekse vlag, daar heb je toch echt het gevoel van de Achterhoek. Maar ja, ik moet zeggen, dit ziet er wel gelikt uit.
2: Ja, precies. Nou, het nieuwe thuisshirt wat Bram nu aan heeft, dat hebben we pas, hoor. Hij was gisteren jarig en dat heeft hij voor zijn verjaardag gekregen. Maar in de kraag, daar zit ook die Achterhoekse vlag weer verwerkt. Dus ze zitten er echt vol met allerlei mooie details. Dus, maar dat uitshirt moet ik nog even gaan bekijken. Dat ga jij straks van dichtbij zien als je gaat interviewen, Siep. Ondertussen ben ik al benieuwd of zich al een beetje of zich al een beeld vormt hier in die wedstrijd.
1: Nou ja, Helmond Sport doelman Bergs had de bal en de Graafschap zet gelijk hoog druk. Dat valt op, waardoor Bergs eigenlijk wordt geforceerd om de lange bal te spelen. Dat is natuurlijk wel een beeld dat we graag willen zien. En hij zoekt dan een van die spitsen, Chichero en Bayrami. Bayrami is een boomlange spits, maar die wint zijn duels tot nu toe niet. Hardeman zat er nu twee keer goed tussen. En dat is misschien wel even goed om te kijken naar de voorbereiding van beide teams. Beide teams geen uitstekende voorbereiding. Ik noemde het net in de voorbeschouwing al eventjes. De Graafschap won knap van het Griekse Kivisia en van FC Utrecht. Maar zag de rest van de oefenwedstrijden tegen Heerenveen, AEK Athene, Telstar verloren gaan. En tot slot de generale repetitie. Werd ook met 1-5 van Excelsior verloren. Doelpuntenmaker aan de Doetinchemse zijde was Milan Smits. Het is natuurlijk geen schande om van Excelsior te verliezen. Dat zagen we afgelopen vrijdag. Cambuur ging ook even lelijk onderuit in de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar de voorbereiding van de Graafschap is niet fantastisch. Maar je weet wat ze zeggen over een slechte generale. Misschien komt dat hier tot uiting als Kaya Simons tot een schot kan komen. Maar dat schot wordt geblokt en kan Helmond Sport er in de uitbraak uit. Even kijken, dit is nummer 19 aan de bal. Dat is de IJslander Ingason. Lange bal van Lanter. Die zoekt Bayrami. Bayrami 1-1 met Ties Wiegers. Maar die is eerder bij de bal en kan hem dus uiteindelijk gemakkelijk ophalen. Eerste wapenfeitje van de wedstrijd komt van de Graafschap met een schot van Kaya Simons. Die werd geblokt. En kort daarna volgde het eerste speldeprikje van Helmond Sport dat eruit de uitstoot bijna gevaarlijk kon worden. En nu is het inmiddels weer de Graafschap aan de bal. Donny Warmerdam vindt hier Kaya Simons, die dus speelt. Omdat Levi Schoppema, de linksachter, geboren Doetinchemmer, nog kampt met de blessure. Overigens liep Schoppema net voorbij. Dat deed hij samen met Roan Besselink en Keanu Quint. Keanu Quint raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Heerenveen. Wanneer hij terug zal komen is nog niet helemaal duidelijk, maar ik vrees dat het eerder maanden dan weken gaan worden. En Roan Besselink is geschorst. Die pakt in de laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen een rode kaart tegen Almere City. Omdat hij naar eigen zeggen even alle frustratie van het hele seizoen eruit gooide. En met een lelijke charge, zoals dat heet, kreeg hij de rode print. En daardoor is hij nu geschorst. Graafschap ondertussen in de aanval. Wordt gezocht, of Verder de Jong, de gelegenheidsspits, wordt gezocht. Vorig seizoen speelde hij natuurlijk op de nummer 10 positie. En in de voorbereiding mocht hij het al in de spits proberen. Scoorde twee keer tegen Utrecht in die knappe 2-1 overwinning. En krijgt dus nu ook de voorkeur boven Julian Kania, de nieuwe spits. Leuk feitje van hem, de Duitser. Hij is overgekomen van Arminia Bielefeld. En hij scoorde 2 jaar geleden nog in de DFB-pokaalfinale. De DFB-pokaal is de Duitse equivalent van de KNVB-beker. En hij mocht erin scoren. Het was helaas niet genoeg voor hem en voor Arminia Bielefeld om de trofee te winnen. Stuttgart was met 2-4 te sterk. Maar het is toch mooi om te zeggen dat de spits van de Graafschap in de Duitse bekerfinale heeft gescoord. Dat kan lang niet iedereen zeggen. Ondertussen zijn er 6 minuten precies gespeeld. Is het Helmond Sport dat diep op de eigen helft een inworp heeft. En we zien het weer. Kanina zet hoogdruk op Bergsen. Die nu toch niet voor de lange bal kiest, maar de bal verplaatst naar rechtsachter Dekkers. Die uit de jeugd van Jong AZ komt. Die wordt dan wel weer onder druk gezet door linksbuiten Achmeti. Het eigen jeugd van de Graafschap. En wou ik zeggen, is Helmond hier de bal kwijt. Maar dit doet Bayrami ontzettend goed. Kan hij misschien voor de goal komen met een voorzet. En die voorzet komt er wel, maar is niet goed. Kan zijn collega spits Chichero niet in stelling brengen. En dus is de bal veilig in handen bij Ties Wiegers. Die overigens een beetje haast moet maken met of het wegtrappen of het loslaten van die bal. Hij kiest voor dat laatste. De nieuwe regel is natuurlijk wat we afgelopen WK ook zagen. Dat de bal maar 8 seizoenen in de handen gehouden mag worden. En mocht Wiegers dat doen, mocht hij hem langer dan 8 seconden in zijn handen houden, dan volgt er een hoekschop voor de tegenpartij. En dat is natuurlijk niet top. Houdt het tempo wel lekker in de wedstrijd. Dat is nu ook het geval. Clint Leemans, die de nieuwe aanvoerder, probeert de bal te verleggen naar linksbuiten Achmeti. Maar daar zit Mees Dekkers goed tussen, de rechtsachter van Helmond Sport. Helmond was in balbezit, maar het komt er moeilijk uit. Fel druk wordt er gezet, onder andere door Denzel Eiken, hier de middenvelder. Geboren Amsterdam, maar voelt zich thuis in de Achterhoek. Is overigens het neefje van Ryan en Denzel Gravenberg. Dus dat er voetbal in die familie zit, dat kun je wel stellen. Waar ook voetbal in zit is misschien deze aanval. Kaya Simons, daar begint het al vaker deze wedstrijd. Zoekt hier de aanval, doet dat met Achmeti, kan er zelf overheen. 1-2, Warmerdam is bij zich voor de combinatie, dat lukt. Dat ziet er goed uit. Dan is Eiken in de 16 en Kanina. Is de voorzet goed en wordt hij uiteindelijk geblokt. En volgt er een inworp voor de superboeren. Maar hij gaat blijkbaar via de Graafschapbeen over de zijlijn. En dus mag Helmond Sport gaan ingooien. Dat gaat het dus doen aan de rechterkant van het veld met Mees Dekkers, die zijn centrale verdediger Koklin vindt. En die komt met een lange bal, maar die verdwijnt echt in het luchtledige. Zo zijn de eerste 8 minuten verstreken. Beide teams nog niet echt hele grote kansen. 2 speldenprikjes. De Graafschap vanuit de schot van de tweede lijn van Kaya Simons en Helmond Sport uit diezelfde tegenaanval. is het de Graafschap dat nu in balbezit is met het centrale duo Gijs Bolk en Joran Hardeman. Die vindt Jason Meerstad en die probeert Kaninda te vinden, maar die wordt niet gevonden. Helmond Sport is weer in balbezit. Goed druk gezet door Verde de Jong, maar daar wordt Van der Velde, Xander Van der Velde, die voetbalt zich daar knap uit. Dat is een goed staaltje voetbal wat Helmond Sport hier laat zien. Dit is Ingason, de IJslander, heeft ruimte voor een schot. Het gaat naar links via Chicharoy. Die vindt een medespeler. Ik geloof dat Huiberts is. En dat betekent dat Helmond Sport na iets meer dan 8 minuten op een 1-0 voorsprong staat. Absoluut geen lekker begin van de superboeren. Dat Helmond Sport hoog onder druk probeert te zetten. Maar dat via Xander van der Velde zich daar knap onder uitvoetbalt. En Xander van der Velde verlegt het spel naar de IJslander Ingason. Die vond Chicharo en die vond Huiberts. En dus 1-0 voor de Kattenmeppers. Geen lekker begin voor de superboeren. Helaas.
2: Nee, inderdaad. Ik zie wel die bewuste speler van Helmond Sport keurig voor zijn man komen, hoor. Dus dat doet hij fantastisch. Mooie aanval van de Helmonders. Maar ja, pijnlijk voor de Graafschap. En dit was ook wel een beetje wat volgens mij aangekondigd was. De Graafschap wil attractief voetbal gaan spelen. Avontuurlijk voetbal spelen. En dat betekent dat je risico's op moet gaan lopen achterin. Ja, en dan kun je hem dus inderdaad aan de oren krijgen. Dat is eigenlijk precies wat hier gebeurt. En wat er volgens mij in de voorbereiding ook een aantal keren gebeurd is. Ja, in dit geval, waar we zitten het in de herhaling even terug te kijken. De voorzet komt inderdaad vanaf de linkerzijde van het veld. En de spits van de Graafschap die komt keurig voor zijn man. Die met een soort snoekduik neemt hij die bal op zijn voorhoofd. En kopt hij hem langs Ties Wiegers. En ja, dit...
0: Een beetje een Van Persie-actie kunnen we wel zeggen. Daar kan de keeper ook niks mee. De keeper die stond daar in het doel, die was machteloos.
2: Ja, inderdaad. Nou, een fraaie aanval kun je ook helemaal niks van zeggen, hoor. Maar goed, dit is een van de risico's die je loopt. Wat je dan wel gelijk bij de Graafschap ziet, is dat de handen in de lucht gaan. En potverdikken, maar waarom gebeurt ons dit? Dat is een beetje de blikken die je ziet in de ogen van die spelers. Maar goed, dat betekent de rugrechten voor de superboeren. En ja, je zou zeggen, ze hebben de kwaliteiten. Maar ik ben eerlijk gezegd een beetje bang in het begin van het seizoen. En dat hebben we vaker gezien in aanvangsfases van een seizoen. Dat de ploeg eerst nog op elkaar ingespeeld moet worden. En dit is ook wel zo'n gevalletje daarvan, volgens mij, als ik het zo bekeek.
0: Ja, en Siep zei het al, je hebt natuurlijk ook geen uitsupporters mee. Dat helpt ook niet mee, natuurlijk.
2: Nee, dus in dat opzicht zouden we zeggen, als u nog steunbetuigingen heeft voor de superboeren, laat dat even weten via de app. Wij kunnen ze niet helemaal letterlijk overbrengen, maar als Siep hard genoeg schreeuwt, dan kunnen wij het citeren en dan horen de jongens op het veld het misschien ook nog. En als u toch aan het appen bent door onze studio, misschien ook wel even aardig om te bedenken van, goh, wat denkt u ervan voor de Graafschap? Wat wordt de eindpositie? Wordt het bij de eerste twee? Wordt het de play-offs? Of wordt het gewoon een zeepert van het seizoen? Dat laatste hopen we niet. Maar laat het even weten via de app als u een leuke melding heeft over de superboeren. Leuke verwachtingen.
0: 0647-470022. Inmiddels rolt de bal weer hopelijk richting het doel van Helmond, Siep.
1: Ja, nou, de Graafschap kwam al bijna weer op gelijke stand. Het ging bijna mis in de opbouw van Helmond Sport. Bergsen die schoot de bal tegen linksbuiten van de Graafschap Achmeti aan, die hoog druk zette. En via zijn rug karameleerde de bal bijna in het net. Helaas voor de Graafschap ging het net goed voor Helmond. Het feit is dus dat het nog na 11,5 minuut 1-0 staat voor de thuisploeg. Doelpunt te maken overigens van Helmond Sport is Dean Huiberts. En die weet als geen ander hoe het is om een goed seizoen in de keukenkampioen-divisie te draaien. Promoveerde in 2023 met PEC Zwolle als tweede. Fantastische voetballer en is nu na een avontuur in het buitenland terug bij Helmond Sport in de keukenkampioen-divisie. En hij verschalkte dus Ties Wiegers, die vorig seizoen ook alle wedstrijden speelde. 6 keer zijn goal schoonhield en dat is dus iets wat hem vandaag niet gaat lukken. Doelman raakte overigens nog licht geblesseerd in de 7-2 verloren oefenwedstrijd tegen SC Heerenveen, maar is gelukkig op tijd fit. Dat kunnen we niet zeggen over Keanu Quint. Hij raakte in diezelfde wedstrijd geblesseerd en is er nog uit. Maar gelukkig is daar ook Julian Kania op de bank en Verde de Jong, die net ook al even werd gezocht, in de spits. Hij zoekt hier de combinatie met Clint Leemans. Die aanname is niet goed en dus is daar de overname van Ludwig, de nummer 6 van Helmond Sport. Gelijke grote passen naar voren. Jong talent overigens, die Ludwig, goede voetballer. Hier is Chicharo van links weer, de man die net ook de voorzet gaf. Die moet nu een tikje terug, daar staat Xander van der Velde. En je ziet wel dat Helmond kansen ziet in de aanval, want ondanks dat het wat hoger op de helft van de Graafschap staat, wil het gewoon niet terugspelen. En de Graafschap heeft daar wel moeite mee. Joran Hardeman stapt nu in, moet een overtreding maken, maar er was voordeel gegeven door de scheidsrechter. Wou ik zeggen, waar het niet dat hij alsnog fluit voor een overtreding van Joran Hardeman. En dus mag Helmond Sport een vrije trap nemen. Ik denk op zo'n meter of 25, 30 verwijderd van het doel van de Graafschap. De scheidsrechter van vandaag is overigens Wouter Wiersma, een mooie allitererende naam. En hij wordt geassisteerd door Kevin Wever en Laurens Maas. Dat is dus de arbitrage van vandaag niet allemaal maar in goede banen moeten gaan leiden. En tot nu toe is daar nog niks op aan te merken. Vrije trap is kort genomen door Dina Huibits, de doelpuntenmaker dus van Helmond Sport. Alleen de scheidsrechter oordeelt dat hij te vroeg is genomen. Dus mag hij het nog een keertje proberen. 13,5 minuut gespeeld, nog steeds 1-0 voor de Kattenwerpers. En laten we hopen dat ze hier niet de voorsprong kunnen verdubbelen. Het eenmansmuurtje bestaande uit Nathan Kaninda, die moet dat gaan voorkomen. Ondertussen loopt de vrije trap wat vertraging op. Dat is omdat Bayrami en Donny Warmerdam het lichtelijk aan de stok hebben. Niks om over naar huis te schrijven. Ze duwen en ze trekken wat en de scheidsrechter is er erg fel op. Voorzet richting de tweede paal. Die kan weg worden gekopt door Verder de Jong. Maar die kiest ervoor om de bal te laten schieten. En dus rolt die bal achter de zijlijn van Ties Wiegers. Goede keuze van de gelegenheidsspits Verder de Jong om de bal te laten rollen. En dus een doeltrap voor de Graafschap. En net als vorig jaar zien we een bekend patroon dat de centrale verdedigers heel laag staan. Dat het voetbal gelijk daar kan beginnen. Het centrale duo wordt dus vandaag gevormd door Joran Hardeman. En op links Gijs Bolk, die transfervrij over is gekomen van FC Emmen afgelopen seizoen. Speelde daar zo'n 30 wedstrijden en deed het daar naar behoren. En heeft dus een mooie transfer naar de Superboeren verdiend. Opbouw van de Graafschap gaat goed. Dit is Kaya Simons aan de linkerkant van het veld. Probeert zijn tegenstander Xander van der Velde te passeren. Dat lukt niet. Donny Warmerdam is daar om de bal op te vangen. En vindt Kaya Simons weer. Die vindt Achmeti. Kaya Simons dendert er dan weer overheen. Dat is iets wat we al vaker zien in deze wedstrijd. En Donny Warmerdam staat er dan altijd weer terug achter om de bal op te vangen en een nieuwe aanval te zoeken. Dat lukt hij niet. Sterker nog, hij komt echt met een ziekenhuisbal op Joran Hardeman. Daardoor kan Bayrami overnemen. Is het 3-1 voor hem. Want als ze snel zijn, Bayrami heeft Chicharo bij zich aan de rechterkant. Die vindt hij ook. Chicharo 1-1 met Ties Wiegers en die schiet de bal op de lat. Hier komt de Superboeren echt ontzettend goed weg. Hele slordige opbouw van Donny Warmerdam. Die geeft de bal eigenlijk zo weg. Bayrami, de spits, houdt dan het overzicht. En vindt zijn collega spits Chicharo die de bal op de lat en niet tegen de touw aanschiet. Hier komt de Graafschap goed weg. Want feit is dat het al na een kwartier spelen zomaar 2-0 voor Helmond Sport had kunnen zijn. Absoluut geen vrij begin voor de Superboeren. Hier is Bayrami die gezocht wordt. Joran Hardeman kopt hem ondertussen weg. Jason Meerstad. Er is weinig beweging ook voorin. En Helmond Sport is nu flink druk aan het zetten. Gelukkig is er altijd Clint Leemans, de ontzettend goede en ervaren voetballer. De enige dertiger bij de Graafschap. Vorig jaar was dat Reuven Niemeyer. Die is natuurlijk transfervrij vertrokken naar FC Volendam. En dus is Clint Leemans zijn vervanger en dus de aanvoerder. Hier gaat het wederom mis bij Warmerdam in de opbouw. Nu kan de rechtsachter met de voorzet komen richting de tweede paal. Maar daar zit Ties Wiegers goed tussen. Maar de Graafschap heeft het ontzettend moeilijk in het eerste kwartier tegen Helmond Sport. Het piept en het kraakt achterin. En je zou, als er een goal moet vallen, eerder zeggen dat dat de verdubbeling van de voorsprong wordt van Helmond Sport dan de gelijkmaker van de Graafschap. Hoe kijken jullie daarnaar in de studio, mannen?
2: Nou ja, ik maak me om te beginnen een beetje zorgen om Donny Warmerdam. Want we kennen die gozer. En hij is bloedfanatiek en keiharde werker. Maar op dit moment zien we, want hij wordt af en toe wordt even op hem ingezoomd door de collega's van ESPN, waar we zitten mee te kijken in de studio, dan zie je de frustratie van zijn gezicht afspatten. En hij heeft het ook regelmatig aan de stok met zijn tegenstanders. Ik hoop niet dat hij zo dadelijk tegen een kaart aanloopt. Maar dat risico loopt hij op dit moment wel. En inderdaad, je ziet dat de Graafschap gewoon risico's neemt. Moeten ze natuurlijk ook wel. Ik weet nog niet welke kant het kwartje op zal gaan vallen.
0: En jij zei ook al in de voorbeschouwing even dat de Graafschap heeft heel veel spelers verkocht. Goed voor de kast natuurlijk, maar dat zorgt er wel voor dat het de teamspirit opnieuw een beetje moet gaan vloeien daar in de groep natuurlijk.
2: Klopt, want ze hebben echt een ontzettend leuke groep gehad vorig seizoen. Ook een hele leuke groepspapa moet ik zeggen hoor. Want Marinus Dijkhuizen was wat dat betreft echt gewoon zo'n ploegvader. Die ook regelmatig maximaal inzette op de teamspirit. Dus gewoon een middagje padellen, een keertje middagje niet trainen, maar met z'n allen een zwembad in of zo. Nou ja, dat werpt uiteindelijk wel zijn vrucht af. Voorbeeld wat ik straks noemde was bijvoorbeeld die rap die Verder de Jong had gemaakt samen met de videoanalist van de Graafschap. Nou ja, dat doet iets met een team. Je hebt gewoon mensen nodig die de randmentaliteit hebben, maar die ook bereid zijn om keihard voor elkaar te werken. En dan moet je met deze speelwijze, zul je dat wel moeten.
0: Ja, ja. En Erik die komt ook nog met een hele goeie trouwens. Hij zegt rustig, kump, goed allemaal. Goed Erik uit Varsseveld. Nou, of het goed komt, dat hopen we dan maar, Siep. Ik hoop dat de Graafschap daar even wat extra benen bij gaan zetten. En in ieder geval nog die gelijk maken deze 30 minuten, 25 minuten wat ze nog hebben deze helft gaan doen. Gaan maken, moet ik zeggen.
1: Ja, en dat het allemaal goed komt, dat heeft Erik uit Varsseveld helemaal goed gezien. Hierna zijn er natuurlijk ook nog 37 wedstrijden te spelen. Dus in het ergste geval vandaag is er nog niks aan de hand. Op komt hij overigens net wel met de schrik vrij, want Chicharo die gaf de bal aan Dien Huibes, die heel erg veel ruimte kreeg voor een schot en de bal net naast het goal van Ties Wiegers plaatste. Dus de grote kansen zijn echt absoluut voor Helmond Sport. En Gaas mag eigenlijk van geluk spreken dat het hier nog maar met 1-0 achter staat. En dat is natuurlijk niet lekker om te zeggen tegen de ploeg die vorig jaar als 18e eindigde in de keukenkampioendivisie. Gaas was natuurlijk vorig jaar 4e en Helmond had alleen maar, ik geloof, Top Os en Jong Ajax onder zich. Ja. Ondanks dat de selectie misschien nog niet helemaal klaar is van de Graafschap, moeten ze een wedstrijd zoals deze wel altijd winnen, mochten ze de play-offs halen of direct naar de Eredivisie willen promoveren. Donny Warmerdam overigens, nu aan de bal, speelde dus al eerder bij de Graafschap. Kan ik zo meer over vertellen, maar hier is eerst Jason Meerstad aan de rechterkant van het veld. Die vindt hier verder de Jong. De bal blijft hangen voor Achmeti, die kopt de bal tussen de palen. Alleen daar staat ook de doelman Bersen goed gepositioneerd en dan kan die bal oprapen. Maar het is fijn om even te zien dat er na 19 minuten eindelijk weer eens even een kansje voor de Graafschap is. Ook al zijn de kansen van Helmond Sport groter, is het toch fijn om de Graafschap even in de aanval te zien. Dan Donny Warmerdam. Speelde dus al eerder voor de Graafschap. Komt uit de jeugd van Ajax, waar hij 82 wedstrijden voor Jong Ajax in de keukenkampioendivisie speelde. En tussen 2023 en 2025 speelde hij 80 wedstrijden voor de Superboeren. Vertrok toen transfervrij naar het Indonesische Psim Yogyakarta. Vergeef me als ik dat niet helemaal vlekkeloos uitspreek. Maar daar hebben ze hem afgelopen zomer ook weer transfervrij opgepikt. En hij scoorde in totaal 9 goals voor de Graafschap. Laten we hopen dat hij zo snel mogelijk zijn 10e kan binnenprikken voor de blauw-witte. Die dus vandaag in het donkerblauw spelen. Hier is Jason Meerstad aan de bal. De gelegenheid rechtsachter. Speelde vorig seizoen vaker als middenvelder. Maar kan ook uitstekend als rechtsachter te voeten uit. Hij verplaatst de bal naar de linkerkant van het veld. Daar staat Achmeti. Clint Leemans haalt de bal op. Zou eens kunnen gaan voor een schot, maar kiest voor de voorzet. Achmeti mag die uiteindelijk gaan doen. Goeie voorzet hoor. Daar wordt Caninda gevonden, de Fransman. En die kopt de bal maar net over het goal van Bergsen. De Graafschap begint weer even het heft in eigen handen te nemen. Dat is een mooie kans. Kwam van het hoofd van Caninda, de Fransman. Geboren in het Franse Bondy, dus een buitenwijk van Parijs. En dat is een echte voetbalfabriek. Onder andere William Saliba, Kolo Muani en Kylian Mbappé zijn daar ook geboren. En dus ook Nathan Caninda. Vorig jaar natuurlijk ook al speler voor de Graafschap. Was toen goed in 20 wedstrijden voor 3 goals en 3 assists. Ondertussen is het Helmond Sport dat de doeltrap neemt. Heeft daar geen haast bij. En dus levert dat een klein beetje frustratie op bij de Graafschapspelers. Feit is natuurlijk dat die bal snel genomen moet worden. Dat Helmond Sport anders gewoon een hoekschop onder oren krijgt. Dus dat heeft de arbiter ook goed in handen. Hier is Xander van der Velde met een goede voorzet op Bayrami. Net een tikje te hard. En dus heeft Jason Meerstad de gelegenheid om die bal weg te rossen. Die bal had naar Caninda gemoeten, maar daar staat er niet. En dus is daar de overname van Lantaki, de linksachter van Helmond Sport. Marokkaans jeugd international. Hij bouwt de aanval verder op, maar die mond tot niks uit. En dus komt de bal bij Ties Wiegers, die wel onder druk wordt gezet door Chicharo, die spits. Dus moet Ties Wiegers de bal snel wegwerken en vindt daardoor geen medespeler. En hier wordt uitstekend verdedigd door Helmond Sport. Ik geloof dat het Dekkers is die de bal afsnoepte van Achmeti. Kosovaars jeugd international en linksbuiten van de Graafschap. En dus is het Helmond Sport dat weer in balbezit is. Hier probeert linksachter Lantaki de spits bij Rami te vinden, maar die wordt niet gevonden. Hardeman zit daartussen, vindt Clint Leemans. En dus heel even rust aan de bal bij de Graafschap, die nu bij Ties Wiegers is. Verplaatst de bal naar de linkerkant van het veld. Gijs Bolk, overgekomen van FC Emmen dus. 21,5 minuut gespeeld op de Nieuwe Braak. De Nieuwe Braak omdat dat stadion vorig jaar pas werd geopend. 7 maart 2025 werd hier de eerste wedstrijd gespeeld. Toen won Helmond Sport met 4-0 van MVV. En nu kijkt het dus naar een 1-0 voorsprong op. Hardeman nu aan de bal, vindt Ties Wiegers. En ja, wat vinden jullie ervan in het mooie Ulft?
2: Ik weet het eerlijk gezegd nog eventjes niet. Ik hoop eigenlijk dat de Graafschap gewoon de rug kan rechten en ze dadelijk helemaal Sport door de knieën kan krijgen. Want ja, wat jij straks al vermeldde, ze waren nou niet echt de grootste hoofdvlieger het vorige seizoen in de keukenkampioendivisie. En volgens mij is er in dat team niet zo gek veel veranderd. Dus ja, dan zou je toch zeggen, dan moet je als superboeren die destijds vierde zijn geworden, zou je ze toch een paar flinke draai om de oren moeten kunnen geven. Het is trouwens ook wel leuk om te zien hoor. We zitten ook eventjes mee te kijken en dan zien we onder andere dat nieuwe stadion. Maar het lijkt niet eens helemaal uitverkocht hè. Natuurlijk de uittribune niet, maar ook de thuisvakken zitten niet helemaal vol. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat heb je helemaal goed gezien, Martijn. Maar het is natuurlijk ook zomertijd. Veel mensen zullen nog op vakantie zijn. Ondertussen is hier Denzel Eiken 1-op-1 met de keeper. Wordt lichtelijk vastgehouden. Krijgt het wel niet helemaal onder controle. Maar hij wordt zo lichtelijk vastgehouden dat de scheidsrechter Wouter Wiersma die bal hiervoor niet op de stip gaat leggen. Dus helaas voor Denzel Eiken, die nog nooit scoorde voor de Graafschap, had hij misschien zijn eerste goal voor de Superboeren kunnen maken. Maar hij kreeg de bal dus niet helemaal onder controle. En dus kon Coughlin op een juiste manier ingrijpen. Geen vrije trap.
2: Denzel Eiken heeft trouwens volgens mij in de voorbereiding wel een paar keer gescoord, staat maar bij, toch?
1: Ja, maar niet in een officieel duel.
2: Nee, precies.
1: Hij wacht nog op zijn officiële eerste goal. Maar inderdaad, in de voorbereiding... heeft hij er wel een paar geprikt. Dan zien we iets wat we het afgelopen WK natuurlijk ook veel zagen. Een drinkpauze, 23,5 minuut gespeeld. Het is natuurlijk ook lekker weer. Het is 28 graden in Helmond en dat kan vandaag nog uitlopen tot 31. De bal ligt dus even stil in de nieuwe braak. En dan lijkt het mij een uitstekend moment voor een muzikale onderbreking. Wat jullie?
0: Helemaal perfect, toch? Hey, spreek weer zo weer.

0: Lekker hoor, Regio 8, 8 Sport, Dire Straits en Twisting by the Pool. Ja, laten we het toch nog even hebben over die drinkpauze. Want op het WK natuurlijk ook ontzettend veel drinkpauzes gehad. Elke 20, 25 minuten. Wat vind jij er eigenlijk van? Want als het 20 graden is, hoezo heb je dan een drinkpauze nodig? Kijk, nu is het warm, dus nu snap ik het.
1: Ja.
0: Maar op het WK had je ook dagen van 22 graden. Waarom zou je dan een drinkpauze doen, vraag ik me af.
1: Ja, precies. Maar ja, daar valt dan waarschijnlijk weer qua televisie niet op te plannen. Dat je afhankelijk bent van het weer. Ja. Dus ja, die snap ik dan wel. Maar het wordt wel... Toen op het WK werd het maximaal commercieel uitgemolken natuurlijk. En ja. Ik vraag me af hoe dat dan hier in Nederland is. Want afgelopen week, eergisteren, dan ben ik me even kwijt. Maar in ieder geval bij Dordrecht tegen Jong Ajax, daar was het 15 graden en lasten ze een drinkpauze in. Ja.
0: Ja.
1: Kijk, andere pauzes waar ik bijvoorbeeld heel veel respect voor heb, is de break voor de moslims.
0: Ja.
1: Op het moment dat de zon ondergaat, dat ze even de kans krijgen om wat te eten en te drinken en op krachten te komen om dan die wet. Dat heb ik ontzettend veel respect voor. Maar de drinkpauze, ja, het moet een beetje contextgebonden zijn naar mijn idee. Ja, alleen als je dan ook met televisierechten zit, dan gaat dat elkaar weer bijten. Dus ik snap de problematiek wel, maar...
0: Ik denk dat het ook een stukje commerciële instelling is. De voetbal kost geld. Ik denk dat het commerciële redenen heeft dat ze een drinkpauze ook bij 15 graden inlassen.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, het zal. In dit geval verwacht ik dat de drinkpauze wel nodig was. Het was smerig warm. Ik weet niet hoe het bij jou is, Siep. Want zit jij vol in de zon of valt het mee?
2: Nou, ik zit in de schaduw, maar het is wel benauwd in het zuiden hier, in Helmond. Waar de bal overigens weer rolt. Dat was natuurlijk het mooie aan een drinkpauze, dat hij weer voorbij is en dat de bal weer rolt. Donny Warmerdam was overigens net dichtbij zijn tiende voor de Graafschap. Plaatste de bal van dichtbij net naast het goal van doelman Bergsen van Helmond Sport. Waar het niet dat hij ook nog eens buitenspel stond. Dus mocht die bal binnen de touwen of tegen de touwen zijn gegaan, dan was het hele feest niet doorgegaan. Graafschap overigens in balbezit, laag op eigen helft. Ze paas wat rond tussen de centrale verdedigers Hardeman en Bolk. Bolk verplaatst de bal naar Kaya Simons. De linksachter dus, bal aan de linkerkant van het veld. Achmeti overigens, die kreeg net een flinke tik te verduren. Is nog wat aan het trekken benen, maar staat inmiddels wel weer, dat is fijn. Want Graafschap heeft nog vleugelspelers nodig. Dus dan is het niet lekker als ze de linksbuiten kwijt zien raken in de eerste wedstrijd van het seizoen. Bal nu overigens aan de hele andere kant van het veld. Jason Meerstad met Clint Leemans. Clint Leemans zoekt een voorzet richting de tweede paal. Daar staat Achmeti dus. Maar die bal van Leemans is te hard. En dus wordt er een ingooi, komt er een ingooi voor Helmond Sport. Dat is, ondanks het kansje van Warmerdam... heeft Graafschap nog niet hele grote kansen gehad het laatste kwartiertje. Half uur gespeeld, 1-0 staat het voor Helmond Sport. De kattenmappers staan dus op voorsprong in de nieuwe braak. En de Graafschap heeft het ontzettend lastig gevallen. Winst te behalen in de opbouw van Helmond Sport. Dat ziet er niet altijd even makkelijk uit. Het scoorde al bijna na een kwartier spelen ongeveer. Toen doelman Bergsen de bal tegen linksbuiten Achmeti van de Graafschap aanschoot. Toen karambeleerde de bal er bijna in. Overigens zijn er voor mij een paar spelers van de Graafschap aan het hardlopen. Onder wie zojuist Jannes Wiekhoff. Die is inmiddels ook weer teruggestuurd naar de bank. En ook zien we Tim Braam. Want die zit natuurlijk ook gewoon nog bij de Graafschap. Vorig jaar overgekomen van VVV Venlo voor zo'n 150.000 euro. Hoop geld. Hij kreeg echter niet veel minuten van Marinus Dijkhuizen. Die hem simpelweg, quote, niet goed genoeg vond. Laten we hopen dat er dit seizoen meer uitkomt voor de nog maar 20-jarige speler. Ondertussen is het hier Helmond Sport in aanval via Xander van der Velde. De Belg in de 16 heeft daar Meerstad en Verde de Jong voor zich. En zijn voorzet vindt uiteindelijk de benen van Meerstad. En dan is het Verde de Jong die als spits helemaal terugkomt om de bal daar uit te verdedigen. Dat doet hij zonder succes. Paast de bal eigenlijk zo in de voeten van doelpunt te maken. Dien Huiberts, die paast de bal een linie terug. Daar staat Ludwig, het jonge talent van Helmond Sport. Gaan ze nu even met alle spelers dus laag op eigen helft. Helmond Sport staat hier goed te tikken. Kan hij met een voorzet komen? Die wordt weggewerkt door Clint Leemans. En kan de Graafschap misschien counteren via Achmeti? Nee, daar zit aanvoerder Koklin van Helmond Sport goed tussen. Nu dan misschien. Nu is er veel ruimte aan de linkerkant van het veld. Achmeti raakt de bal echter dan... het is Kaya Simons de linksachter. Had eigenlijk voor een lange bal op Achmeti moeten gaan. Kiest voor een eigen actie en verliest daardoor de bal. Heeft hem overigens wel weer terug. Helmond Sport ook weer volledig in positie. En dus zal de Graafschap opnieuw naar een aanval moeten gaan zoeken. Kaya Simons nu aan de bal. Gebaart ook dat zijn medespelers echt wel wat hoger mogen staan. Dit is Joran Hardeman met een diepe bal op Donny Warmerdam. Die nu even in de spits staat. Verder de jonge linie terug. Dan Donny Warmerdam is natuurlijk niet de langste. Dus die hoge bal op hem leidt tot niks uit. En hier is het een schot zou je haast kunnen zeggen. Van een meter of 60 van Helmond Sport speler Dien Huiberts. Alleen die bal wordt al heel snel in de lucht onschadelijk. Was de goal van het seizoen geweest, mocht die bal er wel in gaan. Maar helaas voor Dien Huiberts maakt hij niet zijn tweede van vandaag. Gelukkig voor de Graafschap dat hier in de aanval is. Jason Meer staat op rechts, heeft veel ruimte voor een voorzet. Vindt daar Denzel Eijk, maar die bal wordt wederom weggekopt door Koklin, de aanvoerder van Helmond Sport, die een goede wedstrijd speelt. Hier is Ahmed, die er linksbuiten in de 16. Clint Leemans met de voorzet richting de tweede paal. Daar staat Jason Meerstad. Legt hem terug op Kaninda, maar die wordt daar niet gevonden. Er zijn overigens wat Graafschapspelers die vragen om een penalty. Jason Meerstad ligt er ook toegetakeld op het gras. Lijkt veel pijn te hebben, maar de scheidsrechter heeft er geen oren naar. En dus kan Helmond Sport in de tegenslag misschien tot een aanval komen. Maar die komt er niet door goed verdedigend werk van Joran Hardeman. Het spel hoeft overigens niet stilgelegd te worden om te kijken hoe het met Meerstad is. Die is alweer opgekrabbeld. Gelukkig maar. Uitstekende speler vorig jaar. Kwam over van Quick Boys. Had in mijn optiek de eerste wedstrijd nog een beetje moeite met het aanpassen naar het niveau van Quick Boys naar de Graafschap. Is het natuurlijk ook een grote stap. Maar hij heeft zich later in het seizoen uitstekend ontwikkeld als middenvelder. En speelt dus vandaag als rechtsachter. Net een grote kans. Hij heeft veel ruimte daar aan de rechterkant. Dit is Clint Leemans die de aanval zoekt. Graafschap staat nu echt hoog. Alle tiende veldspelers zijn hoog op de helft van Helmond. Jason Meerstad probeert hier zijn directe tegenstander Ingason uit te kappen. Dat lukt niet, maar hij haalt er wel een inworp uit. Ongeveer ter hoogte van de cornervlag. Dus misschien dat de Graafschap hieruit gevaarlijk kan worden. Kanina komt de bal ophalen. Clint Leemans heeft overigens ook wat ruimte. Meerstad kan ver gooien. Gooit hem ver de 16 in. Eiker verlengt. Daar staat niemand behalve Koklin, die verdediger dus van Helmond Sport, die hem nog maar eens wegwerkt. Kijken of Helmond Sport hier gevaarlijk kan worden in de tegenstoot. Dat kan niet omdat Meerstad daartussen zit. Xander van der Velde pakt op, maar die wordt gelijk heel veel onder druk gezet door Nathan Kanina. En die maakt dan helaas een overtreding. Typische aanvallersovertreding. Daar had meer in gezeten als de Graafschap hier de bal kon overnemen. Maar Kanina gebruikt te veel de handen en te weinig de voeten. Zo oordeelt scheidsrechter Wouter Wiersma. Vrij trap genomen door Helmond Sport en de bal nu in het bezit van de doelman. 34 minuten gespeeld en 1-0 voor de Kattenmeppers.
1: Dat vroegen we ons net al eventjes af tijdens zo'n drinkpauze. Natuurlijk wordt er gedronken. In dit geval geen commercials. Maar dat is natuurlijk ook gelijk een moment om tactisch even wat aanwijzingen te geven. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoe dat plaatje er in het stadion uitzag. Ik zag de spelers in ieder geval allemaal op een rijtje staan. En ik zag Thomas Duivenvoorde daartussen staan. Maar voor mij is hij ook echt bloedfanatiek als het gaat om dat coachen. Want dan zie je gewoon met dat hele lichaam meebewegen tijdens het praten.
2: Ja, zeker. Je ziet de aderen op zijn voorhoofd groter worden. En het wapenplan van de Graafschap zijn dat ze echt wat meer op de aanval zullen spelen. Dat zie je nu ook. De twee centrale verdedigers staan echt hoger. Risico is dat Helmond dan wel gevaarlijk kan worden in de counter, zoals hier misschien. Waar het niet dat Kaya Simons en Joran Hardeman dat fantastisch oplossen. En deze aanval is eigenlijk al onschadelijk gemaakt voordat we het een aanval kunnen noemen. Maar dat zal dus het tweede gedeelte van de eerste helft het strijdplan worden. De Graafschap gaat vol op de aanval, ja, met alle risico van dien. Maar laten we eerlijk zijn, resultaat tegen Helmond is natuurlijk wel wat je wil op zo'n eerste speelronde. Misschien als jullie even kunnen kijken, want dit is natuurlijk een van de laatste wedstrijden van de eerste speelronde van de Keukenkampioen-divisie. Morgen komen er nog twee jongteams in actie. En om 16:45 is er nog een wedstrijd in de Keukenkampioen-divisie. Kunnen jullie de luisteraar even meenemen door alle resultaten?
1: Ja, ik heb ze zeker hier voor me. Om te beginnen, FCM, de voormalige club van Gijs Bolk, heeft met 1-0 gewonnen van Roda JC. Ik noemde net al even Dordrecht tegen Jong Ajax in dat inmiddels aardig verouderde stadion van FC Dordrecht. Wij komen er nog wel eens natuurlijk als de Graafschap daar moet voetballen. Maar je merkt dat het een renovatie toe is. Dordrecht won met 2-1. Dan hele leuke wedstrijd. VVV Venlo tegen Heracles werd 0-3 voor Heracles. Vervolgens kwam VVV Venlo in een kleine 10, 15 minuten terug tot 3-3. En daarna een bijzonder fraaie treffer uiteindelijk. En toen werd het 3-4 voor de Heraclieten. Dus helaas geen overwinning voor de oude Graafschap-trainer Marinus Dijkhuizen. Maar om eerlijk te zijn, als ik die wedstrijd bekeek, dacht eventjes, waar is die man nu terechtgekomen? Tot het moment dat we de opleving zagen, dat ze in één keer 3 treffers maakten. En in een korte tijd denk ik, nou, zit wel potentie in. Maar goed, de 3-4 die mocht ook al wezen, want het was echt een hele fraaie lop over een ver vooruitgeschoven keeper. Dus helaas geen winst voor Marinus Dijkhuizen, als 3-4. Dan hadden we nog Top Os tegen NAC Breda. En NAC Breda op de manier zoals ze dat wel vaker deden. Eerst op achterstand komen, daarna ver in de wedstrijd de gelijkmaker. En uiteindelijk in de dying seconds, dying minutes, nog de 1-2. Dan Vitesse tegen RKC Waalwijk werd 1-1. Vitesse kwam op een gegeven moment op 1-0. Maar daarna volgde er een onbenullige rode kaart voor de doelman van Vitesse. Die op het moment dat hij de bal in bezit had, een tegenstander een beuk gaf met zijn elleboog. En dat levert hem een rode kaart op. En een strafschop tegen. Strafschop werd benut. En dat werd 1-1. Dan hadden we gisteren nog Den Bosch tegen Almere City, 1-1. Dat is op zich denk ik best een aardige uitslag. Want Almere City schat ik eigenlijk wel wat hoger in als het gaat om kansen op promotie. Maar uiteindelijk toch de punten laten liggen daar in Den Bosch. Ja, en op dit moment speelt natuurlijk Helmondsport tegen de Graafschap. Tussenstand daar, dat weet u, is 1-0. En laten we hopen dat dat dan uiteindelijk nog een keertje gaat keren. Dan hebben we vanmiddag nog de wedstrijd MVV tegen Jong Utrecht. Die wedstrijd begint om 16:45. En morgen spelen er nog twee jongploegen. Jong PSV tegen de nieuwkomer Volendam. Ja, die blijven heen en weer huppelen. Eens kijken wat er dit seizoen gaan brengen. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze het gaan doen en hoe dat team er op dit moment uitziet. En de tegenstander van volgende week voor de Graafschap, Jong AZ, speelt morgen ook nog tegen FC Eindhoven. Nou, dat was het hele lijstje. Dan kunnen we weer naar Helmond, denk ik.
2: Ja, waar de bal rolt. Kaya Simons die maakt hier flink wat meters, vindt Denzel Eiken. Graafschap dus fanatiek in de aanval, maar Denzel Eiken heeft daar een misverstandje met Kaya Simons. Raakt daar de bal kwijt, maar herovert hem ook gelijk terug. Ontzettend felle middenvelder. Kan nu misschien voor een afstandsschot gaan met zijn linker. Maar hij raakt de bal volledig verkeerd en ziet de bal meters van het goal van doelman Bergsen van Helmond Sport verwijderen. Helaas, dus staat er na 38 minuten altijd nog die vervelende 1-0 voorsprong op het scorebord in de Nieuwe Braak voor Helmond Sport. Volendam overigens, Martijn, je zei, ik ben benieuwd hoe dat team eruit ziet. Er zitten twee geliefde oud-superboeren bij. Ze hebben zich namelijk versterkt met Hidde Jurjes op goal. Iemand die ik ook wel graag terug had willen zien komen naar Doetinchem. En de topscorer en aanvoerder van vorig seizoen van de Graafschap, Reuven Niemeyer, is transfervrij naar de Wijdbroeken vertrokken. Dus twee mooie versterkingen voor FC Volendam, dat dus morgen in actie komt. Overigens wordt er in Rotterdam ook gevoetbald. As we speak wordt op het kasteel de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord gespeeld. En die staat, dat staat 0-1 voor Feyenoord. Luciano Valente is daar de doelpuntenmaker. Dus dat. Maar de belangrijkste wedstrijd wordt natuurlijk in Helmond Sport, of in Helmond gespeeld vandaag. Graafschap in balbezit. Clint Leemans vindt hier Kaya Simons. Die ontzettend bedrijvig is. Meldt zich aan op het middenveld en gaat er ook vaak als linksbuiten overheen. Dus speelt een prima wedstrijd. Ondanks dat hij niet kon voorkomen dat zijn directe tegenstander de voorzet gaf waar de 1-0 uit voortkwam. Clint Leemans vindt die Kaninda, maar die wordt niet gevonden. Clint Leemans werd natuurlijk afgelopen zomer transfervrij gehaald naar NAC. Is met uitstek de meest ervaren speler van de Graafschap. Speelde meer dan 300 wedstrijden in het betaalde voetbal. Afgelopen seizoen nog speelde hij 31 wedstrijden in de Eredivisie met NAC. Dat helaas geen degradatie kon voorkomen. Maar speelt vandaag nog niet de beste wedstrijd uit zijn carrière. Vindt hier wel Denzel Eiken. Maar zijn aanname is net niet goed genoeg. En dus kan Helmond Sport misschien denken aan een aanval. Waar het niet dat de Graafschap daar ontzettend fel tussen zit. Verder de Jong neemt over. Hier is Ahmed die er linksbuiten. Tony Warmerdam heeft hij bij zich. Gaat er overheen. Verder de Jong en Kanina melden zich ook. Hij zou het natuurlijk ook zelf kunnen doen. Kies toch voor Donny Warmerdam. Die heeft een speler voor zich. En dus moet hij terug. Daar staat hij weer. Kaya Simons zou misschien een keer voor een voorzet kunnen gaan. Maar het gaat toch via Ahmeti. Gaat hij binnen om of buiten om. Hij gaat dribbelt nog even met de bal. Vindt daar dan Kaya Simons. Clint Leemans de linie terug. Veel spelers voor het goal van Helmond Sport van de Graafschap. Alleen die voorzet komt er niet. Helmond Sport staat daar goed gepositioneerd. Clint Leemans zoekt nu de combinatie met Kaya Simons. Komt er niet. Hier is Donny Warmerdam. Helmond Sport staat echt even met de rug tegen de muur. Maar de Graafschap weet er nog geen chocola van te maken. Ondanks dat ze wel een poos lang voor het goal van doelman Bergsen staan. Misschien dat hier wat uitkomt. Kaya Simons dus. Moet noodgedwongen terug naar Joran Hardeman en Gijs Bolk. Het centrale duo dat hoog op de helft van Helmond Sport staat. Joran Hardeman verlegt de bal naar Jason Meerstad aan de rechterkant van het veld. Die probeert dan Lantaki te passeren met een panna. Maar dat is veel te kortzichtig. En dus komt er een counter voor Helmond Sport. Joran Hardeman wordt hier vastgehouden door Bayrami. Die dus nu wel 1-op-1 gaat op doelman Ties Wiegers. Donny Warmerdam. Helmond Sport staat echt even met de rug tegen de muur. Maar de Graafschap weet er nog geen chocola van te maken. Ondanks dat ze wel een poos lang voor het goal van doelman Bergsen staan. Misschien dat hier wat uitkomt. Kaya Simons dus. Moet noodgedwongen terug naar Joran Hardeman en Gijs Bolk. Het centrale duo dat hoog op de helft van Helmond Sport staat. Joran Hardeman verlegt.

0: over de doelman heen chipt. Maar er was al gefloten voor een overtreding door arbiter Wouter Wiersma. En dat was de enige juiste beslissing. Joren Hardeman sprintte daar ontzettend goed terug. Is sneller dan Bayrami en die moest dus gaan voor een overtreding. Goede beslissing van de arbitrage. En dus volgt er geen verdubbeling van de voorsprong. Maar blijft het 1-0 staan. 41 minuten ruim gespeeld op de Nieuwe Braak. En de Graafschap weer in balbezit. Wederom staat het erg hoog. Helmond met de rug tegen de muur. Alleen... Ja, toch vervelend om te zien dat de Graafschap nog niet echt tot hele grote kansen gaan komen. Wat zouden jullie in de studio doen als jullie duivenwoorden zouden zijn? Wat kunnen ze in de rust nog brengen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat ze spelen... Ze hebben er best wel zin in. Dat merk ik. Ze willen gewoon die doelpunten maken. Ik denk dat ze vooral veel meer... Want ze spelen heel veel lange ballen volgens mij ook. Ik denk dat ze veel meer kort en snel en meer druk moeten zetten. Tenminste, dat is wat ik zie. Wat ik zou doen als ik op het veld zou staan ook.
2: Ik denk eigenlijk gewoon lekker blijven voetballen zoals je nu voetbalt. Want ze hebben wel degelijk een plan. En die kansen die gaan er dan uiteindelijk ook wel komen. Dat zagen we vorig seizoen ook al. Marinus Dijkhuizen stond een bepaalde speelwijze voor. Het leverde niet direct resultaat op, maar uiteindelijk gewoon met veel geduld. Je zag wel de kansen, die kwamen wel. Je moest ze er alleen nog even inschoppen. En dat was wel een van de dingen waar het vorig seizoen bij de Graafschap wel een beetje aan ontbrak. Totdat Bauke Boersma in één keer helemaal losging natuurlijk. Maar ja, die was je ook binnen de kortste keren weer kwijt. Dus ja, laat ik zo zeggen, ik zie het strijdplan van Thomas Duivenvoorde zie ik wel terug in deze wedstrijd hoor. Maar ja, hij is zich ervan bewust dat je daar risico's mee loopt. En dat zie je in deze wedstrijd inderdaad wel terug. De Graafschap, heb ik wel de indruk dat dat de Graafschap wel de ploeg is die het spel maakt. Dat Helmond Sport met name reactief aan het voetballen is. Maar ja, dat kan wel levensgevaarlijk zijn. Dus ja, je weet, laat ik zo zeggen, het is een keuze geweest. Je weet dat je risico's loopt. Een van die risico's is uitgekomen. Maar je doet het ook ergens anders voor. En ik verwacht eigenlijk wel dat nog wel gaat gebeuren in deze wedstrijd. Doordat er nog wel een keer een doelpuntje valt. Alleen net, even ruw gezegd, het mag met wat meer overtuiging. Want bijvoorbeeld die actie straks van Clint Leemans, die een pannaatje probeert. Op het moment dat gelukt was, ja, dan was hij er langs geweest. Had je een prachtige voorzet af kunnen leveren. Maar ja, net even iets meer overtuiging op het moment dat je er langs wil komen. Ik denk dat het misschien nog wel een beetje is. Dat ze voor mijn gevoel nog een beetje wankel op de beentjes staan. Maar ja, Dat is vanuit de studio gezien hoor.
1: En is dat, want hoe zie jij dat, Siep, daar op het veld? Die teamspirit, we hadden het ook al even over een compleet nieuw team eigenlijk, kun je wel zeggen. Hoe is die band onderling met de spelers? Omdat ze natuurlijk heel veel spelers hebben verkocht. Is die band goed? Of merk je dat ook terug in het voetbal daar?
0: Nou, het voetbal is nog niet per se om over naar huis te schrijven. Waar het niet dat Caninda hier een grote kans krijgt. Maar kan de bal net niet controleren. Dus is het gevaar geweken. Maar dat die jongens voor elkaar door het vuur willen gaan, dat zie je wel. Denzel Eiken is nog wat ongelukkig in zijn aannames bijvoorbeeld, maar hij is wel ontzettend bedrijvig. Datzelfde kun je zeggen over Donny Warmerdam. En ook Kaya Simons, de linksachter, is een speler van wie ik vorig jaar niet per se gecharmeerd was. Levi Schoppenma kreeg dan ook vaak de voorkeur op de linksachterpositie. Maar ook hij laat zich van zijn beste kant zien. Is ontzettend bedrijvig, meldt zich aan op het middenveld. En als Ahmedi de linksbuiten van de Graafschap de bal heeft, dan dendert hij er overheen. Dus het ligt er niet aan dat de spelers geen meters voor elkaar willen maken. Het komt er alleen voetballend nog niet helemaal uit. En het is ook moeilijk, want Helmond Sport graaft zich ontzettend in. Wat logisch is, 1-0 tegen de Superboeren zou natuurlijk ook een mooi resultaat zijn. En proberen ze er telkens uit te komen in de tegenstoot. Zo nu ook met Chichiro. Die probeert Bayrami te zoeken, maar die wordt niet gevonden. Xander van der Velde kan overnemen op zo'n 30 meter van de goal van Ties Wiegers. Verplaatst de bal naar Ingason, de IJslander. Die kan eigenlijk zo de 16 inlopen. Meerstad maakt geen keuze, maar wordt geholpen door Ferre de Jong. Ook een hele bedrijvige speler vandaag. Hij staat natuurlijk in de spits, maar verdedigt mee. En dan zien we dat Warmerdam er soms uit kan komen in de tegenstoot. Dus het voetbal is nog niet fantastisch, maar ze werken in ieder geval wel voor elkaar. De eerste helft zit er bijna op en de Graafschap kan nu een grote kans krijgen. Donny Warmerdam kan overnemen, heeft alleen niemand bij zich, behalve Cochlin, de centrale verdediger van Helmond Sport, die dus een uitstekende wedstrijd speelt. Hier is Denzel Eiken die de bal verliest, maar ook direct weer terugverdient. Ook iets wat we wel vaker hebben gezien vandaag. Bal inmiddels verplaatst aan de linkerkant van het veld waar Ahmedi staat. Heeft dus ook Kaya Simons bij zich. Nu kan er misschien een voorzet komen. Ferre de Jong voor de goal. En die wordt gezocht, maar helaas niet gevonden. Lage voorzet, heel erg gevaarlijk. Maar hij kan net zijn voet niet tegen de bal aanzetten. En dus geen late gelijkmaker in de eerste helft voor de Graafschap. De eerste helft zal er overigens bijna op zitten. Weinig blessurebehandelingen of dergelijke gehad. Alleen natuurlijk even die waterpauze, de drinkpauze, wat geen overbodige luxe is. En het is natuurlijk warm, graad of 29. Doelman Menno Menno Bergs van

0: Helmond Sport gaat de bal nemen en die bal is in de lucht. En dan zal de scheidsrechter zo voor de rust gaan fluiten. Ben ik benieuwd of Thomas Duiven voor de nog spelers gaat wisselen. Heeft natuurlijk nog die nieuwe spits Julian Kania op de bank zitten. Tim Braam natuurlijk, die dit seizoen weer aan de schone lijn mag beginnen. We gaan het zien. Maar eerst is het nog even Helmond Sport dat in de aanval is. Bayrami wordt hier de bal afgesnoept door Clint Leemans, de aanvoerder van de Graafschap. Uitstekende actie. Heeft alleen niet al te veel superboeren voor zich. Dus kan de bal niet heel snel naar voren worden verlengd. Clint Leemans zoekt hier de combinatie met Ahmeti. Verlegt de bal naar de rechterkant van het veld naar Jason Meerstad. En verspeelt hem dan toch. Want die crosspaas op Meerstad is te hard. Onmogelijk te controleren voor de gelegenheid rechtsachter. En dus een inworp voor Helmond Sport. 36 minuten en 40 seconden staan er op de klok als Wissam Lantaki, de linksachter van Helmond Sport en Marokkaans Jeugd International, de inworp gaat nemen. Die is inmiddels genomen. Helmond Sport weet niet zo goed wat ermee doet. Snakt eigenlijk naar de rust. Kaya Simons is hier nu aan de linkerkant van het veld met wat ruimte. Probeert met een voorzet te komen, maar Dean Huiberts bokt die bal. Leek even met de hand, maar het spel gaat door. Hier is Lagmati met de voorzet. Of Ahmeti vindt verder de Jong en daar is dan de gelijkmaker vlak voor rust. Wat een heerlijk moment om te scoren. Dat wordt altijd gezegd. Het is natuurlijk altijd fijn om te scoren, maar vlak voor rust de gelijkmaker is heerlijk. Kaya Simons, bij wie de aanval zo vaak begint, vindt daar zijn collega en linksbuiten Ahmeti, de Kosovaars Jeugd International. Die vindt verder de Jong die wat uitzakt en die plaatst hem heel rustig en kalmpjes als een ijskoude spits achter doelman Menno Bergs, die vorig seizoen nog 8 clean sheets had. Maar dit seizoen niet met een clean sheet de wedstrijd kan beginnen. Ontzettend goed moment en het lijkt er dus op dat de Graafschap met een ruststand tegen drinken. Met een gelijkstand de rust ingaat.
1: Ja, lekker hoor. Het is wel bizar om te horen dat wij springen hier een gat in de lucht. En bij jou is het bijna gewoon muisstil. Maar ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er geen uitsupporters mee zijn. Maar ja, we kijken die aanvallers eventjes terug. Inderdaad, 16 meter gebied in gegaan, legde de linkerzijde van het veld. Netjes terugleggen, precies op het pantoffeltje van Fedder de Jong. En het hoeft inderdaad niet hard, maar het gaat wel zuiver onder in het hoekje. En dan is het 1-1 inderdaad. Keurig, Jan, een heerlijk moment voor die gelijkmaker.
2: Netjes.
1: Ja, zie je dat ook op de gezichten?
2: Ja, nou, als ik hier in de studio kijk, zie ik over nog niet echt een blijdschap. Wel dat het gelijk is, dat je met gelijk in ieder geval de rust in gaat. Maar ik zie nog niet echt de blijdschap die we natuurlijk vorig seizoen van de Graafschap wel eens hebben gezien.
1: Nee, precies. Ja, ik weet niet hoe dat in het stadion is. Wat jouw idee ervan is, of er een soort van zucht, van opluchting over het team ingaat, Siep?
0: Nou, je merkt wel lichtelijke opluchting, maar de Graafschap is er natuurlijk nog lang niet. 1-1 is ook niet het resultaat waarvoor ze naar Helmond zijn afgereisd natuurlijk. Ondertussen blaast scheidsrechter Wouter Wiersma op zijn fluit. Dat betekent dat we gaan rusten en dat gebeurt dus door Fedde de Jong met een 1-1 stand en niet met een 1-0 voorsprong voor Helmond Sport. Ik ben benieuwd wat Thomas Duivenvoorde voor veranderingen gaat toepassen in de rust. De spelers gaan aan de thee. Ik ga eens even kijken wat er te halen valt in de persruimte. En dan zijn we zo dadelijk weer terug vanuit de Nieuwe Braak.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten, om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Eulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info? Kijk op huntenpop.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: 8 Sport.

0: If you're gonna do it right, Wham and I'm your man.
1: Dit is 8 Sport.
0: Ja, if you're gonna do it right. Ja, dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de Graafschap, hè, Martijn. Als je het doet, doe het dan goed. En ze zijn in ieder geval op een gelijkspel gekomen, vlak voor rust. Had ik niet verwacht.
2: Ja, ook hier zeg ik weer, weet ik niet. Het, in ieder geval wel loon naar werken, want je merkte wel dat ze meer het initiatief naar zich toe trokken. Ja, en uiteindelijk werpt dat wel zijn vruchten naar voren. Je moet wel gewoon zo onmundig veel pech hebben. Maar ja, kijk, hard werken loont over het algemeen. En ja, dat hebben ze nu wel. Daarover gesproken, als we even naar de app kijken. Want mocht u nog leuke berichtjes voor ons hebben, bijvoorbeeld over de Graafschap, of met name over de Graafschap, want daar gaat het natuurlijk vandaag om. Laat het even weten via de app, want we krijgen er eentje van onze eigen collega Bas Lagerscha. Die zegt van nou, leuke uitzending tot nu toe. Het luistert lekker weg tijdens het hardlopen. Ik kijk naar buiten. Ik moet er niet aan denken.
0: Dat is weer, dan moet hardlopen. Hij ook een drinkpauze houden, neem ik aan. Want,
2: dat doet hij ook, zegt hij.
0: Kijk.
2: Ook even drinkpauze nu, zegt hij.
0: Ja. Dus, want anders is het niet uithouden met het
2: Mocht weer. U tijdens uw drinkpauze denken van goh, ik wil nog even wat kwijt over de Graafschap, waar we bijvoorbeeld heel erg benieuwd naar zijn. Wat denkt u ervan dit seizoen voor de Graafschap? Gaat het bij de eerste twee eindigen? De play-offs minimaal? Of denkt u van nou, dit wordt gewoon een totaal verloren seizoen, want er wordt veel te veel geëxperimenteerd? Laat het even weten via de app. En alle andere reacties over de uitzending zijn natuurlijk ook van harte welkom. Jij hebt het nummer, hè? Want jij weet het met je hoofd.
0: Ja, ik weet het met mijn hoofd. 0647-470022. Kun je ons op appen. Het is ons privé-nummer trouwens. Dus app ons vooral helemaal plat. Dan nog even jou. Want je zegt, hè, laat weten wat je denkt, wat je verwacht. Wat verwacht jij van dit seizoen? Wat denk je dat de Graafschap minimaal moet kunnen halen? Wordt Eredivisie dit seizoen mogelijk? Of...
2: Jeetje, ja, dan vraag je wat. Weet je, die play-offs sowieso. En ze gaan in de bovenste regionen eindigen, ben ik ook van overtuigd. Maar tegelijkertijd kijk je ook even naar andere ploegen. Volendam blijft natuurlijk zo'n ploeg die continu heen en weer blijft lopen te goochelen. Want die hebben niet voor niks een schip waar ze dat op vieren, dat heette heen en weer. Dus het hele moment vieren ze dat ze gepromoveerd zijn en het seizoen daarna moeten ze op dat schip weer de andere kant op. Dus ja, daar verwacht ik eigenlijk wel het een en ander van. Zeker nu ze bijvoorbeeld Reuven Nieuwmeijer binnen hebben gehaald. Dat is gewoon echt een fijne voetballer, fijne vent ook. Dus Almere City zal wel eager zijn om te promoveren. NAC Breda, denk ik dat die wel hoge ogen kunnen gaan gooien. Vitesse heeft natuurlijk de nodige ambities. Dus al met al zijn er best wel behoorlijk veel ploegen met ambities. Waarvan ik ook denk dat ze het best wel waar zouden kunnen worden. Dus je moet wel tegen een aantal goede tegenstanders gaan lopen knokken. Dus,
0: ja, het wordt lastig.
2: Ja, dat ik zo zeg. De komende weken denk ik dat we wel een beetje de bokken van de geiten gaan scheiden, zeg maar.
0: Ja, uiteindelijk is er natuurlijk aan de Graafschap. Die moeten het doen. We geven dit jaar, dat is ook wel even leuk om te vertellen, uiteraard ook kaarten weer weg voor de thuiswedstrijden. En de eerstvolgende thuiswedstrijd, we zeiden het net al even, is tegen Jong AZ over een goede anderhalve week. Kun je nog kaarten voor winnen volgende week bij Regio 8. Dus genoeg om naar te blijven luisteren. Wil je daarheen? En dat wil je heel graag. Volgende week dus te winnen bij Regio 8. Reageer uiteraard 0647470022. Gaan we zo meteen uiteraard nog weer naar Siep. Want de wedstrijd die...

0: Balletje rolt weer op de Nieuwe Braak. En wat een vreselijke naam trouwens, de Nieuwe Braak. Daar gaat het niet over. Balletje rolt daar in ieder geval weer. Mijn eerste indruk van de beelden hier is dat de Graafschap aardig de aanval aan het zoeken is. Ik ben ook wel benieuwd of er nog wijzigingen in de teams zijn. Maar dat weet Sipunk.
1: Ja, er is zeker gewisseld bij de Graafschap. Bij Helmondsport is niet gewisseld. Daar dus dezelfde elf als 45 minuten geleden. Maar bij de Graafschap heeft Julian Kania zijn debuut gemaakt. De spits is overgekomen van Arminia Bielefeld, het Duitse team. Verder de Jong is dus van de spitspositie naar de rechtsbuitenpositie gegaan. En Nathan Caninda, de Fransman, heeft het veld verlaten. Hier is gelijk Julian Kania aan de bal. Niet in spitspositie, maar als rechtsbuiten. Probeert er een voorzet uit te halen en sleept daar een corner uit. En het spelbeeld, Martijn zei het al even kort, is niet veel veranderd ten opzichte van het tweede gedeelte van de eerste helft. De Graafschap zoekt de aanval. Staat lekker hoog met de twee centrale verdedigers, Hardeman en Gijs Bolk. En dat werpt tot nu toe zijn vruchten af, want de Graafschap mag een corner gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Gaat genomen worden door aanvaller Clint Leemans. Die heeft daar Kaya Simons bij zich. Die heeft Warmerdam bij zich. Die kan hem dan inbrengen. Nee, gaat voor het driehoekje met Leemans. Bal richting de tweede paal. En daar is Joran Hardeman. Uitstekende redding van Menno Bergsen. Die daar gedwongen wordt om de bal uit de linker onderhoek te halen. Ook goed gekopt door Joran Hardeman. Die hem fantastisch naar de grond knikt. Goeie kans van de Graafschap. Dat nu voor het eerste wapenfeit van de tweede helft heeft gezorgd. 50 minuten gespeeld. 1-1 stand nog op... Ja, de Nieuwe Braak. Fantastisch. Fantastisch. Martijn vond het niet zo'n mooie naam. Maar dat is natuurlijk een knipoog naar de oude Braak. Dat tot vorig jaar maart werd gebruikt als stadion van Helmondsport. En sinds 7 maart is de Nieuwe Braak het stadion waar heel Helmondsport. Ondertussen is Helmond in de aanval. Maar Joran Hardeman, de man die net de kans had op de 1-2, zit daar goed tussen. Kopt hem terug naar Ties Wiegers, waar de bal nu veilig in de handjes ligt. Die verplaatst de bal gelijk naar aanvoerder Leemans. Die is iets uitgezakt. Staat nu heel even op de rechtsachterpositie. Tijdelijk. Maar het is duidelijk dat de Graafschapper gelijk haast bij heeft. Dit is meer dat hij de bal eigenlijk zomaar inlevert. Die plan was om Warmerdam te zoeken. Maar die wordt niet gevonden. En dus is de bal weer in het bezit van Helmondsport. Graafschap is ook fanatiek aan het druk zetten. Julian Kania zet hier druk op Menno Bergsen. Maar die heeft nog genoeg tijd om de bal naar voren te schieten. Ondertussen is het hier Lachmeti die een... het is Achmeti, de linksbuiten van de Graafschap, die hier een overtreding maakt op Lantaki. En dus mag Helmondsport een vrije trap gaan nemen. 50,5 minuten zijn er gespeeld. En de vrije trap wordt genomen net over de helft van doelman Ties Wiegers. Ludwig gaat hem nemen, maar kiest veilig voor een balletje terug. Helmond lijkt er ook allemaal niet heel erg veel haast bij te hebben. Wat natuurlijk logisch is, want een 1-1 stand tegen de ploeg die vorig jaar als vierde eindigde. Als een ploeg die zelf vorig jaar 18e eindigde, is natuurlijk een prima resultaat. Hoe kijken jullie daarnaar, mannen?
0: Nou ja, ploeg die als 18e eindigde, moet ik eerlijk zeggen, daar mag je iets meer tegenop het veld leggen. Maar... Ja, we gaan zien hoe dit strijdplan uit gaat pakken. We hebben natuurlijk pas 5 minuten in de tweede helft erop zitten. En ja, ik denk dat je eigenlijk ook wel mag stellen dat de Graafschap pas echt aan het voetballen is gekomen op het moment dat ze met 1-0 achter stonden. En op dit moment lijken ze het best wel aardig op te pakken als ik het zo bekijk. Want ik zie in ieder geval een stel superboeren die wat meer het initiatief naar zich toe trekken. En Helmondsport nog steeds verder in de rol van counterploeg proberen te drukken. Dus ja... Ik verwacht nogal wat in deze tweede helft.
1: Ja, we zijn net ook getuige geweest van een grote kans. Clint Leemans nam wederom een corner, ditmaal van de andere kant, de linkerkant. Koos voor een lage variant en daar had Denzel Eiken op gerekend. Zijn schot werd echter geblokt en hij kon daarmee dus niet Menno Bergsen verschalken. Denzel Eiken, ik zei het net al even kort, is een geboren Amsterdammer, maar speelt al lang bij de Graafschap. Is het neefje van Denzel en Ryan Gravenberg. Ryan Gravenberg kennen we natuurlijk van het Nederlands elftal en grootmachten Ajax, Bayern München en Liverpool. En Denzel Gravenberg, zijn broer dus, speelde tussen 2021 en 2023 48 wedstrijden voor de Superboeren. Het is leuk om een familielid van de Gravenbergjes weer bij de Superboeren te zien. Dat hier een aanval is. Verder de Jong, de nieuwe rechtsbuiten dus. Probeert met een voorzet de spits Kania te bereiken, maar die wordt daar niet gevonden. Herkansing is er wel en daar wordt Kania gevonden, maar de bal wordt geblokt door Kochlin, de verdediger van Helmondsport, die echt een goede wedstrijd speelt. Hij had verder de Jong het in de eerste helft al moeilijk mee en nu zit hij ook goed tussen de bal van Kania. Daarmee voorkomt hij dat de Duitser, de nieuwe aanwinst van de Superboeren, zijn eerste goal voor de Doetinchemse trots mag maken. Kania overigens, die maakt zijn doelpunten vooral in de... Zo, terwijl Donny Warmerdam hier bijna een worp doet naar... De goal van het seizoen. Voorzet kwam van rechts van Jason Meerstad. En Donny Warmerdam plukte hem in één keer uit de lucht. De bal gaat maar rakelings over de lat van Menno Bergsen. Grote kans dus weer voor de Graafschap. Dan even terug naar Julian Kania. Hij deed het goed bij Arminia Bielefeld. En dan vooral op de wat lagere, in de wat lagere Duitse competities. Bijvoorbeeld in de Dritte Liga. Daarmee was hij in 33 wedstrijden goed voor 14 goals. Laten we hopen dat hij het ook namens de Graafschap in de keukenkampioendivisie kan laten zien. Het spelbeeld is overigens nog onveranderd gebleven. De Graafschap volgende aanval hier met Denzel Eiken. Die verlegt de bal snel naar Donny Warmerdam. Heeft eventueel wat ruimte voor een schot, maar doet het uiteindelijk via Kaya Simons. Aanname is niet top, heeft dan wat ruzie met de bal. En dus kan hij niet tot een schot dan wel voorzet komen. En het uitverdedigen van Helmondsport, dat gaat moeizaam. Ze komen maar niet van eigen helft. Dat betekent dat de Graafschap mag ingooien. Dat doen ze aan de linkerkant van het veld. Op zo'n 35 meter van het goal van Helmondsport doelman Menno Bergsen verwijderd. Clint Leemans heeft die bal genomen. En via Denzel Eiken is de bal nu aan het roleren tussen de centrale verdedigers Bolk en Hardeman. Er wordt wel druk gezet door Helmondsport, maar niet zo fanatiek zoals de superboeren dat doen. En dus is het de Graafschap dat weer in de aanval is. Dit ziet er goed uit. Joran Hardeman, combinatie met Ferre de Jong. Die dus als spits speelde, tweede helft als rechtsbuiten. En nu zelfs even is ingezakt als rechtsachter. Dit is Clint Leemans met een goede paas op Kaya Simons. Risicovol, maar de paas was strak genoeg en dus kan er geen Helmondsportspeler tussen zitten. Dit is Ahmed, die er links buiten. Die vindt geen tegenpartij, maar gelukkig is daar Ferre de Jong, die dus ook als een goede voorbereiding kende. Onder andere twee keer scoorde tegen FC Utrecht in de 2-1 gewonnen oefenwedstrijd. Hier is het Xander van der Velde. Dien Huiberts, de doelpunt te maken van Helmondsport, die er met een interceptie goed tussen zit. Hij maakte dus het doelpunt en laat ook even weten aan zijn medespelers van het mag wel een tikje feller. Want het is voornamelijk de Graafschap dat veel in balbezit is en de aanval kan zoeken. Hier wordt Julian Kania gezocht, maar niet gevonden. Kocklin zit daar goed tussen. Kan de bal niet achterlaten lopen, want Kania stoort daar goed. Maar dat lost de centrale verdediger fantastisch op. Dus dat doet hij uitstekend. En kan misschien Helmondsport nu gaan denken aan een aanval? Nee, want die Joran Hardeman zit daar goed tussen. Of excuus, het is Gijs Bolk. Afgelopen zomer dus overgekomen van FC Emmen. Clint Leemans is hier om op te pakken. En de Graafschap kan weer gaan aanvallen. En dat gaat ze nu doen via Joran Hardeman. Die dus vorig jaar lang geblesseerd is geweest. Uiteindelijk voor nog tot 6 wedstrijden voor de Superboeren uitkwam. En hier de bal vakkundig over de zijlijn speelt. En als u denkt, wat is het toch rustig op de Nieuwe Braak. Dat is omdat de uitsporters niet mee zijn. Vanwege een straf van de KNVB omtrent de wedstrijden van Almere City, de laatste wedstrijden van het seizoen waar ze een schorsing voor hebben gekregen. Nu is het misschien wel Helmondsport in de aanval. Hier is de rechtsachter die er overheen stamt. Ruimte voor een voorzet. Hier is Dien Huiberts het doelpunt te maken. Heel even een penibel momentje voor de Graafschap. Ludwig, die moet noodgedwongen terug naar de centrale verdedigers. Maar die lossen dat goed op. En dus kan de andere centrale verdediger, Landheer, de jongeling, wat meters maken. De bal nu aan de linkerkant van het veld. Voorzet kan hier komen van Xander van der Velde. Die bal gaat richting de tweede paal. Maar Thies Wieger staat daar goed op zijn post. En kan die bal rustig oppikken. Eerste kansje van de wedstrijd van de tweede helft van Helmondsport. En de Graafschap dat gelijk weer de aanval zoekt met Kaya Simons. Die dus een ontzettend bedrijvige wedstrijd speelt. Maar heeft nu niet genoeg aansluiting en moet het dus even wat rustiger aandoen. 56 minuten en 22 seconden gespeeld. In Rotterdam wordt er ook gevoetbald. Misschien kunnen jullie mij vertellen hoe het daarmee staat vanuit Ulft.
0: Oei, die moet ik even snel opzoeken. Maar,
2: Rotterdam.
0: Rotterdam, waar legt dat dan?
2: Ik ben Amsterdammer, hè? Nee, maar er wordt inderdaad gevoetbald. Rotterdam, is dat de KKD? Nee, toch?
0: Nee, joh!
2: Ik wil zeggen.
0: Nee, vriendenloterij hier in de visie. Ja, tussen inderdaad de Feyenoord en Sparta. Volgens mij was het Sparta-Feyenoord, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Ik ben er natuurlijk altijd heel snel aan het zoeken, hoor. Maar,
2: ja, want ik zie hier wel vanmiddag inderdaad die wedstrijd MVV tegen Jong Utrecht op de planning staan.
0: Ik ben aan het zoeken. Lang leven de app. Ja, ik ben echt zo digitaal handig, joh, dat wil je niet weten.
2: Ja,
0: oké, wedstrijden, Vrienden en Eerle, daar zijn we, kiekeboe. Sparta tegen Feyenoord is 0-1 op dit moment, gescoord in de 57ste minuut. Door hebben we dat er ook nog bij staan, Valente, maar dat wisten we volgens mij ook al. Dus we zitten in de 56ste minuut, dat doelpunt viel in de 35ste minuut. Zo,
2: ja,
0: je hebt ons lekker digitaal aan het werk gezet. Dat is een beetje als jongeling naar die oude man een beetje digitaal op uit te dagen.
2: Ja.
0: Terwijl er volgens mij bij jou gewisseld gaat worden aan de zijde van Helmondsport. Wat mij wel opvalt in deze wedstrijd, in het eerste kwartier van die tweede helft, de Graafschappen, dat was ook al aangekondigd, hoort ook een beetje bij de speelwijze, veel positiewisselingen tijdens de wedstrijd. Met andere woorden, spelers die oorspronkelijk op bijvoorbeeld een linksbuitenpositie staan, die in één keer helemaal aan de andere kant van het veld opduiken. En dat vraagt best wel wat organisatie. En dat vraagt ook best wel wat van de spelers dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn. Maar mijn eerste indruk daarvan is dat dat best goed uitpakt, Siep. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja, dat is ook wat Thomas Duiven voor de afgelopen vrijdag zei tegen een van de interviewers van Regio 8. Hij zei dat de speelwijze er steeds beter in komt. Het kan natuurlijk nog wat beter, maar het is logisch. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar het ziet er inderdaad met Vlaag best wel fris uit. Ze zijn in ieder geval beter uit de kleedkamer gekomen. En je zei net ook al dat er gewisseld ging worden aan de kant van de Helmonders. Dat klopt. De twee spitsen, Bayrami en Chichiro, zijn eruit. En daarvoor zijn in de plaats gekomen met nummertje 94, Mauro Lenhards. En met nummer 30, Kiton Ekoli. Dus dat zijn de twee nieuwe spitsen die het centrale duo en de verdediging van de Graafschap moeilijk moeten gaan maken in de tweede helft. Waar er ondertussen een klein uurtje verstreken is. 1-1 staat er op het scorebord. En uit alles blijkt dat de Graafschap daar niet tevreden mee is. Ook nu weer wordt er hoog druk gezet door Egmati en Denzel Eiken. En nu is het de beurt aan Julian Kania. Omdat de bal terug is bij doelman Menno Bergsen. Zet daar hoog druk. Maar er ligt nog genoeg ruimte voor Helmond om zich daar uit te voetballen. En dat doen ze dan ook uitstekend. Hier is het Ingason die echter de bal verspeelt. Ingason, de IJslands Jeugd International. Scoorde laatst nog in een interland tegen Jong Estland. Ja, dat zijn natuurlijk niet de wedstrijden waar iedere voetballiefhebber voor gaat zitten. Jong IJsland, Jong Estland. Maar mooi voor hem dat hij ook bij het jonge IJslandse nationale elftal zijn doelpuntjes meepikt. Verspeelt hier echter de bal en dus is die bal in het bezit van de Graafschap. Nu zien we iets wat we in de tweede helft ook steeds vaker zien. Clint Leemans komt de bal ophalen. Speelt de bal hier bijna gelijk aan die nieuwe spits. De invaller Lenhards. En als laatste man had dat lelijk af kunnen lopen. Dat had betekend dat Lenhards 1-op-1 met Ties Wiegers had kunnen gaan. Waar het niet dat de Achterhoekse sluitpost goed zat op te letten en daar tussen kon zitten. Maar het is nog niet helemaal de wedstrijd van Clint Leemans. Iemand die natuurlijk met veel bravoure is gehaald. De meest ervaren speler van de Graafschap. Meer dan 300 wedstrijden in het betaalde voetbal. Het komt er nog niet helemaal lekker uit. En nu is het Julian Kania, de debutant, die de bal verliest. En dus kan Helmondsport gaan aanvallen via Ekoli. Die vindt hier de andere spits Lenhards. Alleen zijn aanname is niet goed. Had zeeën van ruimte en zeeën van tijd. Maar verspeelt de bal en loopt hem eigenlijk zo over de achterlijn. En dus mag doelman Ties Wiegers een doeltrap gaan nemen. Daar dan zien we weer het vaste patroon. De twee centrale verdedigers, Gijs Wolk en Joran Hardeman, zakken uit. Ondertussen gaat er een wissel komen aan de kant van de Graafschap. En dat gaat gebeuren op de linksbuitenpositie. Ahmeti die gaat eruit met nummer 27. Speelde tot voor kort twee wedstrijden voor de Graafschap. Officieel. En mag nu zijn derde wedstrijd bijschrijven. Kon helaas geen potten breken. En met nummer 37 komt erin Cem Eroglu. En hij mag het rechtsachter van Helmondsport moeilijk zien te maken. Je ziet gelijk aan de bal. Moet wel noodgedwongen terug naar Gijs Bolk. Die met een heerlijke crosspaas Jason Meerstad bedient. Aanname is ook goed. En Jason Meerstad vindt Kania. Kania kan het maar eens proberen. Maar wordt daar gehinderd door de centrale verdediger Coquelin. Bal nog steeds in het bezit van de Graafschap. Hier is dan die Eroglu. Met de goede voorzet richting de tweede paal. Maar daar lopen Denzel Eiken en verder de jongen elkaar net in de weg. Waardoor die voorzet niet gepromoveerd kan worden tot een assist. Helaas, maar de Graafschap deelt weer even wat speldenprikjes uit. Overigens loopt voor mij Tim Braam warm. Ook iemand die ze nog zouden kunnen brengen. 20 jaar nog maar. Het kwam er vorig jaar niet helemaal uit. Marinus Dijkhuizen vond hem niet goed genoeg. Mocht alsnog één goal achter zijn naam schrijven. Dat was een hele belangrijke. Dat was toen deed ik samen met Martijn commentaar. Die nu in de studio zit. Toen scoorde hij in de laatste minuut de winnende tegen FC Den Bosch. Dat was ontzettend mooi. Wat verwacht jij Martijn van Tim Braam aankomend seizoen onder Thomas Duivenvoorde?
0: Ik hoop eigenlijk dat hij dan een beetje tot bloei komt. Want ja goed, ik ben er natuurlijk niet bij op die trainingen. Maar goed, hij was, ja, je zei het straks al, hij was voor best veel geld gehaald. Best wel veel potentie. En uiteindelijk besluit Dijkhuizen om hem toch redelijk lang langs de kant te houden. Maar goed, daar is Duivenvoorde ook bij geweest. Want hij was toen natuurlijk assistenttrainer. Dus ik kan die heren niet precies in de kop kijken waarom ze die keuze hebben gemaakt. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een harde werker. Ik vond het een bijzonder sympathieke jongen, ook in de interviews. Dus die gun je wel van alles. En ja, wat hem dan langs de kant heeft gehouden, ik weet het niet. Maar ja, ik Ik heb Marinus Dijkhuis wel dusdanig leren kennen in die periode. Dat hij wel veel 1-op-1 met spelers zit. Dat hij ook echt wel probeert om spelers beter te maken. Dat hij ze 1-op-1 wil coachen. Dus ja, je moet bij hem ook wel laten zien dat je hetgeen wat hij vertelt, dat je dat serieus neemt, dat je daarmee aan het werk gaat en dat je groei laat zien. Dus ja, of dat het nou geweest is, ik weet het niet. Maar ik zou het die jongen van harte gunnen dat hij dus dadelijk in gaat komen en dat hij gewoon even de 2-1 erin prikt. De 1-2 trouwens, want anders legt hij hem in de verkeerde goal. Maar ik ben vooral benieuwd hoe hij zich ontwikkeld heeft in de afgelopen maanden en hoe hij met die teleurstelling om is gegaan.
1: Ja, laten we inderdaad hopen dat hij tot bloei komt. En misschien kan hij dan nog wel als invaller de winnende maken. Dat is dus iets wat hem niet vreemd is. Vorig seizoen deed hij dat dus ook tegen FC Den Bosch. Maar voorlopig moet hij nog even genoegen nemen met een plaats op de bank. En loopt hij met een oranje hesje warm vlak voor mij. Want zo groot is de nieuwe Braak natuurlijk ook niet. Dus zo ver weg is het niet. Hier is de Graafschap aan de bal. Jason Meerstad. Die kan verder de Jong bedienen. Die kan Julian Kania bedienen. Alleen die voorzet is net niet zuiver genoeg. Waardoor Menno Bergsen de bal zomaar kan oppikken. Voordat Julian Kania zijn hoofd er tegenaan kan zetten. Goede redding van de doelman van Helmond Sport. Die overigens op Europees niveau ervaring heeft. Er zijn denk ik niet al te veel spelers van Helmond Sport die dat kunnen zeggen. Maar Menno Bergsen heeft gespeeld voor AS Trenčín en NK Maribor, respectievelijk in Slovenië en Slowakije. En heeft met Maribor nog 4 wedstrijden in de Champions League gespeeld. Waarin hij ook nog eens 3 keer zijn goal schoonhield. Dus een ervaren keeper onder de lat bij Helmond Sport. Kon echter niet voorkomen dat Verder de Jong vlak voor rust de gelijkmaker maakte. Hier is de Graafschap dat weer de aanval zoekt. Wederom via Kaya Simons. Die dus het vaak als middenvelder doet. En hier is Gijs Bolk, die wordt aan zijn shirt getrokken. En dan gaan we hier getuigen zijn van de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die komt op naam van Dean Huiberts. De man die dus ook al op het scoreformulier staat. Omdat hij de score opende namens Helmond Sport. Maar nu een gele kaart hield heel erg opzichtig vast bij Gijs Bolk. Die daar ook niet van gediend was. Kwam even met een klein wegwerpgebaartje richting Dean Huiberts. Maar de scheidsrechter Wouter Wiersma had het uitstekend gezien. En dus de eerste kaart van de wedstrijd. En het zegt veel over hoe de Graafschap erin zit. Dat Helmond misschien steeds vermoeider raakt. Omdat ze meer aan het tegenhouden dan zelf aan het aanvallen zijn. Laten we hopen dat dat het geval is. En dat de Graafschap zo snel mogelijk kan doorstoten. Want momenteel staat er met 65 minuten nog een gelijke stand op het scorebord. En dat is natuurlijk niet waarvoor de Graafschap is afgereisd naar Helmond. Overigens komt er hier wel een vrije trap aan voor Helmond. Want Warmerdam maakt een overtreding ten opzichte van Ludwig. En dan loopt het even uit de klauwen. Warmerdam en Ludwig, de twee controlerende middenvelders van de Graafschap en Helmond, die krijgen het even aan de stok. En nou, het was tot nu toe nog niet echt per se een verhit potje, maar het loopt nu even lelijk uit de klauwen. Warmerdam maakt een overtreding ten opzichte van Ludwig, alleen de scheidsrechter floot er niet voor. Ludwig pakte overigens de bal in de handen en klemde hem wat. En daar was Warmerdam dan weer niet van gediend. Er werd wat geduwd en wat getrokken. Warmerdam krijgt dan nu ook een opzetje van de scheidsrechter. Krijgt een gele kaart en die andere gele kaart is dus niet voor Ludwig, maar voor de IJslander Ingason. Dus zo heeft de wedstrijd 0 gele kaart en zo heeft hij er 3 bij Helmond Sport. Dus voor Huiberts, voor het vasthouden van Hardeman. En Ingason van Helmond heeft hem gekregen voor het opstootje met Warmerdam, die er ook met geel vanaf komt. Dus laten we hopen dat dit vuur in de wedstrijd kan, dat Graafschap dat kan omzetten tot doelpunten in plaats van gele kaarten. Want daar heeft natuurlijk niemand wat aan. Ondertussen is het wel Helmond Sport in balbezit is. Dean Huiberts vindt hier de rechtsachter Lantaki. Graafschap staat nu even met alle 10e veldspelers op eigen helft. Julian Kania probeert daar veranderingen te brengen. Zet hoogdruk op de jonge Landheer. Landheer, jong talent van Helmond Sport, speelde de meeste wedstrijden van alle jeugdspelers bij Helmond. En staat nu dus in de basis. Dat heeft ook alles te maken met de blessure van de Belgische centrale verdediger Van den Einde. Dat was een twijfelgeval. Hier is overigens Dean Huiberts, die goed bediend wordt in de 16 van Wiegers. En kan daar helaas voor hem, gelukkig voor de Graafschap, niet tot de schot komen. Moeilijke bal in de lucht, maar de controle was niet goed. En dan repareert Joran Hardeman dat fantastisch. Zijn er nog wat mensen op de Nieuwe Braak die hopen op een penalty? Maar het is een uitstekende beslissing van Wouter Wiersma, die overigens een prima wedstrijd fluit om die bal niet op de stip te leggen. 67 minuten gespeeld en nog steeds 1-1. Thies Wiegers nu aan de bal. En is het misschien heel even tijd voor de laatste muzikale onderbreking van de wedstrijd, voordat we gaan naar de absolute slotfase in de Nieuwe Braak?
0: Ja, en ik verwacht eigenlijk ook nog wel een drinkpauze zo dadelijk bij jou. Of hebben we die al gehad en heb ik echt staan slapen of daarvoor te veel gedronken?
1: We hebben nog geen drinkpauze gehad. Ik weet ook niet of die er gaat komen. Dan zou dat natuurlijk ook een mooi moment zijn.
0: Precies, maar goed, ondertussen kunnen we ook even andere dingen kijken hoor. Sparta tegen Feyenoord nog steeds 0-1. Daar vroeg jij straks nog naar. En ik heb nog even wat dingen opgezocht van Sam Eroglu. Een van de invallers aan de zijde van de Graafschap. Dit seizoen overgekomen van de FC Twente Heracles Academie. En ook nog gevoetbald voor het Turks elftal onder de 19. Dus klinkt als een talent waar de Graafschap misschien nog wel heel veel plezier van kan gaan krijgen. Want dat is...
1: Ondertussen is het hier Julian Kania die 1-1 gaat met Menno Bergsen. Maar dat doet hij vanuit... excuus voor de onderbreking.
0: Nee, prima.
1: Dat doet hij vanuit buitenspelpositie. Maar het was... verdediger Cocklin die de bal net iets te ver voor zich uitspeelde. Ja, ik heb hem eigenlijk nog niet op fout kunnen betrappen, maar hij gaf hier even de bal weg. Verder de Jong kon daarvan profiteren, bracht Kania in stelling, maar die stond er net aan buitenspel. Waardoor die eigenlijk al werd afgefloten tot hij tot een schot kon komen. En je zei het net al even, Martijn, de drinkpauze zit er ook aan te komen. En daar is hij dan. Het is natuurlijk ook warm in het zuiden hier. Een graad of 30 en dus een kleine drinkpauze. Kunnen wij er misschien dan nu uitgaan met een muzikale onderbreking?
0: Wat mij betreft wel, je zou een goede DJ zijn. Maar je weet niet wat we gaan draaien, dus je kunt het niet aankondigen.
1: Het is voor mij ook een verrassing, ja.
2: Als jij zegt de Bee Gees, dan start ik de Bee Gees in.
1: Nou, dan gaan we nu luisteren naar de Bee Gees, dames en heren.
2: Ik kan wel naar huis, denk ik.
0: Echt niet.

0: Ik vraag me soms toch af waar ze die stringetjes vandaan halen. Met de mannen met de hoge stemmen, Bee Gees en You Should Be Dancing. Ja, zal er ook gedanst worden in Helmond, Martijn? Of,
1: Nou, het lijkt wel meer alsof ze af en toe in een worstelring staan, hoor. Als ik het zo bekijk. Want er zijn de nodige irritaties onderling, als ik het zo bekijk, Siep.
2: Ja, dat klopt helemaal. Helmond Sport had een grote kans die ze niet goed uitvoetbalden. Daaruit kwam wel een corner. En voordat die corner genomen werd, werd het wederom even ongezellig in het 16 meter gebied van Ties Wiegers. De wedstrijd wordt wat feller. En dat is op zich wel prima om te zien dat twee de teams in ieder geval beide strijd willen leveren na ongeveer 73 minuten gespeeld te hebben. We zijn net getuige geweest van een kleine drinkpauze. Die is gelukkig afgelopen en dus rolt de bal weer. En de Graafschap heeft hier een hele grote kans met Joran Hardeman uit een hoekschop van de Graafschap. Die bal wordt uiteindelijk weggewerkt. En dan komt de bal voor de voeten van Julian Kania. Die de bal maar raken links langs het Helmond goal. Helmond Sport goal schiet. Dus de Graafschap komt tot nu toe als beste uit de verf na die drinkpauze. Ondertussen is er ook gewisseld bij Helmond Sport. Daar gaan er nu ook wissels bij de Graafschap aan komen. Bij Helmond Sport is in ieder geval de doelpuntenmaker Dean Huiberts er vanaf gegaan. Had ook geel op zak. Zijn vervanger is de nachtmerrie voor elke commentator. Namelijk Onesime Zimuangana. En we gaan een debutant zien bij de Graafschap op de rechtsachterpositie. Want Jason Meerstad gaat eraf. Zijn vervanger wordt Jannes Wiekhoff. En dat is toch wel opmerkelijk, want heeft nog niet heel erg veel wedstrijdritme. Heeft de afgelopen maanden alleen getraind, is een tijdje geblesseerd geweest. En kon dus niet starten, maar kan het dus wel doen als invaller. Hij is overigens overgekomen van Heracles Almelo, voor wie hij 66 wedstrijden speelde. Daarvoor zat hij bij de Duitse cultclub St. Pauli uit Hamburg. Prachtig spelerspaspoortje tot nu toe. En nu mag hij het laten zien bij de Graafschap als invaller dus voor Jason Meerstad. Die het prima deed als rechtsachter. Speelt normaal natuurlijk op het middenveld. Maar moet het nu doen vanaf de rechtsachterpositie. En mag nu dus plaatsnemen op de bank. Overigens was dat niet de enige wissel. Bjorn van Zijl is er ingekomen op de rechtsbuitenpositie. Dat betekent niet dat verder de Jong eruit is. Die blijft gewoon staan. Die is nu naar het middenveld verplaatst. En de speler die er dan uit is Denzel Eiken. Dus Bjorn van Zijl is er ingekomen. Verder de Jong verschuift nog maar weer een keer. Begon deze wedstrijd in de spits. Toen als rechtsbuiten en gaat het nu afmaken als aanvallende middenvelder. En de rechtsbuitenpositie wordt dan ingevuld door Bjorn van Zijl. Die deze transferperiode overkwam van VVV Venlo. Vorig seizoen een prima seizoen kende. Terwijl hier Joran Hardeman in de fout gaat. En daardoor kan dus die invaller Zimuangana overnemen. En gaat hij eigenlijk 1-op-1 met doelman Ties Wiegers. En heeft de Graafschap het geluk dat scheidsrechter Wouter Wiersma fluit voor een overtreding. Terwijl er eigenlijk geen sprake van was. En ik denk dat u het op de achtergrondgeluiden ook wel kan horen. De Helmond Sport supporters zijn het daar absoluut niet mee eens. En ik moet ook heel eerlijk bekennen dat dit niet de juiste beslissing was van Wouter Wiersma. Hardeman die hier de bal gewoon slordig verspeelt. En aan de noodrem moet trekken. En gelukkig voor hem en voor de Graafschap krijgt hij een trap mee. Maar daar zullen ze in Helmond niet blij mee zijn. Nou goed, terug naar Bjorn van Zijl. Die dus nu op de rechtsbuitenpositie staat. Overgekomen van VVV Venlo dus. Heeft daar nog minuten gemaakt samen met Tim Braam. Kan in de spits en dus nu rechtsbuiten. Hier is hij gelijk aan de bal. Kan niet gevaarlijk worden omdat die bal wordt afgesnoept door een door Ludwig van Helmond Sport. En vorig seizoen was Bjorn van Zijl goed voor 9 goals en 4 assists in 30 wedstrijden. Dat zijn toch prima statistieken voor de jongeling. 22 jaar is hij. Ik weet niet of jullie in de studio nog iets verwachten van hem.
1: Ik ben ook wel benieuwd. Het is wel opvallend dat men toch kennelijk wel graag in Limburg gaat shoppen voor spelers. Ja, Tim Braam dan, nu dan Bjorn van Zijl. Inderdaad, 22 lentes en overgekomen van VVV. Dus ik weet niet of dat toevallig gewoon een goede ruil is geweest. Jullie, onze oude trainer en wij een paar spelers voor jullie. Ik ben ook heel benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog te weinig van hem weet. Ik kan nog niet zo gek veel over hem vinden, eerlijk gezegd. Ik zat net, dat is misschien nog wel aardig om te vertellen, toen ik op Sam Eroglu zat te googelen. Ik denk, daar wil ik ook even wat meer van weten. Kwam ik uit bij een keeper van Galatasaray. Ik denk, nou, dat lijkt me dan toch niet helemaal de goeie. Maar goed, we hebben hem in ieder geval ook weer gevonden, Sam Eroglu. Maar ik heb jou er nog niet veel over gehoord. Ik heb hem ook nog niet heel veel gezien in deze wedstrijd. Wat me wel opviel, net zojuist bij die vermeende overtreding die er in de achterhoede bij de Graafschap gemaakt werd, was dat waarschijnlijk niet Joran Hardeman de boosdoener was, maar dat er daarvoor nog een overtreding gemaakt werd, vlak daarvoor op Joran Hardeman, of sorry, op Donny Warmedam. Die twee die kennen elkaar ook nog natuurlijk uit hun respectieve periodes bij de Graafschap. Zijn volgens mij best aardig om elkaar heen gespeeld. Maar ik denk dat daar een beetje een probleem zat. Maar ik ben wel benieuwd hoe het Donny Warmer dan verder vergaat. Want hij heeft nu natuurlijk de gele kaart op zak. En hij speelt af en toe echt op het randje, hoor, moet ik zeggen. Dus ik hoop voor hem dat hij de hele wedstrijd vol kan maken. En volgens mij wordt er weer een wissel voorbereid bij de Superboer, of niet?
2: Ja, en met de informatie van Warmerdam in het achterhoofd zou het best een logische keuze zijn om hem te wisselen. Maar het is aanvoerder Leemans die eruit gaat. En dus niet Warmerdam, die blijft staan. Zijn vervanger wordt de Belg Milan Smits. Vorig jaar overgekomen van Royal Antwerp. En scoorde in de laatste oefenwedstrijd de generale repetitie voor de Graafschap. Het enige doelpunt van Superboeren. Die wedstrijd ging natuurlijk met 1-5 verloren. Laten we hopen dat hij de iets wat ongelukkige Leemans kan doen laten vergeten in deze wedstrijd. Leemans is natuurlijk met veel bravoure gehaald, maar speelde gewoon simpelweg niet zijn beste wedstrijd. Laten we hopen dat Milan Smits voor een beter optreden kan zorgen. Vorig jaar speelde hij 19 wedstrijden voor de Graafschap, waarin hij 1 keer scoorde. En in de voorbereiding scoorde hij dus in de generale repetitie tegen Excelsior. De bal ligt nu heel even stil. Ik geloof dat het dus die Sam Eroglu is die op de grond ligt. De bal ligt dus heel even stil, maar gelukkig voor hem staat hij weer. Het is overigens Kaya Simons die een tikje te verduren kreeg. Die dus een uitstekende wedstrijd speelt. Maar opvallend is dus inderdaad dat Donny Warmer dan met geel op zak blijft staan. En dat Duivenvoorde ervoor kiest om Leemans te brengen. Of Leemans eruit te halen en Smits daarvoor te brengen. Ondertussen is het de Graafschap hier net de bal kwijt is aan Xander van der Velde. Een van de vele spelers die over is gekomen van Jong KV Mechelen. Helmond Sport heeft natuurlijk een samenwerkingsverband met KV Mechelen. Dus er staan veel Belgen in de basis bij Helmond. Helmond dat hier gevaarlijk kan worden. Maar Ties Wiegers is daar goed bij de les. En dan karambeleert die bal uiteindelijk alsnog bijna in de goal van Ties Wiegers. Waar het niet dat Joran Hardeman... Nee, excuus, het is Gijs Bolk die bal weg kan werken. Moet daar wel een corner voor wegkopen. En met 10 minuten op de klok begint het weer even te leven in de Nieuwe Braak. Tegenover mij zie ik hier wat op de Vijverberg de spinnenkop zou zijn. Die gaan er allemaal nog maar even goed voor staan en zingen en klappen. Helmond begint natuurlijk ook langzamerhand in een stuntje te geloven. Corner is genomen, goede indraaien. Bal wordt daar bijna binnengekopt door Kokkien. Die al een uitstekende wedstrijd speelt. Maar kan zijn optreden niet bekronen met een doelpunt. En dat is maar goed ook voor de Graafschap. Want als ze nu op achterstand zouden komen, dan zou de tijd natuurlijk al helemaal schaars zijn. 80 minuten exact gespeeld. De Graafschap nu in balbezit met Ties Wiegers. Die wat kaatst met Gijs Bolk. Die overigens een prima wedstrijd speelt. Vormt een goed duo met Joran Hardeman. Kon helaas die vroege tegenkool niet voorkomen. Maar geven verder weinig weg. En ook in de opbouw ziet het er goed uit. Daar zijn ze nu ook mee bezig. Hardeman en Gijs Bolk. Verder de Jong meldt zich aan op de linksachterpositie. Maar de bal gaat naar rechts. En dit is wel echt een slechte bal van Gijs Bolk. Kleeft hem eigenlijk zomaar in bij linksachter Lantaki. Marokkaans Jeugd International. Overname is daar wel. Hier is Eroglu. Die stoort wat bij Dekkers. De rechtsback van Helmond. Maar kan niet in balbezit komen. En dus rolt de bal nu nog wat in het luchtledige. En is het eigenlijk Koklin die de bal definitief verwijdert uit het 16 meter gebied van Helmond. Overname is daar wel voor de Graafschap. Verder de Jong vindt Donny Warmerdam. Je merkt aan alles dat de Graafschap echt wil. En dat zal ook wel moeten. We staan met alle 10 de veldspelers hoog op de helft van Helmond Sport. Verder de Jong wordt hier gevonden. Is wat ruimte voor een schot. Kiest uiteindelijk voor een voorzet richting de tweede paal. Maar vindt daar de linksbuiten Eroglu niet. En dat is toch wel een iets wat matige keuze van Verder de Jong. Had echt wel ruimte om om tot een schot te komen en zijn tweede van dit seizoen te maken en de tweede van de Graafschap. Maar hij koos dus voor een voorzet. Pakte helaas niet goed uit en dus volgt er een doeltrap voor Helmond Sport. Die gaat lang. Hij probeert een van de twee nieuwe spitsen te vinden. Dat zijn dus Lennarts en Ecoli. En Lennarts stoort hier nu wat bij Gijs Bolk. En daar wordt voor gefloten voor een overtreding. En daar zijn ze het wederom in Helmond niet mee eens. Zo wordt het zowel op de tribunes als op het veld met vlagen ongezellig. Maar ja, de belangen zijn natuurlijk ook groot. Want iedereen wil de seizoenstart met een overwinning afsluiten. Vrije trap voor de Graafschap. En die gaat genomen worden door Ties Wiegers.
0: Wat, als je zo naar de wedstrijd kijkt, wat valt je op? Hoe zit de Graafschap in de wedstrijd?
2: Nou ja, ze spelen dus lekker aanvallend. Dat is altijd goed om te zien. Vanaf de centrale verdediger staan ze eigenlijk heel hoog. En wat ook wel opvalt aan beide teams is dat ze steeds meer overtredingen moeten maken. En dat er ook al wat meer slordigheidjes komen. Niet mee eens. Zo wordt het zowel op de tribunes als op het veld met vlagen ongezellig. Maar ja, de belangen zijn natuurlijk ook groot. Want iedereen wil de seizoenstart met een overwinning afsluiten. vrije trap voor de Graafschap. En die gaat genomen worden door Ties Wiegers.
0: Wat, als je zo naar de wedstrijd kijkt, wat valt je op? Hoe zit de Graafschap in de wedstrijd?
2: Nou ja, ze spelen dus lekker aanvallend. Dat is altijd goed om te zien. Vanaf de centrale verdediger staan ze eigenlijk heel hoog. En wat ook wel opvalt aan beide teams is...

0: rol kunnen gaan spelen zo in de eerste wedstrijd van het seizoen. Het is natuurlijk ook erg warm, dat zou ongetwijfeld een rol spelen. De wedstrijd heeft al wel twee drinkpauzes gehad, maar het is vooral erg benauwd en een drukkende warmte heerste hier in Helmond. Maar er moeten steeds vaker overtredingen worden gemaakt door beide teams eigenlijk wel. Hier is Helmond Sport via Ecoli, die invallen dus in de aanval, maar hij moet linie terug. Julian Kania vindt hier de bal, die vindt hier Milan Smits. En nu kan er misschien een uitbraak komen voor de Graafschap met dus op rechts Bjorn van Zijl. Kan naar binnen gaan vanuit rechts. Zoekt zijn linker, zoekt dan misschien de verre hoek. Maar Xander van der Velde stoort daar en snoept hem zo de bal af. Maar dat was in ieder geval weer even sinds een tijdje een gevaarlijk moment voor de Graafschap. Bjorn van Zijl, die dus op spits en als rechtsbuiten uit de voeten kan. Een linkspoot met een Arjen Robben-achtige actie vanuit rechts naar binnen. Maar daar zat dus Xander van der Velde tussen. En is het in de uitbraak Helmond Sport dat hier misschien gevaarlijk kan worden. Maar wat ook opvalt is dat Helmond Sport, als zij in de aanval zijn, dat ze niet met z'n allen naar voren gaan. En dat is iets dat je bij de Graafschap meer ziet. Zo zie je dat de urgentie bij de Graafschap om nog een doelpunt te maken wat groter is. En bij Helmond Sport zullen ze ongetwijfeld tevreden zijn met een 1-1 uitslag. Die staat nog steeds op het bord. 83 minuten gespeeld en 20 seconden. Zoveel tijd is er verstreken. Helmond dat nu misschien kan denken aan een aanval via, even kijken, nummer 17. Maar die verspeelt de bal zomaar. En dus kan de Graafschap counteren. Verder de Jong vindt Bjorn van Zijl. Daar zit Lachmati maar weer eens tussen. Lantaki, excuus. Dus ja, de vermoeidheid neemt toe bij beide teams.
1: Ja, ik moet zeggen dat je dat bij de beelden eigenlijk ook wel een beetje ziet. Ja, wat vaker spelers die naar de grond toe gaan. Soms ook wel met kramp. Want dat was er straks ook bij, aan de hand bij Kaya Simons. Tenminste, zo zag de behandeling er in ieder geval wel uit. Namelijk eventjes op de rug liggen, beentjes trekken. En het vooral weer proberen eruit te drukken. Nou, dat lijkt in ieder geval gelukt te zijn. Dus ja, ook dat zal het beeld denk ik van de eerste wedstrijden van het seizoen wel gaan worden. Dat je toch weer merkt dat de spelers de meters weer in de benen moeten gaan krijgen. Dat de conditie ja, langzaamaan weer een beetje opgebouwd moet worden. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd of de Graafschap in die laatste 5 minuten dan toch nog die voorsprong zou kunnen forceren. Het zou naar mijn idee loon naar werken zijn. Want langzaamaan in deze wedstrijd, moet ik zeggen, vind ik wel dat je een duidelijk verschilletje ziet in kwaliteit tussen de Graafschap en Helmond Sport. Maar ja, de nieuwe speelwijze, je herkent er flarden van, zullen we maar zeggen. Maar om dan te zeggen dat het heel overtuigend staat op dit moment nog niet. Maar ik denk dat dat ook een kwestie van tijd gaat zijn.
2: Zie jij ook de voorbereidingen die ze hebben gehad, hè? Wedstrijden die ze hebben gespeeld, oefenpotten tegen best wel grote clubs, ook terug in de speelwijze zoals ze nu doen? Of heeft die training niet echt lekker uitgewerkt?
1: Ja, vind ik moeilijk om te zeggen, want ik heb al die wedstrijden niet gezien. Dat had allemaal te maken met gewone werkweekend en vakantie. Dus ik heb van die oefenwedstrijden geen enkele wedstrijd gezien. Maar aan de ene kant denk ik dat het best een goede keuze is om vooral een stel grote jongens uit te gaan zoeken om mee te gaan sparren. Maar ja, dan moet je wel een team hebben wat daar wel tegen kan. Wat er tegen kan om in die voorbereiding tikken op de neus te krijgen. En dat ze dan niet gelijk een deuk in hun zelfvertrouwen hebben. En die indruk heb ik absoluut niet bij de superboeren. Qua zelfvertrouwen heb ik het idee dat het er, ja, dat het er wel is. Qua werken voor elkaar, de RAN-mentaliteit, die zie ik ook wel terug. Ja, alleen dat moet nog net even allemaal lekker vallen. Maar ik denk dat dat echt een kwestie van tijd is en dan heb ik daar wel vertrouwen in. En je zou deze ploeg op dit moment gewoon echt wel gunnen dat ze met de winst uit Helmond terug gaan komen. Want ja, als je kijkt van hoeveel werk er verzet wordt, ja, dan vind ik dat de Graafschap daar wel absoluut de credits verdienen. Dus in een boxwedstrijd zou ik zeggen, hebben ze hem op punten gewonnen. Maar
2: ja, precies. Ja. Ja, daar win je uiteindelijk niks mee. Hopen dat ze nog met 3 punten naar huis kunnen. Nog een paar minuten op de klok. Siep, hoe staat het er nu voor daar?
0: Nou, het staat er in ieder geval penibel voor. Helmond Sport heeft zelfs echt een grote kans gehad via rechtsachter Dekkers. Daaruit kwam een corner. En daar stond vanuit de tweede lijn Ludwig klaar om die bal in de kruising te voleren. Hij had vast een waanzinnige goal in gedachten. Maar het feit is dat die bal meters van de goal van Wiegers naast ging. Maar een grote kans dus voor Helmond Sport. Kijk, de Graafschap zoekt natuurlijk veel de aanval. Maar in de tegenstoot kan Helmond ook zeker gevaarlijk zijn. Want de Graafschap is wel gewoon kwetsbaar. Hier zijn ze in ieder geval in de aanval. Julian Kania, die stoort hier goed bij Bergsen. En die is dan genoodzaakt om die bal het stadion uit te schieten. Dus die bal is voorlopig even zoek uit de nieuwe Braak. Maar ja, Julian Kania zet eigenlijk al de hele tweede helft best wel bedrijvig druk. En dwingt nu ook Menno Bergs om die bal weg te rossen. En die doet dat dus zo hard en onvakkundig dat die bal het stadion uit gaat. Gelukkig zijn er wel meerdere ballen in Helmond klaar, die klaar liggen. Dus rolt de bal weer in de nieuwe Braak. Het is Gijs Polk die maar weer eens instapt. Wordt wederom vastgehouden. Dien Huibers kreeg daar eerder deze helft geel voor. Maar nu laat scheidsrechter Wiersma het gaan. Maar dan fluit hij

0: alsnog later van een overtreding. Maar dan in het nadeel van de Graafschap. Gijs Bolk hield ook wat vast. En Wiersma beoordeelt dat dus als onreglementair. En dus neemt Helmond Sport de vrije trap. Ondertussen maakt Verde de Jong hier een overtreding. Terwijl de bal niet in de buurt is van het veld. Krijgt ook even een klein praatje van Wiersma. Maar de kaarten blijven gelukkig op zak. Clint Leemans is er dus een tijdje geleden uitgegaan. Hij is de aanvoerder van de Graafschap. En die rol is nu toebediend aan Verde de Jong. Hij draagt dus de band ook de doelpuntenmaker van vandaag aan de Doetinchemse zijde. En ik verwacht veel van hem dit seizoen. Speelde natuurlijk vorig jaar als aanvallende middenvelder. Maar moet het dit seizoen in de spits gaan laten zien. Wat een rol die denk ik ook prima bij hem past. Scoorde vorig jaar, 3 goals voor de Graafschap. Waaronder een Bergkampiaanse goal tegen Jong Ajax. Hier is Helmond Sport ondertussen weer bijna gevaarlijk. En Gijs Bolk moet aan de noodrem trekken. En moet daar ook een corner mee weggeven. Zo zie je dat de Graafschap het meeste in balbezit is. Moeizaam tot kansen komt. En dat de laatste 5 minuten de grote kansen toch zijn voor Helmond Sport. Dat zich nu ook weer gaat opmaken voor een Graafschap. Dus penibele momenten zo in de slotfase. Het zou natuurlijk ook wel de oudste voetbalwet zijn. Zelf veel de bal hebben. Weinig kansen creëren. En dan hoeft er maar 1 goede kans voor de tegenpartij tussen te zitten. Corner is in ieder geval genomen. Bal richting de eerste paal kan makkelijk worden weggewerkt door Julian Kania. De spits die dus nu even noodgedwongen als centrale verdediger mee moet. Is er dan nog wel iemand voorin mocht er een counter uitbreken? Ja, daar staat Bjorn van Zijl. Maar zover is het nog niet. Want de man die de corner nam, Ingelsson, de IJslander. Die kan nu ook vanaf rechts weer met een voorzet komen. Maar die voorzet laat veel te wensen over. Milan Smit kan gemakkelijk ingrijpen. Maar Kania komt nu niet aan de bal. Kocklin zit daar goed tussen. En dus blijft deze Helmond Sport aanval in leven. Sterker nog, we zijn hier bijna getuige van een absolute wereldgoal van Helmond Sport. Invaller Onesime Simuangana. Die schiet de bal vanaf een meter of 25-30 bijna in de kruising. Maar Ties Wiegers zorgt hier voor een uitstekende wedstrijd. Maar het ziet er even helemaal niet lekker uit voor de Graafschap. Het komt moeilijk van de eigen helft af. Bjorn van Zijl staat eventueel nog wel voor een tegenstoot. Maar de kansen zijn nu echt voor Helmond. En Xander van der Velde die mag nu de hoekschop gaan nemen. Ontzettend spannend en penibel is het, de slotfase. Goede corner. Kocklin wordt daar gezocht, maar net niet gevonden. Goed verdedigd ook door Jannes Wiekhoff. De speler die dus pas deze week gehaald is. En het gelijk als invaller mag laten zien vandaag. Donny Warmerdam probeert hij de bal weg te werken. Maar Xander van der Velde staat daar goed tussen. Warmerdam wint uiteindelijk dat duel. En dus kan de Graafschap misschien aan een tegenstoot denken. Waar het niet dat daar wederom die centrale verdediger Kocklin goed tussen zit. Hier is weer die Onesime Simuangana. Die misschien vanaf rechts voor iets moois kan zorgen. Voorzet met rechts ook, maar die wordt makkelijk weggewerkt. Maar daar staat weer Xander van der Velde. De Graafschap komt echt moeilijk van de eigen helft af. De kansen zijn voor Helmond hier. Ludwig die hier goed wegdraait. Maar daar staat ook Gijs Bolk goed op te letten. Blijft lang naar de bal kijken. En kan uiteindelijk met de sliding voorkomen dat Ludwig 1 voor Helmond Sport kan zorgen. Maar feit blijft wel dat in de absolute slotfase ik het eerder 2-1 zie worden dan 1-2. En het zou natuurlijk heel erg vervelend zijn als de Graafschap niet met 1, maar met 0 punten af moet reizen terug naar Doetinchem. Xander van der Velde, die maar weer eens een corner mag nemen vanaf de rechterkant van het veld. Is ook een rechtspoot, dus het zal een uitdraaiende corner gaan worden van de voormalig jeugdspeler van KV Mechelen. De bal gaat nu richting de tweede paal. Net ging hij naar de eerste en daar wordt Ludwig gevonden. Nee, excuus, het is niet Ludwig. Het is Landheer, de jonge centrale verdediger. Maar hij krijgt zijn hoofd wel tegen de bal. Maar die bal verdwijnt achter het goal van Ties Wiegers. En dan niet aan de kant waar het net zit wel te verstaan. En dus kan de Graafschap misschien weer aan aanvallen gaan denken. De reguliere speeltijd is inmiddels verstreken. 91 minuten staan er op de klok. Ik weet even niet hoeveel tijd er
1: plus
0: bij gaat komen.
1: Plus vijf. Ja.
0: Kijk, we hebben natuurlijk een paar kleine blessurebehandelingetjes gehad. Dat opstootje en natuurlijk een waterpauze. En ondertussen is het hier Jannes Wiekhoff die op het scoreformulier gaat komen tijdens zijn debuut bij de Graafschap. En dat doet hij helaas niet met een doelpunt of een assist, maar met een gele kaart. Hij was daar even zijn directe tegenstander kwijt. Ecoli. En moest dus noodgedwongen aan de handrem trekken, aan de noodrem. En de noodrem was natuurlijk het shirtje van zijn directe tegenstander. En die overtreding moet hij bekopen met een gele kaart. Overgekomen dus afgelopen week van Heracles Almelo. En niet fit genoeg om te starten. Blijkbaar wel fit genoeg om te spelen. Maar ik denk dat het wel een speler is van wie we dit seizoen nog veel kunnen gaan genieten. Ondanks dat hij nu een overtreding moest maken die goed is voor Geel. Helmond Sport in balbezit op de helft van de Graafschap. Best wel even wat ruimte hier voor Ingelsson. Dit is Ecoli, de invaller. Sterk aan de bal. Milan Smits krijgt hem er niet vanaf. Dit is de rechtsachter Dekkers, die ook een uitstekende wedstrijd speelt. Ludwig nu. Helmond Sport even volledig in de aanval. Maar daar zit Donny Warmer dan tussen. Gelukkig, maar die rost de bal weg. Maar daar staat dan niemand. Julian Kania moet als spits ook veel mee verdedigen. En hier is het Jannes Wiekhoff die goed tussen de bal zit. Maar het piept en het kraakt achterin bij de Graafschap. Dat het ontzettend moeilijk heeft met nog 2,5 minuten op de klok. Ingooi nu voor Helmond Sport. Die gaat genomen worden door linksachter Wassim Lantaki. Marokkaans jeugd international dus. En speler van Helmond Sport linksachter. Helmond Sport dat nog steeds in de aanval is. Warmerdam zit er goed tussen. Had het moeilijk de eerste helft. Kreeg de tweede helft ook geel door een onnodig opstootje wat mij betreft. Maar hij heeft zich prima gerevancheerd deze wedstrijd. Helmond Sport is nog steeds in de aanval. Nu wel aan de rechterkant van het veld. Hier is Onesime Zimuangana die een goede invalbeurt kent. Probeert hier dekkers te vinden, maar die staat buitenspel. Moet de bal dus noodgedwongen laten lopen. En dus kan de Graafschap misschien aan aanvallen denken. Kaya Simons hoopt hier de inworp te krijgen. Die krijgt hij ook mee. Had me ook niet veel verbaasd als de scheidsrechter Wouter Wiers maar de bal aan Helmond Sport zou geven. Want het was een beetje 50-50. Ik kon moeilijk zien wie de bal nou als laatste raakte. Maar Wouter Wiersma kent de inworp toe aan de Graafschap. Wouter Wiersma die overigens een prima wedstrijd fluit. Kun je niet zoveel van zeggen. Opstootje voor de Graafschap. Zorgt ervoor dat Warmerdam een kaart kreeg. Wiekhoff kreeg een kaart van de Graafschap. En bij Helmond Sport vielen er ook wat gele kaarten. Nog iets meer dan een minuut te gaan. En het spelbeeld zorgt toch wel een beetje voor zorgen in de absolute slotfase. Want Helmond Sport heeft de laatste 5 à 10 minuten meer de bal. Heeft de grote kansen. En van de Graafschap hebben we op een aanvallend vak weinig gezien de laatste 10 minuten. Nu dan misschien Bjorn van Zijl wordt maar weer eens de diepte ingestuurd. Heeft Kokkelin bij zich, maar draait er uitstekend weg. Kan nu misschien met zijn linker voor een schot zorgen? Nee, probeert het via Kania. Die wordt gezocht, maar niet gevonden. Bal nog steeds in het bezit van de Graafschap via Milan Smit. Waar het niet dat hij de bal niet onder controle krijgt. En dat er nu een counter kan komen voor Helmond Sport. Hier is hij, Zimuangana. Heeft alleen Hardeman voor zich. Of alleen Gijs Bolk, excuus. Kan naar buiten en probeert met een voorzet de spits Lenaert te bereiken. Die wordt niet gevonden, maar er komt nog wel een hoekschop aan voor Helmond Sport. En als ik dan de rechtsomme kijk en het scorebord zie, dan zie ik dat daar 94,5 minuut op het scorebord staat. Ruim. Dat betekent dat Xander van der Velde de hoekschop vanuit rechts gaat nemen. En dat dat wel eens het laatste wapenfeit van de wedstrijd kan gaan worden. Dat realiseert Bjorn van Zijl zich ook. Staat normaal in de punt om nog iets te betekenen bij een counter. Maar verdedigt nu ook mee. Het is even alle hens aan dek bij de Graafschap. Dat de corner prima uitverdedigt. Moet het wel bekopen met een inworp. De corner kwam vanuit de rechterkant van het veld. De inworp gaat komen van de linkerkant van het veld. En die gaat genomen worden door de aanvoerder Kokkelin. Die net als Roan Besselink van de Graafschap een uitstekende inworp in huis heeft. De spitsen melden zich. Laatste wapenfeit. De extra tijd zit er inmiddels op. Officieel 95 minuten en 15 seconden zijn er gespeeld. En dat betekent dat de scheidsrechter Wouter Wiersma op zijn fluit blaast. De Graafschap stelt toch wel teleurstellend gelijk tegen Helmond Sport. Neemt slechts 1 punt mee naar Doetinchem. Mannen, wat vonden jullie vanuit de studio van deze wedstrijd?
1: Ja, je ziet het heel vaak in de slotfase dat er een kantelpunt is. En de laatste 10 minuten van de wedstrijd, dat zie je niet alleen bij de Graafschap, zie je bij heel veel wedstrijden, zo ook bij deze wedstrijd. Dat maakt het nog wel even spannend de laatste paar minuten.
2: Ja, en ik denk dat Helmond Sport in dit geval ook wel even thuisvoordeel had. Je merkt gewoon dat daar publiek achter staat. Dat horen we bij jou in je verslag ook op de achtergrond. Op het moment dat Helmond dan in balbezit is, of op het moment dat bijvoorbeeld de Graafschap een overtreding maakt, dan hoor je gewoon dat daar publiek massaal achter staat. En ik denk dat de Graafschap dat vooral gemist heeft. Dus dat is gelijk een mededeling aan de supporters. Alsjeblieft, zorg ervoor dat dit niet meer gebeurt. Dat de Graafschap zonder uitsupporters naar een wedstrijd af moet reizen. Want ze hebben jullie gewoon keihard nodig. En de volgende keer dat ze jullie nodig gaan hebben, lieve supporters, dat gaat zijn volgende week maandag in de wedstrijd tegen Jong AZ. Dat is nou niet echt gelijk het allermooiste affiche voor de eerste wedstrijd op de Vijverberg tegen zo'n jong ploeg. Kan ook nog een bananenschilletje zijn als je heel veel pech hebt. Maar aan de andere kant, het is op een maandagavond, een mooie zomeravond. Volgens mij is het nog vakantie, dus voor de mensen die daar belangstelling voor hebben in de regio Midden hebben de Blagen volgens mij nog gewoon lekker vakantie, hoeven ze niet naar school. Ik zou zeggen, kom gewoon even lekker massaal op die maandagavond naar de Vijverberg, kinderen mee. En zorg ervoor dat jullie laten merken dat, dat er een 12e man achter die superboeren staat.
1: Ja, want dat hebben ze wel nodig zo na deze wedstrijd. Het is een wedstrijd die eindigt in een 1-1 en een gelijkspel met 1 punt dus weer richting Doetinchem. Het is een wedstrijd waarvan ik zeg, ja, het is de eerste competitiewedstrijd voor de Graafschap. Dus misschien moeten ze ook nog een beetje inkomen. Ik vond het vooral heel erg slordig. Heel erg snel balverlies ook. Ik weet niet hoe jij dat zag in het stadion ziet, maar veel balverlies, ook onnodig. Balverlies volgens mij.
0: Ja, klopt van beide kanten wel. Het was met vlagen echt super onrustig. Zeker in de slotfase waar vermoeidheid ongetwijfeld een rol zal spelen. En het feit is dat, dat je tegen het team dat vorig jaar 18 is geworden in de keukenkampioen-divisie de laatste 5 à 10 minuten gewoon met de rug tegen de muur hebt gestaan. En eigenlijk nog wel goed bent weggekomen dat het 1-1 is gebleven. Want Helmond maakt echt zeker wel aanspraken op de 2-1 in de slotfase. Dus geen lekker begin van de superboeren van het seizoen. Maar laten we het van de positieve kant bekijken en op die manier afsluiten. Er zijn nog 37 wedstrijden te gaan. En ze hebben nog een maand lang om versterking aan te trekken. Dus het moet ongetwijfeld nog wel goed komen.
1: Ja, zo is het. Siep, jij bedankt voor het verslag live vanaf het stadion. Martijn, wij praten zo meteen uiteraard ook nog even verder na. Goede reis terug daar vanuit Brabant. Dat is ook nog een beste reis terug.
0: Dankjewel. 1,5 uur zit ik zo nog in de auto.
1: Lekker hoor. Ga er van nagenieten of wat er na te genieten het valt natuurlijk. Zo meteen nog even muziek. Eerst even het laatste nieuws.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 3:45 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in het Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu
6: Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Sven Dimmendaal. Het zit erop, de eerste competitiewedstrijd voor de Graafschap tegen Helmond Sport. 1-1 is het geworden. Zometeen nog even napraten en laat vooral weten wat jij vindt. Wat vond jij van de wedstrijd?

0: my car. Heb jij ooit, als je op vakantie gaat, Martijn, wel eens in de auto geslapen? Of,
1: Nee? Dat kan ik echt niet. Daar zijn auto's echt absoluut niet geschikt voor. Dus,
0: Ik heb het wel eens een keer gedaan. Tenminste, in zoverre. Ik liep stage bij een landelijke omroep. En ik had een afspraak ergens. Daar kwam ik praktisch gezien langs. Alleen, er zat net te veel tijd tussen om of naar huis te rijden en dan weer terug te rijden. Of om er direct naar binnen te lopen. Dus ik dacht, weet je wat, ik gooi mijn stoel lekker achterover. Ik ga even lekker slapen. En dat slaapt eigenlijk best lekker. Ik denk als je een hele nacht moet slapen, dat niet ideaal is.
1: Nee. Precies. Nou ja, laten we hopen dat het Siep Unkse dadelijk ook niet overkomt. Want die heeft toch 90 minuten vol moeten kletsen straks in Helmond. En hij moet nog anderhalf uur terugrijden. Dus
0: dat wordt wat. Hey, de wedstrijd, de Graafschap tegen Helmond Sport. Die zit er op. Eerste competitiewedstrijd. Wat vonden we ervan? Ik vond het matig. Ja, het was niet heel slecht. Wel gelijkspel natuurlijk, maar ja, het was niet de beste wedstrijd, laat ik het zo zeggen.
1: Ik denk dat het een hele interessante wedstrijd is om op voor te borduren voor de toekomst. Dan druk ik hem vrij positief uit. Want ja, er was heel erg veel voor verbetering vatbaar. Je herkent de speelwijze zoals Thomas Duivenvoorde dat voorstaat. Namelijk avontuurlijk voetballen. En dat betekent niet eindeloos gaan breien achterin en dan langzaamaan die bal maar eens een keertje naar voren zien te krijgen. Dat brengt risico's met zich mee. Nou ja, dat hebben we gezien. Daar kwam de 1-0 uiteindelijk uit voort. Het levert je ook dingen op. Daar kwam de 1-1 uiteindelijk uit voort. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik had eigenlijk nog wel gehoopt op iets meer kansen voor de Graafschap. Ja, daarna krijg je natuurlijk een slotfase waarbij Helmond Sport ook luid gejuich van het publiek. En echt die 12e man die erachter gaat staan, merk je in één keer dat dat team ook vleugels krijgt. En dat ze een paar enorme kansen gaan creëren. Ja. En dat het zowel voor ons in de studio als voor Siep daar onder de koptelefoon nog wel behoorlijk spannend werd. Maar goed, dat heeft de Graafschap uiteindelijk dan toch nog wel goed weten te overleven. Prachtige redding van Ties Wiegers trouwens. Dus dat is ook fijn om te zien dat hij zijn mannetje verstaat.
0: Dat schot van 25 meter afstand op doel, dat was natuurlijk een prachtig schot. Ook als hij had gezeten. Recht in de kruising was hij. Gelukkig stond de keeper van de Graafschap daar nog. Want anders dan was het een 1-2 geweest. Vlak voor het einde van de wedstrijd ook nog.
1: Ja, precies. Dus nou ja, alles bij elkaar zeg ik van je ziet de elementen waar men naartoe wil, die zie je terug. Je ziet de positiewisselingen zie je terug. Dus je ziet echt spelers af en toe op plekken opduiken. Want je denkt van, wacht even, ik had jou totaal ergens anders staan op het formulier. Wat doe je daar? En vervolgens gaat het goed. Ze botsen niet tegen elkaar aan. Het is niet zo dat er in één keer twee man aan de andere kant volledig vrij staan. Dus ja, ik zie een boel positieve elementen. Dingen waar je mee door kunt. Maar ja, zeker, er is ook nog werk aan de winkel.
0: Zouden het zwoele zomernachten worden voor de Graafschap? Of...
1: Dat zou mooi zijn.
0: Dat zou mooi zijn, toch? Een wedstrijd om veel over na te spreken. Wat vond jij van de wedstrijd? Laat dat ook even weten. 06 47 47 00 22.

0: love you, baby.
1: Chris Korrels, Amsterdam en my, oh my. Ja, we moeten toch even vooruitblikken op de wedstrijd die volgende week maandag, niet komende maandag, maar volgende week maandag op de planning staat. Waar we natuurlijk ook nog kaarten voor hebben. Volgende week te winnen hier bij Regio 8. Dus zeker blijven luisteren mocht je naar de wedstrijd tegen Jong AZ willen. Thuis in eigen Vijverbergen. Het wordt een lastige wedstrijd, of niet, Martijn?
2: Ja, dat kan. Want het probleem bij de jongploegen is dat het altijd een beetje een verrassingsteam is dat je tegenover je krijgt. En dat is heel vaak afhankelijk van wat doet het grote mensenteam van die ploeg in dat weekend. En zijn de jongens die tegen het eerste aanzitten van zo'n onder de 21 team, ja, zijn die ook al met de grote jongens mee geweest of niet? Nou ja, als je even naar het team van AZ kijkt, daar zitten er best een paar bij die daarvoor in aanmerking zouden komen. Ik noem er bijvoorbeeld een Rio Robbenmond, Kevin Toppenberg. Dat zijn toch allemaal jongens waarvan je denkt van ja, die kunnen echt wel met het grote AZ mee. Ja, dat betekent dat ze die dan gaan missen in de wedstrijd tegen de Graafschap. Dus het zal ook echt heel erg van het programma van het grote AZ afhangen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik dat nog niet bekeken heb. Maar het zijn vaak jonge jongens, opportunistisch. Willen heel erg graag leren. Hebben vaak ook een berenconditie. Dus dat betekent dat het ook echt wel een loopwedstrijd gaat worden. Dat zag je bij jong AZ ook. Hele sterke flanken. Jongens die van achteruit in één keer op kunnen komen stomen. En die bij wijze van spreken van het ijverige strafschopgebied in één keer de achterlijn kunnen halen en dan hem een retenstrakke voorzet kunnen komen. En dan vervolgens blijken ze niet op elkaar ingespeeld te zijn. Want dat is dan ook vaak wel, omdat het in heel vaak wisselende samenstellingen zijn, dat het teams is die gewoon minder goed op elkaar afgestemd zijn. Dus daar kun je dan weer je voordeel mee doen. Dus het is echt zo'n wedstrijd, die kan alle kanten op.
1: Het is een wedstrijd die van tevoren eigenlijk niet te voorspellen valt. En wat gewoon, wat je zegt, het ligt heel erg aan de teams. Maar dat is ook, dat is met alle jong clubs. Hè. Dat is met jong AZ zo, maar met jong Ajax en jong PSV ook. Je weet nooit of die spelers mee hebben gedaan met het eerste. En dat maakt denk ik wel echt dus daadwerkelijk uit of het een succesvolle overwinning wordt of dat het waarschijnlijk een ondergang wordt.
2: Precies. Je hebt bij dat soort teams heb je vaak gezien dat ze het ene weekend met 6-0 winnen en vervolgens een week later weer met 3-0 afgaan.
1: Ja.
2: Met een totaal andere samenstelling. Dus ja, dat zijn echt van die verrassingswedstrijden. Het zijn bananenschilletjes ook heel vaak voor de wat grotere clubs. Dus ik ben heel benieuwd. Maar wat ik wel weet, is dat een volle Vijverberg gewoon altijd goed doet voor het team van de Graafschap. En je noemde net de aankondiging al, bij Regio 8 zijn de kaarten te winnen. Mochten ze niet gewonnen hebben, alsjeblieft koop ze zelf en ga gewoon lekker naar die Vijverberg. Want dat wordt een prachtige maandagavond volgens mij. Lekkere zomeravond, blagen mee. Zeker. En zorgen voor sfeer.
1: Zeker. Ja, dan nog even iets anders. Want dat is misschien wel leuk om daar alvast op vooruit te blikken. Vitesse en de Graafschap. Dat is altijd een wedstrijd waar je u tegen zegt. Ik heb het er even bij gezocht. Ik moest er even flink zoeken, want het is nog even vooruitkijken. Speeldag 14. Op 8 november speelt de Graafschap uit tegen Vitesse in Arnhem. Ja, wat zullen we daarvan moeten verwachten? Verwacht je dat Vitesse dit jaar goed gaat doen? Of dat de Graafschap ze weer gaat overlopen met wat hebben ze vorig jaar gedaan? 5-0 of zo?
2: Ja, bij Vitesse is het natuurlijk ook wel weer even een dingetje. Want ik vond nou niet dat ze echt superveel indruk maakten in de wedstrijd tegen RKC afgelopen week. En dan ook nog eens een keer zo'n domme rode kaart van de doelman die eigenlijk gewoon de wedstrijd kost. Dus daar had ik misschien wel wat meer van verwacht. Want bij Vitesse kunnen ze nu opgelucht ademhalen. Het is organisatorisch gezien lijkt het allemaal op de goede plek te vervallen. Geen gedonder meer met buitenlands geld, denken we tenminste. Want je maakt mij ook niet wijs dat die Coley Perry, dat hij echt al helemaal uit beeld is en dat hij zijn verlies genomen heeft. Dus ik ben bang dat hij misschien nog wel wat ijzers in het vuur heeft. Maar aan de andere kant, het lijkt erop, ze kunnen zonder puntenstraf beginnen met voetballen. Dus ze voetballen weer ergens voor. Rudiger Reem heeft vorig seizoen best een huzarenstukje geleverd door van een stel jongens die ze bij wijze van spreken net van de schoolplein hadden geplukt en een team te maken, dat het toch eigenlijk best wel veel punten heeft binnen weten te harken. Dus dat is een van de ploegen die denk ik best nog wel mee gaat doen voor de topposities, als er geen rare lijken uit de kast komen. Dat weet je bij Vitesse ook maar nooit. Dus dat gaat een van de moeilijke tegenstanders worden. Net zoals NAC dat gaat worden, net zoals Volendam dat gaat worden, net zoals Almere City dat gaat worden. Dus echt in de komende weken, want er staan wat wedstrijden op het programma waar de Graafschap echt moet laten zien dat ze het verschil kunnen maken. Namelijk op 29 augustus thuis tegen Almere City. 4 september uit tegen Heracles. Ook zo eentje van, ik denk van, dat kon ook nog wel eens knap moeilijk worden. NAC Breda krijgen we op 20 september. Dus er zitten gewoon best veel behoorlijk goede ploegen die ambities hebben in deze competitie. En daar moet je wel zorgen dat je in die wedstrijd het verschil kunt maken. En dan ga je het niet redden met het spel zoals ze dat tegen Helmond Sport op de mat hebben gelegd.
1: Nee, want vandaag was het een beetje afzien eigenlijk. Dat zal de komende tijd wel beter worden. Vooral veel nabespreken ook waarschijnlijk. Dat zullen ze ook gaan doen om zich goed voor te bereiden op de volgende wedstrijd. De eerste wedstrijd dus thuis tegen Jong AZ.

Regio 8, Haunted Job en Forget Me. Dit is Regio 8, 8 Sport. Ik ben heel benieuwd, want volgende week geen wedstrijd, maar over anderhalve week op maandagavond speelt de Graafschap tegen Jong AZ. Daar maak je natuurlijk van de week nog kans op kaarten voor. Laat even weten wat jij denkt dat het gaat worden tegen Jong AZ over anderhalve week. Ben ik benieuwd.

Regio 8, Gino Vanelli en People Gotta Move. Richting de klok van 3 uur met zometeen nog muziek van Promises onderweg. Baby It's You, ook André van Duin. En we blikken zo meteen nog met Martijn even vooruit op de wedstrijd die op de planning staat tegen Jong AZ. En even terugblikken op de nieuwe spelers van de Graafschap. Wat hij ervan vond.

0: is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek, die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd

0: opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Zometeen bij Regio 8.

0: Shit!
1: Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Sven Dimmendaal.
10: Regio 8, 3 uur op de zondagmiddag met fijne muziek voor je. Zometeen André van Duin onderweg op deze prachtige zomerzondagmiddag. Eerst is dit Promises.

0: zo is het. Dat is ook een beetje de strekking wat de Graafschap eigenlijk de komende periode moet hebben. Vandaag Helmond Sport gehad. Het was een beetje een matere wedstrijd. Things can only go better. Dat geldt de komende tijd zeker ook voor de Graafschap. Wat ook zo is, is dat ze natuurlijk heel veel nieuwe spelers op het veld hadden staan. Onder andere donderdag nog een nieuwe speler gecontracteerd. Jannes Wiekhoff, de Duitse rechtsback. Tekende voor 2 jaar bij de Graafschap. Even de andere spelers uitlichten, want dat hebben we nog niet gedaan. Wat vond je van de nieuwe spelers vandaag?
1: Ja, ook die zullen denk ik hun plekje langzaamaan een beetje moeten leren kennen. In het team opgenomen moeten worden. Moeten op elkaar ingespeeld raken. Dus alles bij elkaar vind ik dat je daar zeker op basis van die wedstrijd van vandaag nog niet over moet oordelen. Maar ja, laten we er een paar bij de kop pakken. Clint Leemans, veruit de meest ervaren speler op dit moment, hebben we vandaag eigenlijk niet heel erg veel gezien. Had de rol van aanvoerder. Maakte wel een hele rustige indruk. Maar ja, je hoopt eigenlijk dat zo iemand dan ook gelijk de sterren van de hemel gaat spelen. Dus misschien iets te breed of iets te veel verwachting. Maar goed, ik ben benieuwd hoe die zich gaat ontwikkelen. Want die wordt dan wel een soort van, laat maar zeggen, senior in het veld. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe die rol op gaat pakken. Het leuke is om te zien, op het moment dat hij eruit ging, kreeg Verder de Jong de aanvoerdersband. En daarvan zeg ik wel van, joh, die zie ik echt wel potentie hebben om vaker aanvoerder te zijn. Want dat is wel echt zo'n iemand die de voortrekkersrol kan nemen in het team.
0: Ja, want wat vind jij, waar moet de aanvoerder aan voldoen? Moet hij heel veel ervaring hebben? Moet hij gewoon weten hoe hij het team moet aansturen? Wat is volgens jou de kernfactor van een goede aanvoerder?
1: Moet vooral een verbinder zijn, vind ik. Moet namens het team met de scheidsrechter kunnen communiceren. Nou, dat zag ik Verder de Jong een aantal keren doen. Hij moet spelers in de kracht zetten. Dat wil zeggen dat hij af en toe een arm om iemand heen moet slaan. Maar ook af en toe even bemoedigen moet kunnen zeggen, joh, hey, dit had even anders gemoeten. Laat dat de volgende keer even ook even wat zien. Dat vond ik bijvoorbeeld bij Ralf Seuntjes. Vond dat zo'n geweldige vent. Die deed dat ook zo fantastisch. Was niet eens de aanvoerder. Maar die kon dat ook als geen ander. En ja. Dat deed, nou, ik ben even zijn naam kwijt, die naar Den Bosch is gegaan. De aanvoerder.
0: Ja, ik weet het
1: niet. Ja, we zien hem zo voor ons. Wat erg zeg. Als hij nou luistert, dan schaam ik me ogen uit de kop. Neem je niet kwalijk. Maar andere nieuwe spelers. Donny Warmerdam. Eigenlijk zoals we hem kennen. Keiharde werker. Af en toe op het randje voetballend. Ja. En op het moment dat het niet lukt, dan zie je ook de frustratie bij hem toenemen. En dat vind ik wel de echte sportman. Op het moment dat het niet loopt, hij dan ook gewoon echt pittig boos kunt worden. Alleen dat kan zich tegen je keren. En dat heeft hem wel een gele kaart opgeleverd.
0: Ja, 2 vandaag. Gele kaarten deze wedstrijd tegen Helmond, of niet? 1 voor Helmond, 1 voor de Graafschap.
1: Nee, daar bij de Graafschap ook nog eentje volgens mij, hoor. Eens even denken wie die tweede ook alweer kreeg. Volgens mij was dat nou Wiekhoff? Nou ja, goed. Zoeken we later ook nog wel eventjes op. Maar goed, in ieder geval Warmerdam wel geel gepakt. Maar naar mijn idee wel, zeg maar Warmerdam, zoals we hem graag zien, hardwerkend. Gijs Bolk, nieuwe verdediger. Die stond er vandaag denk ik in omdat Roman Besselink geschorst was. Dus ja, dat betekent dat hij waarschijnlijk de volgende wedstrijd weer op de bank zou moeten gaan zitten. Maar voor mij heeft hij niet veel weggegeven. Dus keurig. Een jongen die denk ik ook nog wel heel erg kan groeien in zijn rol. Even kijken, dan hebben we het over een aantal invallers. Bjorn van Zijl, ja, kan ik eigenlijk nog niet zo gek veel van zeggen. Want die heeft niet zo heel veel minuten gemaakt. Net als Jannes Wiekhoff, die je net al even noemde. Wie hebben we dan gezien? Julian Kania, een nieuwe aanvaller. Die heb ik wel regelmatig in beeld zien verschijnen. Ook een paar aardige acties. Geen enorme grote kansen, maar toch maakt wel een positieve indruk.
0: Er zit potentie in.
1: Ja, precies. Ja. Dus alles bij elkaar. Ik denk de spelers die op dit moment aangetrokken zijn, dat die in ieder geval de dran-mentaliteit wel hebben. En ik denk dat ook wel een van de cruciale dingen is die je gewoon moet hebben. Als je bij de Graafschap wil gaan voetballen, dan moet je gewoon bereid zijn om keihard te werken voor het team. En dat zie ik bij de mensen die ik vandaag heb zien invallen, zie ik dat echt wel terug.
0: En dat is ook denk ik wel de kracht van de Graafschap. Dran. En dat willen ze ook allemaal. En dat gaan we ook zien in de volgende wedstrijden uiteraard. Het team moet nog een beetje samengroeien natuurlijk. Een jong team, een fris team. Veel nieuwe spelers. Maar ik denk dat als er een paar wedstrijden verder zijn, dat we best wel die dram-mentaliteit, dat in een team zit.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Thomas Duivenvoorde lijkt mij iemand die dat juist ook heel graag uitdraagt. Ja. Dus kom voor.
0: Gaat

Dance with somebody, dit is Regio 8. Zometeen maar eens even vooruitblikken op een bijzondere wedstrijd die op de planning staat. Namelijk Dijkhuizen tegen Duivenvoort. Ik heb het over VVV tegen De Graafschap. Waarom die zo bijzonder is en wat we daarvan kunnen verwachten, hoor je zometeen van...

0: Dit is Regio 8 met Everjack en Alijn. Ja, ondertussen is Martijn nog steeds in de studio. We gaan het zo meteen even hebben over de wedstrijd die... die volgende week maandag op het programma staat. Jong AZ wordt geen makkelijke wedstrijd. De wedstrijd die erna staat op zondag 23 augustus uit mijn hoofd... is natuurlijk tegen de oud-trainer van de Graafschap.
1: Ja, Marinus Dijkhuizen. Ik ben heel benieuwd wat dat voor een wedstrijd gaat worden. Als je de wedstrijd van afgelopen week van VVV bekijkt... 3-0 achtergekomen tegen Heracles. Ja, Heracles is dan natuurlijk ook weer helemaal nieuw voor de meeste tegenstanders... Vervolgens de rug weten te rechten en in een kwartiertje tijd op 3-3 gekomen. En dan dacht je van nou, zo dadelijk gaan ze er ook nog eens een keertje overheen. Ja, toen viel er een verschrikkelijk mooie treffer en toen stort het zaakje helaas toch weer in. Maar ja, ik wil zeggen, in de eerste helft, ja, VVV, het stelt echt helemaal niks voor. En dat ik echt denk van joh, wat is dit? Dit is helemaal niet des Dijkhuizens. En vervolgens zie je ze terugkomen naar 3-3. En zie je echt wel wat oude dingetjes van het spel van de Graafschap zag je terug. Met name een mooie aanval over de flanken. Mooie hoofdrol voor Dien Sandbergen. Dus daarvan denk ik, ja, weet je, dat gun ik Dijkhuizen ook 100%. Ja. En ik had hem zeker een punt gegund in die wedstrijden. Want ja, ik heb hem natuurlijk in het afgelopen seizoen regelmatig mogen interviewen. Echt gewoon oprecht een aardige man die ook in de interviews geen blad voor de mond neemt. Ons op dezelfde manier te woord staat als dat hij de NOS en ESPN te woord staat. Ja, daar heb ik gewoon heel veel waardering voor. Dus je gunt die man echt wel iets. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, het is natuurlijk de meester tegen de leerling.
0: Ja.
1: Dus Dijkhuizen tegen Thomas Duivenvoorde. Ja, en daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Hoe die twee op elkaar gaan reageren. Hoe gaan ze elkaar begroeten? Bijvoorbeeld op het moment dat ze elkaar weer op het veld tegenkomen.
0: Ja.
1: Ik herinner me bijvoorbeeld aan een interview nog van Thomas Duivenvoorde... toen hij net aangesteld was als hoofdtrainer. Nog in de voorbereiding dat Dijkhuizen in het seizoen daarvoor had gezegd... toen hij bepaalde goede ideeën had van... nou, die bewaar maar tot het moment dat ik weg ben. En dan mag je daar helemaal op uitleven.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat dat dan voor dingetje geweest is... en of dat inderdaad uit de verf komt.
0: Ja, want je zegt het al, het is de leerling eigenlijk tegen de meester. Ik denk heel eerlijk dat ja, uiteindelijk ben je één grote familie. De voetballers onderling ook. Het zijn ook niet de voetballers die onderling ruzie. Maar natuurlijk, op het veld wil je het beste ervan maken. Maar het zijn vooral de hooligans die het verpesten. En ik denk dat dat onderling met trainers ook zo is. Dat ze elkaar toch wel na die tijd te woord staan. Misschien dat Dijkhuizen nog wat tips meegeeft aan Duivenvoorde. Zou ook maar zo kunnen. Van, goh, was een leuke wedstrijd, maar... doe het zo of zo. Ja, je weet het niet. Het kan ook zo zijn dat Dijkhuizen nu zegt... Ik heb niks meer met de Graafschap te maken. Al denk ik dat persoonlijk niet. Want het is volgens mij een hele, wat jij ook al zegt, sympathieke man... die gewoon echt heel open en eerlijk is.
1: Ja, ik had wel de indruk dat Marinus Dijkhuizen hoorde er gewoon echt bij de Graafschap. Net zoals je dat bijvoorbeeld bij Henk de Jong zag... Als je Henk de Jong weer op de Vijverberg hebt... nou, dat is gewoon één grote reunie. Die man die staat continu handen te schudden, mensen te omarmen, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Nou ja, die status zal Dijkhuizen nog niet hebben... maar hij hoorde er wel echt bij dat team en bij de club. Dus ik denk zeker dat ze elkaar wel redelijk hartelijk gaan ontvangen. Maar ik ben daar gewoon echt wel heel benieuwd naar. Hoe zou de verhouding geweest zijn tussen die twee in de tijd... als ze er nog alle twee zaten? Hoe is die verhouding nu? Hoe gaan ze elkaar begroeten? Hoe gaan ze elkaar bevechten? Lijkt me echt een hele interessante.
0: VVV natuurlijk over twee wedstrijden. De Graafschap moet eerst nog tegen Jong AZ. Wat verwacht je daarvan? Even kort, zometeen praten we daar verder op.
1: Moeilijke wedstrijd, denk ik. Verrassingswedstrijd, verrassingsteam. Ik denk 3-2 voor de Graafschap.
0: We gaan het zien. Zometeen meer over die wedstrijd.

8, Camila Cabello en Ed Sheeran, Jordan Bam Bam. Bam Bam, dat moet de Graafschap ook gaan doen trouwens. Dit seizoen flink veel scoren om misschien wel te promoveren. Martijn is ook nog steeds in de studio. Zometeen nog even met hem de wedstrijd nabespreken. En vooral vooruitblikken, want er zijn nog heel wat wedstrijden te spelen.

0: ondertussen nog steeds Martijn in de studio. Want de wedstrijd voor de Graafschap die is ook vandaag gespeeld. Het is inmiddels een goede 2 uur geleden dat die wedstrijd erop zat. Wat verwacht je van de Graafschap voor komend seizoen? Want de eerste helft was toch een beetje middelmatig.
1: Ja, eens. Maar aan de andere kant, als je gewoon bij je eigen strijdplan blijft, dan komen uiteindelijk die kansen wel. Het nadeel is, met dit strijdplan komen de kansen voor de tegenstander er waarschijnlijk ook wel.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft de kunst om daarmee om te gaan. Maar al met al, je ziet dat het resultaat heeft gehad. En natuurlijk mooie gelijkmaker vlak voor de rust. Fantastisch. En nu weer verder vooruit kijken. Leerpunten hieruit halen. De feestjes die er te vieren waren eruit halen. Maar vooral vooruit kijken met de kennis van nu.
0: Ja, ja, want volgende week spelen ze niet. Ze spelen namelijk op een maandag over anderhalve week. Dan moeten ze tegen Jong AZ. Een lastige ploeg is dat.
1: Die jongploegen zijn altijd een beetje verrassingsploegen. Want het hangt er namelijk een beetje vanaf wat de grote jongens van dat team doen. Wat het grote PSV gaat doen, wat het grote AZ moet doen, wat het grote Ajax doet, wat het grote Utrecht gaat doen. En dat bepaalt een beetje de opstelling van die jongploegen. Dat betekent dus dat het maar zo kan zijn dat de ene week die jongploeg met 11 totaal andere namen op de proppen komt dan dat het die week daarvoor heeft gedaan. Ja, en het zijn bananenschilletjes. En met name Jong AZ is dat voor de Graafschap regelmatig geweest. Dus ja. Dit is echt zo'n beetje van ik zeg, ja, ik weet het ook niet.
0: Nee, we moeten het afwachten. Het is een seizoen waarin natuurlijk heel veel nieuwe spelers bij de ploeg zijn gekomen. Ook dat moet natuurlijk zijn vruchten afwerpen. Die team spirit die moet natuurlijk ook weer een beetje groeien zoals dat voorheen bij het vorige seizoen wel was. Ik verwacht eerlijk gezegd dat de Graafschap dit seizoen best wel wat kansen gaat maken en gaat creëren ook. Dan is het natuurlijk de vraag, gaan ze die benutten? Want we kennen de Graafschap. De Graafschap die wil heel graag, die maakt kansen, maar het afwerken dat schiet er soms nog wel eens bij in.
1: En inderdaad, op de cruciale momenten moet je er staan. En ik herinner me vorig seizoen, toen was er een periodetitel voor te oprapen. En net op het cruciale moment gaat dat weer niet door.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zonde, maar aan de andere kant, het moet toch gewoon een keertje gaan gebeuren. Of met de woorden van Erik, die net via de app reageerde. Kump allemaal goed. Rustig aan, maar ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Gewoon bij je strijdplan blijven. Het kump inderdaad wel goed. Die overtuiging heb ik ook wel.
0: Ja, zo is het. Martijn, dank je wel. In ieder geval ook dank voor Acht Sport, het verslag en dat soort dingen. Het seizoen is natuurlijk jong. We zijn net begonnen, dus er kan nog van alles gebeuren. Tot zover mijn programma hier op Regio 8. Ik ben er uiteraard vrijdag weer voor je. Afsluiten met zomerse muziek. Dit is Alvaro Soler. Yeah,

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is
2: Dansia.
0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen.

0: Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's.

0: 80. I'm loving it.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
3: Maak er een

0: het een tikje anders doet.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt...
2: Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk

Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red.

0: Tour.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
7: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Wijchen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wijchen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg voor zijn verwarde en onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag hebben we te maken met een tropische dag. De wind die was om naar het zuiden en daarmee werd ook zeer warme lucht aangevoerd. Uiteindelijk werd het 30 tot 31 graden bij een zwakke tot matige wind. De wind die draaide in de loop van middag wel wat meer naar het westen toe. En die zorgde ook voor dat er wat meer bewolking was. Vanavond en komende nacht hebben we dan wolkenvelden, maar ook wel wat opklaringen. De wind die neemt wat verder in kracht af. De minima liggen zo rond een graad of 14. Maandag dan hebben we wolkenvelden, in eerste instantie later ook steeds meer zon. De wind is westelijk over het algemeen zwak tot hooguit matig en dan zal de temperatuur oplopen naar 27 graden. Dinsdag dan hebben we toch een noordwestenstroming te maken. Dan komt het kwik niet verder dan 23, hooguit 24 graden. Maar ook dan met in de middag steeds meer zon en blijft het ook droog. Vanaf woensdag kunnen we weer een aantal tropische dagen verwachten. Woensdag zitten we er tegenaan met 29 tot 30 graden. Maar donderdag en vrijdag dan wordt het een graad of 33 tot 35. 'S Nachts is het dan ook niet koud met een graad of 17 tot 18. In het volgend weekend wordt het geleidelijk aan weer iets minder warm. Maar de hittegolf die we aan het kweken zijn, die houdt nog wel een aantal dagen stand.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
4: Aldi. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.
1: Pannen, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
4: Aldi. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond.

0: jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Kaak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 6 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Humpa Humpa.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil je voorraad toiletpapier makkelijk en verdedig aan met Bol? Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.

0: nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want eclipsbrillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van eclipsbrillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour
8: 8 Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde.

De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Kasia Nieuwiadoma. De Poolse werd tweede in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longoborghini werd derde. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar één echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
4: pearl. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwia Doma. De Poolse werd ten westen van de hoofdstad Kopenhagen zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de

0: 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd derde. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femmes geldt als de zwaarste editie ooit, met maar één echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je belt, mail.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 boven in een sloot belanden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen.

0: Vliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300... en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.